0: strijden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende bozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderwijs.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zal

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpen en Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Zo, PhD en I won't let you down. Nou, wij ook niet natuurlijk, hoor. Ja, 1982, wat een groot succes voor deze Jim Diamond en Cornuit. Want het waren er twee. Jim Diamond had daarna nog natuurlijk een grote solo-hit nog. I should have known better. Dat was in 1984. Inmiddels is het, na mijn geklets, 6:08 geworden. En zeg ik, alle goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Jij bent er lekker vroeg
1: Hallo,
0: bij.
1: Op.
0: Ik zeg, jij bent er lekker vroeg bij.
1: Ja, we zitten er weer, hè. Hartstikke leuk.
0: Zeker, gezellig. De afgelopen 3 weken heb ik gezegd, wat ga je doen, Anne, vandaag? Ja. Waar ga je heen?
1: Elke dag, ja, inderdaad. Ja. Mocht ik invallen voor Robert-Jan, onze verslaggever.
0: Die komt weer terug, hè, vandaag.
1: Ja,
0: nee, jij hebt hem al gesproken. Niet gezien nog, hè, want hij zal wel heel bruin geworden zijn, denk ik.
1: Ik hoop dat hij een lekker kleurtje heeft en een ontspannen uiterlijk heeft. Hij klonk heel relaxed aan de telefoon vrijdag.
0: Hij gaat er wel weer op pad. En wij zijn op pad gegaan naar de studio. Dus heb je een goed weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb zelfs nog gesubt in navolging van de live van vrijdag.
0: Nee. Hey, hoe ging dat nu? Want het ging vrijdag ook al zoals een malle. Hartstikke goed met jou.
1: Nou, heerlijk. Ik heb een tocht gemaakt van een uur.
0: Een uur?
1: Lekker door Amelis Weert, zo door de natuur om je heen. En het was lekker weer, dus ik ben ook een beetje bijgekleurd. Nou, ik kan het echt aangaan. Ik ben helemaal verslaafd.
0: Je bent goed gekleurd. Ik denk dat trouwens veel mensen goed gekleurd zijn. Want het was natuurlijk een heel lekker weekend.
1: Ik had gewoon vakantie in eigen land, hoor. Heerlijk.
0: Geweldig.

0: Utrecht is wakker met Ilse de Lange. Op Radio M Utrecht, 11 minuten voor 6:30 inmiddels geworden. Ja, Robert-Jan die komt straks weer terug natuurlijk. Ik vraag me echt af of hij heel gebruind is. Ik ken Robert-Jan al heel erg lang en ik denk het eigenlijk niet dus.
1: Hij is een beetje bleek
0: altijd. Hij is altijd een beetje bleek, ja. Als hij het nu hoort, dan...
1: Nee, ik vind het niet leuk.
0: Draait hij zich om en dan denkt hij van, hè?
1: Is het... Nou, lekker welkom, denkt hij dan.
0: Nee, maar ik denk dat Robert-Jan, ondanks dat hij altijd buiten is, dat hij altijd een egale kleur heeft. Dat is de kleur van Robert-Jan. Ja. Dat hij niet idioot... Ja, dat is typisch de kleur van Robert-Jan, zeg maar. Maar dat hij niet bruiner is geworden. Maar we gaan het zien zometeen.
1: Ja, hij smeert ook niet in, denk ik. Ik vraag me af of hij zonnebrand smeert.
0: Dat denk ik wel. Oh, heel veel ook, denk ik.
1: Ja, ik denk wel lodder.
0: Nou, we zitten een beetje te grappen. Robert-Jan horen wij, hij hoort ons wel.
1: Ja.
0: Wij horen hem nog niet, maar straks wel natuurlijk. En daar gaat hij ons ook vertellen wat hij gaat doen vandaag. Wat hij gaat ondernemen. Jij weet het al, maar hou hem even bij.
1: Ik kan niks zeggen.
0: Het is wel een buitenonderwerp, hè?
1: Ja, semi.
0: Semi.
1: Ja, dat wordt heel spannend zo meteen als je het gaat uitleggen.
0: Dan ben ik zelfs nog heel erg benieuwd op dit moment. Maar dat is alleen maar leuk. Leuk is ook altijd om iedereen erbij te betrekken bij de uitzendingen. Meervoud natuurlijk vandaag. Ook bij aan tafel en ook in Utrecht komt thuis alle aandacht voor een vraag vandaag waar je een antwoord op kunt geven.
1: Ja, heb jij het wel eens over een andere boeg gegooid? Nou, ben je bijvoorbeeld een keer geëmigreerd? Heb je baan opgezegd? Een bedrijf gestart of iets heel anders gaan doen dan je eigenlijk wilde of je eigenlijke opleiding? Nou, we horen dat graag, omdat in aan tafel vandaag Anna Marij, Bergwerf te gast is.
0: Ja.
1: Zij was eerst dierenarts, maar heeft nu de eigen boekencafé in Amersfoort.
0: Oh, dat is sowieso bijzonder.
1: Ja, ik vind het al een hele overstap. Ik zat ook gelijk te denken, jeetje, wat heeft ze ingeleverd op haar inkomen?
0: Ja,
1: het is niet het allerbelangrijkste, maar toch, als ik nu het over een andere boeg zou moeten gooien, dan denk ik toch aan geld. Klinkt stom, maar...
0: Nou, ik kan me wel voorstellen op een gegeven moment.
1: Niet dat je hier goed betaald krijgt.
0: Nee,
1: het is een miljonair salaris.
0: Allemaal hobby natuurlijk. Nee, maar ik snap het.
1: Investeren.
0: We gaan het binnenkort over een andere boeg gooien.
1: Ja. Ja, maar dan denk ik echt van... Ja, dan moet je weer een hele opleiding doen. Of een zijstroomtraject. En dan weer allemaal studeren. Oeh.
0: Ja.
1: Moet je echt graag willen.
0: Ja, maar ik denk dat wel veel mensen, laat ik zo zeggen, in... op school, als ik dan helemaal terugga naar de schooltijd, jij ook. Je doet een opleiding, maar uiteindelijk denk je... Ja, het is toch niet helemaal wat ik wil. Ik ben ook wel andere opleidingen gaan doen. Uiteindelijk, ik wist wel altijd dat ik graag bij de radio wilde, maar dat was toen geen mogelijkheid. Dus ik ben wel iets technisch gaan doen, maar uiteindelijk duurde dat eventjes. Kom je er wel, maar dan moet je op een gegeven moment wel denken van, die opleiding die ik aan het doen ben, is misschien helemaal niet zo goed. Daar kan ik me niet zo goed in ontplooien.
1: Ja, dat inzicht moet je dan krijgen. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Stel, je zou nu een carrière switch moeten maken. Wat zou je dan doen?
0: Ja, voor mij is dat best wel lastig, denk ik, want ik zeg altijd, ik kan niks anders. En nu je het zegt en ik denk erover na, ik zou echt iets je moet keihard werken, denk ik. Ik zou iets in de horeca gaan.
1: Ja, ik wilde meteen zeggen, iets in de horeca of iets met wijn of zo. Dat zou ik heel erg doen.
0: Nou ja, dat is wel echt heel erg lekker wat je nu zegt. Maar ik zou wel, we hebben altijd wel gezegd, iets van een broodjeszaak beginnen.
1: Oh,
0: of zo.
1: Dat is leuk.
0: Een lunchroom heet dat dan tegenwoordig natuurlijk. Ja. Maar dat lijkt me leuk, het is wel keihard werken natuurlijk. En personeel is moeilijk te krijgen, dus het zal wel heel erg moeilijk zijn, maar ik zou dat dan nog wel eens willen overwegen.
1: Ja.
0: En ik zou het ook wat rustiger aan gaan doen, denk ik.
1: Gewoon personeel inhuren. Dat is wel goed.
0: Als ze er zijn wel, ja. En jij dan?
1: Goh, dat weet ik niet.
0: Want je zegt altijd... wijn, maar dat is wijn is gein.
1: Dat is.
0: Nou ja, het. Je zou natuurlijk echt de wijn kennen, de wijnproef. Je bent bij een
1: wijngaard geweest.
0: Dat is
1: best wel leuk. Ja, nee, ik denk dan zoveel dingen. Misschien iets in de zorg. Of misschien iets met bloemen. Ik vind bloemen heel leuk.
0: Oh, dat snap ik ook voor jou.
1: Of iets met brood. Ik vind brood heel leuk. En het is eigenlijk toch al meer naar de ambachtsberoepen, merk ik.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, of jongeren werken. Ik vind jongeren ook leuk.
0: Nou, hier, kijk. Jij hebt nog allerlei mogelijkheden.
1: Ja, om
0: in je hoofd om te switchen. Maar
1: ik heb nog ruim 30 jaar.
0: Houden jij hier helemaal vast. En mag jij echt de deur niet meer uit. Zelfs niet om verslag te doen. Dus je blijft lekker hier zitten. En we hebben dus aan iedereen de vraag bij deze al gesteld. Van, heb je die carrière switch wel eens gemaakt? Nou, laat het weten.
1: Nou, dan kun je reageren in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 6:57. Utrecht is wakker met de Hollies. En look through any window. Kijk.

0: Billie Jean van Michael Jackson van het heerlijke album Thriller. Altijd leuk om dat even te zeggen. Aan 1982, wat een succesvol album. Geproduceerd door Quincy Jones. Dit is Radio M Utrecht. Goed dat je bij ons bent. Grita die is er ook bij zometeen. Wat hoop jij vandaag op weer? Qua temperatuur door zijn gooi?
1: Oh, ik hoop dat het 20 graden wordt. Maar dat zal wel niet.
0: Ik hoop 22, 23. Dan vind ik net tot aan de grens met de zomerswaarde van 25. Vind ik het wel lekker, zeg maar.
1: Daarna. Ik moet heel erg lachen, want er staat iemand achter jou.
0: En dat is? Een hele gebruinde Robert-Jan Boy, of niet? Dan draai ik me even.
1: Oh, een beetje wel, ja.
0: Ja, hij blijft heel erg achter me staan. Daar heb ik een hekel aan, als mensen zo achter me staan. Maar goed, het geheig in mijn nek. Robert-Jan, goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Oh, je bent wel gebruind, zeg. Hey. Trouwens, ja, je komt er maar even bij gelijk.
1: Oh, daar heb je net.
0: Ik wil nog even een weerberichtje doen, maar ik vind...
2: Oh, nou ja, zeg dat...
0: jij ziet er van...
2: Rust even je
1: kijk doen. Nou, hij is helemaal blakend.
0: Ja, jij ziet er goed uit, zeg.
2: Ja, ja dankjewel. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar we zijn een paar weken weg geweest.
0: Ja, lekker, hè?
2: Nou, dat was ontspannen, de vakantie.
0: Ja. Nou, gaan we zo meteen nog even over doorpraten hoe het geweest is.
2: Ja. Even bijkomen.
0: Je mag weer aan de bak, ja, dat is goed, ja. Dat is weerbericht van Grita, want zo meteen halen we er in de uitzending bij. Wolkenvelden, flink wat ruimte voor zon. Die zon en wolken wisselen elkaar een beetje af vandaag. Er staat ook straks een lichte bries, die komt uit het noordwesten. En bij een maximum temperatuur van rond de 24 graden en een droog weerbeeld gaan we dat meemaken deze maandag. Nou, 24 graden, Anne. Kan er ook wel mee door.
1: Ja, vooruit. Ja, dat is goed hoor.
0: Zo'n 4 graden meer dan je had gehoopt.
1: Dat het 's nachts gewoon goed afkoelt. Oh.
0: Ja, dat is wel. Maar afgelopen nacht was geen punt, denk ik.
1: Nee, dat was prima.
0: Daarom.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: 7:02.
3: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
4: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.
3: Utrecht is wakker. Met

0: Love Somebody. Morgan Wallen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, Robert-Jan Boy bij ons in de studio. En dat is even geleden, zeg maar. Ik weet nog dat je met vakantie ging. Ja, toen zijn we inmiddels zo weer 3 weken verder. Is het te snel gegaan voor je, of niet?
1: Nou, dat valt mee, uiteraard. Uiteraard gaat het snel dat je denkt, verrek, is hij nu alweer voorbij?
2: Ja, ja, inderdaad, is hij nu alweer terug. Nee.
1: Wat horen we toch om 4:15? Is dat niet een wekkerachtige?
0: Ja,
1: dat,
0: en moest je even wennen, of niet?
1: Was eventjes wennen natuurlijk. Maar goed, ik moet zeggen, het ritme raakt er niet nooit helemaal uit.
0: Nee, natuurlijk.
1: Het voegt eruit. Mm-hmm. Maar, nou ja, lekker ontspannen tijd gehad.
0: Ja.
1: Met allerlei activiteiten.
0: Ja, in binnen- en buitenland. Je bent ook naar Frankrijk geweest, of niet?
1: Nou, doe
0: je
1: vaak niet dit keer wel
0: Duitsland.
1: Duitsland in de buurt van Münsterland.
2: Oké. Okay. Ja.
1: Ze hebben ook nog even over de grens weer teruggegaan naar het Henny Kuiper Wielermuseum. 24 juli.
0: Maar Münster,
1: ten tijde van de Alpe d'Huez en Münsterland.
0: Ben je geweest natuurlijk, ja.
1: Dus het was leuk. Toen de Frans bezoek een dagje. En toen weer terug naar de camping. Wat verder uitstekend beviel.
2: Ja, altijd fijn.
1: Met vrienden gefietst in Nederland. Met ouders op pad. Kortom, ik zei net al, een melee aan gebeurtenissen en aan activiteiten.
0: Ja, dus jullie hebben zeker vermaakt. Je zeker vermaakt in, Nederland en in Duitsland. Dus.
1: Heerlijk, even niks.
2: Ja, en dat uitslapen.
1: Is alles laten gaan. Ja, en alles even aan de kant.
2: Ja.
1: Dat is toch wel lekker.
2: En belangrijk ook, hè?
1: En heel erg belangrijk, ja.
0: Dus de accu is weer geladen, om even een cliché erbij te pakken.
1: De accu is weer geladen.
0: Oké.
1: De onderwerpen, die waren er al en die komen er nu ook weer extra dichterbij natuurlijk.
0: Precies.
2: Ja.
0: Nou, en je liet je verrassen, want Anne had al een andere, als een voorzet gegeven wat jij vandaag gaat inkopperen als onderwerp.
1: Jazeker, ja.
2: Ja?
1: Ja, Anne heeft contact gehad met Houten, een volkstuinencomplex. Toen dacht ik eerst, hé, dat is in de open lucht. Maar dat is allemaal in een kas.
0: Ja. Hè? En vandaar dat je zei, binnen- en een buitenonderwerp gecombineerd.
1: Tuin in een kas, en dat is apart. Zeker met deze temperaturen.
0: Ja.
1: Het zal de afgelopen weken ook volop aan de orde geweest zijn natuurlijk. En het gaat door. Mm. De vijfde hittegolf zit eraan te komen.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Als we de berichten mogen geloven.
0: Ja. Ik denk, wat je zegt, een volkstuin of in een kas. Mijn vader heeft vroeger ook een broeikas gehad, jarenlang. En dan werd het wel eens te heet in de broeikas. Dan moesten echt alle ramen en dat deurtje moest open. Het was niet zo'n grote broeikas, nou 6x3. Dat vind ik toch wel flink eigenlijk. Maar dan moesten echt alle ramen open. Anders zouden
1: we... Ja, we hebben al weken lang te kampen met het broeikaseffect natuurlijk. Hè? Wat we aan de lijve meemaken.
0: Ja, maar je kunt hier moeilijk een raampje openzetten als je het over de open lucht hebt. Maar in een kas wel.
1: In een kas dus wel. Ja. En wat is de toekomst eigenlijk van een kas? Vraag je dan ook af, zijn er nog wel kassen nodig? Want dat is om de boel warmer te houden.
0: Ja,
1: maar goed, we gaan over kijken. Misschien zijn er wel andere groenten ook die gekweekt gaat worden. Zou ook buiten kunnen, maar wellicht ook in die kas.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het eerder gehad over de wijn aan tafel. Nederland wordt een beetje bourgogne als je kijkt naar de temperaturen. En wie weet heeft het ook invloed op de groenten. Dus we gaan daar eens eventjes kijken.
0: Kijken wat er in die kas verbouwd wordt.
1: Goed.
0: Ik ben hem even kwijt waar je heen gaat dan.
1: Houten.
0: Houten, dat zei je ook.
2: Ja.
0: Dus in Houten staat een kas.
1: Een volkstuinencomplex in een kas.
0: Ja,
1: zeg het maar, we gaan het allemaal ontdekken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wij zijn allemaal
2: benieuwd.
0: Dus,
1: jongens, we zijn lekker benieuwd.
0: Welke groenten en fruitsoorten daar dan...
1: Dankjewel, Anne. Leuk er weer te zijn.
2: Ja, vind ik ook.
1: Eens even kijken of de reportage nog maar wil starten. Hoewel, je hebt hem ook al behoord natuurlijk, de reportage.
2: Ja.
0: Bondi is al begonnen, mensen.
1: Oh.

0: boegbeeld van de Culture Club. Boy George, ja, dat zag iedereen. Dat moest een keertje solo gaan. En dat deed hij ook. Boy George, Everything I Own was een nummer uit 1987. 14 minuten voor 7 uur. Grieta Spannenburg, het weer voor Midden-Nederland, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even sporten, want het nieuwe Eredivisie-seizoen ging van start in het net achter ons liggend weekend. FC Utrecht begon dus ook weer op de grasmat en wel een uitwedstrijd in het noorden tegen FC Groningen. Rick van Malen, onze sportcollega, praat ons maar eens even bij.
1: Alles was nieuw bij FC Utrecht. Nieuwe trainer, nieuwe spelers, nieuw systeem. En net als bij een nieuwe auto, je kent het misschien wel, wil die dan wel eens niet starten.
2: En daar is de goal van FC Groningen. Willemson. Onduidelijkheid tussen Hoormans en Michael Brouwer. Hoe dan ook, Groningen komt op 1-0.
3: Er zit soms geen idee achter. Als ik eerlijk moet zijn, valt het me tegen.
2: Groningen komt niet op 2-0. Groningen komt wel op 2-0. Hey. Buitenspel. Nou, dat is mooi. Dan blijft het 1-0.
4: Dan is daar de voorzet van Eerthuizen. De rake kopbal van Danny de Wit.
2: Maar de vlag omhoog.
4: Bol krijgt hem dan niet weg. En dan gaat hij erin via Van Bergen. Lekkere start, zeg, voor Utrecht in de tweede helft. En is daar nu Groningen eruit. En wordt het daar 3-0. Want dan gaat het wel heel makkelijk. Daar is niet de 3-0.
2: Davy van den Berg legt klaar voor Bleek. Bleek, ja, 2-1. 80ste minuut van de wedstrijd. En Utrecht lijkt hier toch wat te voelen.
3: Ja, verleden jaar was het ook zo in. De 93ste
2: Karelsson,
3: minuut. Ik geloof er nog steeds in.
2: Bleek met het schot. Oh, dat gaat naast.
4: En wint Groningen met 2-1. Of beter gezegd, want zo moeten wij het benaderen. Begint FC Utrecht het seizoen met een nederlaag in Groningen.
1: Van 2-1 dus. Willemson en Van Bergen scoorden voor de thuisploeg. En Bleek deed dat voor FC Utrecht. Dit vond de nieuwe trainer Anthony Correia na zijn vuurdoop bij FC Utrecht.
5: De eerste helft hebben we wel een paar grote kansen gecreëerd. Hebben we gewoon dat niet goed uitgespeeld. En ik denk in het verdedigende dat we het gewoon beter hadden kunnen doen. En de energie in het verdedigen moet gewoon echt omhoog. En daar hebben we het vaak over en daar gaan we echt mee door. Willen we gewoon wat dominanter in het vak, in het stuk zijn.
6: Want je liep nu een beetje achter de feiten aan, had ik het gevoel. Vooral in die eerste 50 minuten.
5: We bleven te lang in het lage blok staan. Dan moet je uit. En het is een prima blok, hè, dat lage blok. Want dan krijg je een paar omschakelmomenten. En als die Carlin scoort of Alakon scoort, dan hebben we hier een ander gesprek. Maar ze hebben niet gescoord. En dan moet je het spel afdwingen. En dat gebeurde zeker na een uur. Dat de wissels erin kwamen. Ja, meer druk naar voren. Langer de bal houden. Ja, toen ging het er in een stuk mooier uitzien. En dan bleek hem gewoon even in het verre hoekje schieten. En heb je echt een leuk verhaal. Maar ik vind dat die het sowieso goed hebben gedaan, hoor. Dus ja, positief met de invallers. Positief met hoe we veerkracht hebben getoond. Zeer negatief over het resultaat.
1: Het was een dag waarin ook veel tegen zat voor FC Utrecht. Drie spelers waren ziek en spits Artem Stepanov was niet vrijgegeven door zijn eigenaar Bayer Leverkusen. Hij mocht dus niet meedoen. Michael Brouwer stond in plaats van Vasilios Barkas, een van de zieken, onder de lat. En hij zag het pas beter gaan nadat FC Utrecht in de tweede helft gewisseld had.
7: Ik vind dat ze goed ingevallen zijn om eventueel verschil te maken. Daar waren we ook dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg. En ik denk dat Groningen aan de bal vandaag ons wel bij vlagen pijn heeft gedaan. En een punt heeft blootgelegd waar we heel hard mee moeten gaan werken. En dat zit hem vooral aan het druk zetten, denk ik.
1: Ja, dat werken dat kan FC Utrecht de komende week gaan doen. In aanloop naar de volgende wedstrijd. Die is aanstaande zaterdag. En dan krijgt het AZ op bezoek. Ook die wedstrijd is weer helemaal live te horen via de app en de website. Spitter.

0: brengen van Michel. Michel Fugain op Radio M Utrecht. Dankjewel, Michel. En dan alle ruimte voor Greta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Greta, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi. Tezaam. Hi, Bob en Anne.
0: Het onderwerp dat wij vandaag meteen gaan aansnijden met jou is suppen. Want niet alleen Anne heeft afgelopen vrijdag natuurlijk gesuppt op de Utrechtse grachten. Ja. Heeft gisteren, eergisteren nog gesuppt.
2: Ja,
1: ook nog.
2: Ik heb het meteen doorgepakt, Greta.
1: Ja, ook. Oh, het is leuk, hè?
2: Ja, ik ben helemaal verslingerd.
0: Meisjes, rustig. Suppen. Ja, want jij ook, Greta. Je hebt ook gesuppt van het weekend, vertelde je mij.
1: Ja, dus. Ik heb weer in Overijssel bij Ommen, op een zijrivier volgens mij van de Vecht is dat, ook weer gesuppt. Ja, ik vind het wel heel grappig gewoon.
0: Wat is zo leuk aan suppen, Greta?
1: Het is leuk omdat je er gewoon heel makkelijk even op gaat staan en dan...
0: Daar noem je het al een punt, want ik heb ook een sup. Ik kan er niet op blijven staan.
1: Nee, maar als je dat eenmaal door hebt, dan blijf je er wel op staan. Ja, het is een moment waarop je denkt van, nou ja, het zal wel. En op dat moment blijf je erop staan.
0: Anne, echt. Is het zoiets als fietsen, leren fietsen of niet?
2: Ja, makkelijker. Ja,
0: makkelijker is het. Ja. Okay.
2: Nee, je moet inderdaad wel. Ik moest even weer een kwartier, 20 minuten wennen, wiebelen. En later dan vind je balans en dan is het heerlijk. Oh, en in die zon.
0: Ja, ik vind het heerlijk om te zien dat ik al die mensen op een plank zie staan van 60, 70 centimeter breed. Zo'n grote surfplank, zeg ik dan maar. En iedereen die doet dat met één peddeltje zo la la la la. En als ik erop ga, dan val ik in het water.
2: Ja, maar het is ook aan de stroming, heeft ook mee te maken. Greta, ik had bij Amelie Zweert best wel sterke stroming. En toen heb ik best wel mijn bovenlichaam getraind. Ik had spierpijn.
1: Nou, het is volgens mij een aardige body workout. Het is echt wel een sport, omdat je ook al je kleine spiertjes in je benen bijvoorbeeld, ben je continu denk ik aan het spannen om je evenwicht te houden. Ja, dus ik vind het wel een ik vind het wel een relaxte manier om toch een soort fitheid te krijgen.
2: Het is watersport uiteindelijk.
0: Ja, maar je doet een knop om en op een gegeven moment weet je niet meer dat je dat aan het doen bent. Ik bedoel ermee, net als je loopt, dan val je ook niet zomaar om. Natuurlijk.
1: Klopt. Ja, je moet iets meer opletten, maar
0: Standing up paddling is het, hè?
2: Yes, suppen. Correct.
0: Wij suppen even door, want we hebben jou natuurlijk in de uitzending ook voor het weer. Dus het weer vandaag. Je hebt al ons even wat toegestuurd, maar ik wil het even in detail weten.
1: Ja, nou wat je vandaag ziet is dat de temperaturen wat beschaafder uitkomen dan de afgelopen paar dagen. Gisteren hadden we natuurlijk weer een tropische dag. En vandaag steekt er in de loop van de ochtend de noordwestenwind op. En dan gaat die Noordzee weer meespelen. En dat houdt de temperaturen wat bescheiden. Ten noorden van de Wadden ligt een klein gebiedje met wat regen. Vroeger had je, als je van hoge drukgebied wisselde, wat deze zomer heel vaak gebeurt, je hebt één hoge drukgebied, trekt weg met een zuidoostenwind en dan krijg je een nieuw hoge drukgebied met een noordwestenwind. Vaak zat daar een front tussen. Ja, deze zomer lukt dat niet. Het enige wat we er wel van krijgen is wat wolkenvelden. Dus af en toe wat wolkenvelden, periode met zon, ook wat stapelwolken vanmiddag zeker wel. En beschaafde temperaturen van 24 graden.
0: Kijk eens aan, wat een lekker uitzicht wil ik zeggen, maar ja, de dag moet ook nog beginnen. Heel kort even al vanmorgen, overmorgen misschien ook. We hebben al gehoord dat het heel erg warm gaat worden.
1: Ja, twee beschaafde dagen, vandaag en morgen. En dan woensdag en de dagen daarna heet. Met name donderdag, vrijdag zijn tropisch. En woensdag is het ook al op veel plaatsen, denk ik, 8, 29 graden met voluit zonneschijn.
0: Kijk eens al. Ons vooruitzicht deze week wordt weer een warm weekje. Dus.
1: Ja, de zomer gaat door.
0: Goed zo. Bakkie thee en een nieuw gesprek. 7:50 komt het uit.
1: Gezellig. Okay. Tot straks.
0: Tot zo. Dit zijn de Eagles en Tequila Sunrise. Het is 3,5 minuut voor 7:00. Dit is Radio M Utrecht.
3: Dit

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
7: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
8: Sprakeloos. Voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht, de luistering naar het is 7:02. En in de studio nu, Marvin Hop. Goedemorgen, Marvin.
10: Goedemorgen, Bob.
9: Jij bent je al voorbereiden geweest op het langere nieuwsbulletin uit de regio van 19:30. Wat heb je in het nieuws?
10: De brandweer is geschrokken van het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur is daar afgebrand. Er was gisteren ook brand in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkekade is mogelijk een explosie vooraf gegaan. Volgens de brandweer stond de woning ook in de stijgers. En FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Bleek scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na de rust werd het 2-0. Nou, en net voor het einde van de wedstrijd kwam de 2-1. Ja, helaas.
9: Ja, helaas, ja. Anders was het nog gelijkspel. Dat was toch een redelijke start, hè? Maar nu is het wel een beetje zonde. Hè?
10: Helaas, ja. En bij jong FC Utrecht ging het overigens ook niet veel beter. Maar hoe dat zit, vertel ik je straks.
9: Oh, kijk aan. Dus er is ook nog meer sportnieuws.
10: Er is zoveel nieuws.
9: Ja, het seizoen is weer begonnen natuurlijk. Dus, Marvin, tot zometeen. Dankjewel voor nu.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: ons.
1: Alle tijd, want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Cliff Richard van best wel lang geleden, maar ja. Theoretisch kan hij nog steeds zingen met zijn dikke 80 jaar. En dat doet hij waarschijnlijk ook wel, denk ik, ja. In elk geval in de badkamer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. I could easily fall in love with you. De stem van Robert-Jan Boy, ja, daar word je zo verliefd op. Ik niet meer, want ja, dat was ik al natuurlijk. Robert-Jan, goeiemorgen.
1: Nou, wat een allemaal.
0: Wat een openbaring, hè?
1: Ja, jongen.
0: Ja. Maar ik zeg lekker vertrouwd jouw stem weer terug te horen. Nou, ja, je was even bij ons in de studio. Anne die heeft de afgelopen weken jouw taken waargenomen. Deed ze overigens hartstikke goed, zeg ik dan op de zender. Oh. En nu ben jij weer aan de beurt. En dat betekent dat jij je tanden weer gaat zetten in diverse onderwerpen. Deze week weer 5 in getal. Vandaag de eerste. En je gaat tuinieren, volgens mij.
1: Ja, nou, het speelt zich in ieder geval af in een volkstuin. En dan een volkstuin met glas erboven. Het is een volkstuinencomplex in een kassen. Complex, zeg maar even dubbel. Ik kom nou net aanrijden. Ik zie heel veel kassen. Ik zie daar een deur openstaan. Daar gaan we zo meteen in. En we gaan kijken wat hier nou precies groeit. Is dit nou anders dan een volkstuin zoals we allemaal kennen, langs spoorwegen bijvoorbeeld? En wat doet de hitte met de groenten? Want ik begrijp dat hier ook gedacht wordt aan, aan tropische groenten, zoals kousenband, wat hier geteeld zou kunnen worden. Misschien gebeurt dat al, zou je kunnen zeggen. En wat mij ook zo te binnen schiet als die kassen zie liggen, wat zal het hier warm zijn met deze enorme hittetemperaturen van de laatste tijd? Wat is de toekomst eigenlijk van een kas? Want als het zo doorgaat met die records op records, heb je misschien straks helemaal geen kassen meer nodig in Nederland.
0: Ja. Dan is het al één grote broeikas bij ons in Nederland. Dan hoef je geen glas over.
1: Ja.
0: Over geen glasdak meer te hebben. Goed, we gaan er meer over horen, Robert-Jan, vanuit Houten.
1: Ik ga mijn licht opsteken.
0: Oké, zo meteen.
1: A bientôt.
0: Zometeen. Dus na 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker hebben we het over dit onderwerp. En we hebben nog wat anders eerst. En dat is ook niet voor het eerst trouwens.
2: Ja, we gaan het zo meteen weer hebben over de bus. De busproblemen om precies te zijn. Ja, over een paar weken zijn de vakanties voorbij. Begint het normale leven weer voor veel mensen. Ja, kun je dan nog wel normaal met de bus naar je werk of je studie? Gaan we zo meteen horen van collega Denny van Zegelaar.

0: Zo, dit is de nieuwe single voor Rolf Sanchez. En dat is altijd leuk in het Spaans voor een deel en in het Nederlands. Het is 14 minuten voor 7:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht en we gaan het weer eens hebben over de bus. Ja, we hebben dat nog wel vaker gedaan, ook in Utrecht is wakker. Over een paar weken dan zijn echt al die vakanties voorbij. Begint het gewone leven weer voor ons allemaal. En bij ons in de studio zit redacteur Danny van Zeglaar. Danny, hoi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zoals wel vaker praten we dus met jou over de bus. Want jij hebt het busdossier onder je hoede. Ja, het is toch wel een tijdje chaos in het busvervoer in Midden-Nederland. Kun je zometeen na de vakantie dan weer naar je werk en studie met de bus? Heeft het streekvervoer, beter gezegd, de zaakjes weer op orde?
1: Nou, in ieder geval, het streekvervoer wel. Daar gaat het eigenlijk wel goed. Het stadsvervoer is iets... er zitten nog wel wat mitsen en maren aan.
0: Kijk eens aan, dat willen we graag van je
1: horen. Ja, dat snap ik. Onlangs sprak ik met de directie van Transdev. Die verzorgen het bus- en het tramvervoer in en rond de stad Utrecht. Ja. En ze zien daar dat het... Wel beter wordt. Veel minder bussen vallen uit. We hebben in de eerste maanden van dit jaar geregeld gezien dat 10% van de bussen gewoon niet opkwam dagen. Nou, dat is me nogal wat.
0: Ja.
1: Maar ze zeggen, we zien aan de cijfers dat dat nu zo'n 1-2% is door de week. Mm-hmm. In het weekend is dat anders. Dan zie je bijvoorbeeld dat er toch nog wel veel bussen uitvallen. Heeft allerlei oorzaken. Maar als je straks naar je werk moet of naar school of wat dan ook. De bus rijdt waarschijnlijk wel. Dus het klinkt al iets hoopgevender allemaal dan waar ik eerder voor gekozen.
0: Het is eigenlijk heel erg dat je dat moet zeggen.
1: Ja,
0: de bus rijdt waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: Maar ik hoor je zeggen over het weekend. Oké, er zijn heel allerlei problemen voor. Wat zijn de grootste problemen? Wat is de oorzaak van het feit dat er niet op tijd kan worden gereden? Of soms helemaal niet kan worden gereden?
1: Nou, dat is allemaal terug te voeren op die grote wisseling van vervoerder. Hè. Dat is half december gebeurd. 14 december nam Transdev het over van Q-bus.
0: Mm-hmm.
1: Toen waren er eigenlijk alleen maar problemen. Ik herinner me nog wel dat... die maandag na de wisseling van vervoerder... gedeputeerde Van Schier in de uitzending zat. Nou, die was absoluut niet te spreken over hoe het ging. En dat duurt eigenlijk al maanden, hè, die chaos. Hoe komt dat nou allemaal? Nou, ze hadden nieuwe elektrische bussen besteld. Maar er was te weinig plek op het stroomnet om ze op te laden. Nou, dat is onhandig als je elektrische bussen hebt.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel veel bussen waren ook gewoon nog niet geleverd. En dat is allemaal opgelost. Er is genoeg stroom gevonden. De bussen zijn er, dus dat is allemaal goed. Maar we hebben nog wel een ander knelpunt. En dat is dat ze te weinig mensen hebben om die bussen te rijden. Die bussen rijden natuurlijk niet uit zichzelf.
0: Ja.
1: En dan voorlopig niet. Ze hebben op zich genoeg mensen op de loonlijst staan. Maar het ziekteverzuim is en blijft hoog. Krijgen ze moeilijk naar beneden. Dat heeft allerlei oorzaken. En er moet ook gezegd worden, daar kan Transdev een beetje iets aan doen. Niet alles. Want ook voordat Transdev het overnam, lag het ziekteverzuim al hoog, zeggen ze.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is het grootste probleem. Er zitten gewoon nog heel veel mensen ziek thuis.
0: Ja,
1: dat is lastig.
2: Mm. Het wordt weer drukker in de bus straks in het najaar. Gaan er dan ook weer meer bussen rijden?
1: Ja, dat weten we nog niet. Misschien een klein beetje, zeggen ze bij Transdev. Maar ze durven het simpelweg niet. Ze durven het niet aan om nu opeens heel fors te gaan opschalen, zoals dat in jargon heet. Ze houden het allemaal heel nauwkeurig in de gaten. Ze gaan het meten. En ze zeggen bij Transdev wel terecht van, ja, je wilt dat mensen weer het vertrouwen krijgen in die bus. Dat je niet bij die halte staat en denkt, ja, shit,
2: ja, waar
1: weer
2: geen
0: bus. Ja, ja, maar veel mensen zijn ook aangewezen op de bus. En
1: zeker,
0: die hebben ook geen alternatief.
1: Ja,
0: die hebben ook geen auto of geen familie met auto, dus dat is best wel onhandig als je dan inderdaad de bus wil nemen, dat kan niet.
1: Ja, zeker, dus dat is echt heel lastig. Dus wat ze bij Transdev zeggen is, nou, we willen dat die reiziger er weer op kan vertrouwen dat die bus die op het bord staat, dat die in ieder geval komt. Nou, dat gaat nu eigenlijk wel oké. Misschien gaan ze een heel klein beetje meer rijden. Maar uiteindelijk moeten ze nog flink aan de bak bij Transdev. Dat is ook het eerlijke verhaal.
0: Ja.
1: Ze hebben, ik heb even wat cijfers. Ik hoop dat de luisteraar er nog even bij blijft.
0: Ja.
1: Transdev heeft aan de provincie beloofd om 944.000 uur per jaar aan bussen te rijden. Dus dat is zeg maar alle bussen per jaar. 944.000 uur per jaar.
0: Ja.
1: En nu is dat maar 757.000 uur. Nou, dat is...
0: geloof ik 75% of zo?
1: Ja, zoiets. Ja, ja. Dat rijden ze nu. Dat hebben ze beloofd aan de provincie. En dat moeten ze ooit wel gaan halen, dat extra stukje. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel.
0: Ja, want daarom hebben zij die aanbesteding gekregen natuurlijk.
1: Precies.
0: Ook. Hè, om te gaan rijden in dit deel van Nederland.
1: Precies.
0: Ja, ja. En dan nog even terug. Ze beloven het, dus we komen daar zo nog op terug.
1: Ja.
0: Ik wil nog even van jou weten. Jij zegt er is personeel genoeg, maar nieuw personeel, die is misschien wel eens de weg kwijt. Dat gebeurde vorige week volgens mij. Wat gebeurde er op de Oude Gracht in Utrecht?
2: Oh ja, die beelden.
1: Ja, dat was ongelooflijk. Een bus die... dat heeft alles te maken met die werkzaamheden aan de Monicabrug in de binnenstad van Utrecht. Of net buiten de binnenstad van Utrecht.
0: Ja.
1: Die ligt eruit, een maand lang. En dat is een hele druk bezette route voor lijnbussen. De bussen naar Zuilen en Overvecht bijvoorbeeld, die komen allemaal over die brug. En als je als buschauffeur de omleiding mist, dan rij je dus vast.
0: Ja.
1: Daar op de Sint-Jacobstraat. Nou, één buschauffeur die dacht, ik probeer het gewoon over de Oude Gracht te gaan. Nou, dat ging natuurlijk niet, want ik kan niet met zo'n zware bus over de Oude Gracht. Hele capriolen geweest.
0: Ja.
1: Volgens Transef had de chauffeur de omleidingen gemist. Nou, lijkt me een understatement. En we zien het wel wat vaker gebeuren de afgelopen week.
0: Dat is het zo?
1: Zich vastrijden op die Sint-Jacobstraat.
0: Ja,
1: super knullig, heel amateuristisch. Chauffeurs waar ik geregeld contact mee heb, die vinden het ongelooflijk dat het zo vaak gebeurt.
0: Ja.
1: Transdev zelf heb ik natuurlijk gevraagd van, ja, hoe kan dit nou, jongens? En zij zeggen van, ja, we doen zoveel om dit soort situaties te voorkomen. Als je als chauffeur 's ochtends inlogt in het systeem, dan zie je de omleidingen van de dag. Er liggen op de verschillende garages, er liggen papieren klaar met de omleidingen. Gewoon een kaart waarop je ziet, dit ligt eruit, je moet zo rijden.
0: Ja.
1: Er staan borden langs de route. Ja, je vraagt je af, hoe kan het dan dat je nog steeds vastrijdt op zo'n route, ook naar alle media-aandacht.
0: Ja.
1: En het gaat ongetwijfeld onder chauffeurs onder.
0: Ja.
1: Dus Transdev weet het zelf eigenlijk ook niet meer hoe ze dit nou weer kunnen oplossen. Blijkbaar overkomt het ook zowel ervaren als nieuwe chauffeurs.
0: Oh, dat toch wel?
1: Dat is tenminste wat Transdev zegt. Moeilijk te controleren, maar het zal zo zijn.
0: Ja.
1: En het is ook niet alleen een Transdev-probleem, hoor. Want bij de vorige vervoerder Qbus zagen we het ook wel eens gebeuren, dat chauffeurs zich vastreden in omleidingen.
0: Ja, ik wil wel even complimenteren al die chauffeurs die inderdaad door de binnensteden rijden, waar dan ook in Amersfoort bijvoorbeeld, kleine straatjes.
1: Zeker.
0: Ik vind dat complimenten waard, hoor. Dus dat sowieso.
2: Dat inderdaad.
0: Ja. Ja. Oh. Zeg, de kort, en daar ronden we er nu mee af, want dit weten we nu, het verhaal. Kan nog wel eens vaker voorkomen, kan wel hilarisch zijn, maar ook wel niet leuk eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ook niet voor de chauffeur zelf.
1: Heel vervelend, ja.
0: Klamme handjes achteruit en dan over de gracht weer terug.
2: Ja, je zag hem achteruit rijden over de Oude Gracht. Heel dicht.
1: Nou, het is knap hoor. En zeker als je chauffeur bent die uit bijvoorbeeld Roemenië komt. En dan moet je opeens van de Roemeense wegen de Utrechtse wegen op. Ja, ik doe het je niet na met zo'n lange bus.
0: Mm.
1: Die knappe Utrechtse wegen.
0: Ja,
1: en Transdev zegt ook van, ja, er zijn op dit moment 30 omleidingen in de stad Utrecht.
0: Ja.
1: Ja, en een foutje is snel gemaakt.
0: Dat
1: we ook eerlijk over zien.
0: Ja, oké, goed. Maar over een paar weken dan zijn echt die vakantie weer voorbij. Iedereen begint weer om weer terug te komen op het onderwerp. Hoe is het met de chaos in het busvervoer? Het dossier wat je onder je hoede hebt. Over een paar weken weten we meer, toch?
1: Dan weten we meer. En dan zien we ook in de cijfers hoe het dan gaat. En dat houden we natuurlijk scherp in de gaten.
0: Danny van Zegelaar, dankjewel. Goed dat je bij ons was.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met de band van Stevie Wonder, I Wish. Als je ook wensen hebt, ja, je kunt het niet bij ons kwijt. Wel heel veel andere dingen bijvoorbeeld, maar daar komen we zo meteen op terug. Over zometeen gesproken het nieuws uit de regio met Marvin in aantocht.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4

0: 10 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Hey, wij willen dan graag naar het regio nieuws en dan komt er nu aan met Marvin, want die zit al bij mij in de studio. Marvin, je begint met een brand, de brand of een brand gisteren?
3: Ik begin met een brand gisteren, want de brandweer is geschrokken van een aantal ramptoeristen. Dat kwam gisteren kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. Ondanks de oproep om niet te komen, kwamen er toch gezinnen met kinderwagens, brommers met uitlaten en mensen die goed bedoeld de weg blokkeerde voor de brandweer. De brand was overigens snel onder controle en geblust. Alleen de brandweer die was dus niet blij met al die mensen die kwamen kijken. Er was gisteravond ook nog brand in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkerkade is mogelijk ook een explosie geweest. Volgens de brandweer stond die woning in de stijgers. De brand was rond 10 uur 's avonds weer geblust. Waarschijnlijk was er eerst een explosie en daarna volgde dus die brand. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Blake scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut al kwam Groningen op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd ook nog de 2-1. Je hoort de coach.
4: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
5: Ook onterecht daarmee?
4: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkoppen met het buitenspel is, als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar onnodig, ja, dat zeker.
3: Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menzo van FC Utrecht scoorden al wel vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. Niet goed genoeg, 2-1, dus geen punten mee terug naar Utrecht. En vandaag, Bob, begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de uitweek.
2: De uit, ja.
6: Oh ja.
3: Het is weer zover. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn de introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er zelfs al een feestje in Tivoli, Heidelberg.
2: Kijk, dat begint lekker, dat studieseizoen, zeg. Dat, een feestje.
6: Ja, ja, we feesten deze week ook.
2: Dus studenten niet onbekend. Althans, deze studenten wel natuurlijk, die kennen dat nog niet.
3: Dat. En daarbij geeft ook de dienst toeslagen, die geeft daarbij aan dat studenten lang niet altijd gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben.
2: Oh.
3: Huurtoeslag, zorgtoeslag en daarmee lopen zij, ja, onnodig.
2: Nee, weet dat Anne ook niet?
6: Ja, ja, het is toch altijd dat je iets mist, dat je niet helemaal weet of je er wel of niet recht op hebt.
3: Ja, en daarom staat de dienst toeslagen vanmiddag ook met de stand in Lepelenburg.
6: Ja, wij gaan er zo meteen over doorpraten om 7:45.
3: Kijk,
6: iemand
3: leuk.
6: Die ons daarover meer kan vertellen.
3: Nou, dan gaan wij nog heel even doorpraten over het weer. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Steekt een licht briesje uit het noordoosten op en het wordt 24 graden en daarbij blijft het droog.
2: Kijk eens aan, wat een lekker vooruitzicht. Marvin, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Tot zometeen weer.
7: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: De zomer vier je bij ons.
11: Doe deze week mee met onze spelletjes.
12: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Utrecht is wakker. Met

0: Binge is Night Fever in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:38, ofwel 8:08. We hebben het over de extreme droogte. Ja, dat is er, dat blijft er. Het houdt voorlopig nog wel even aan dus. Zelfs een nieuwe hittegolf schijnt op komst te zijn. Daar hoor je zo meteen wel meer over van Grita om 7:50. Een van de gevolgen van de hitte is in ieder geval het mislukken van oogsten van groenten. Zo wordt gemeld door landbouworganisatie LTO, ofwel land- en tuinbouworganisatie LTO. Ja, ook in moestuinen moet dat gemerkt worden door tuinders, maar tropische groenten dan, die moeten dat dan wel heel erg goed doen. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is vanmorgen in Houten en dat is een volkstuin die overdekt is. Zeg ik dat goed, Robert-Jan?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, Bob. Het is niet één volkstuin. Het zijn meerdere volkstuinen. Het is een enorm volkstuinencomplex eigenlijk. Maar dan met glas eroverheen. Dus het is een groot tuinbouwcomplex, zou je kunnen zeggen. Aha. En ik sta hier tussen het groen, volop aanwezig. Het doet een beetje, nou, ik wil niet zeggen oerwoudachtig aan. Dat gaat een beetje ver. Maar het heeft er toch in de verte wel wat van weg. Overal zijn hekjes aangebracht. Iedereen heeft zo zijn eigen plekje. Ook Roy Sinestra uit Nieuwegein. Die is er aanwezig met een sproeier momenteel. Die
2: zal Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zie wat groene planten die hier besproeid worden. Wat zijn het?
2: Dat zijn groenten die wij dagelijks eten.
1: Ja. Wat voor groenten?
2: Nou, ik heb sopropo, ik heb antroa, ik heb bitawiri, ik heb klaron, ik heb boulanger. Dus de kousenband, dus de groenten die de Surinamers lekker vinden, die verbouwen wij hier.
1: Het is een hele lijst, we hebben even niet mee kunnen schrijven.
2: Nee, dat klopt.
1: Ik moet zeggen, nou in de kas, het is toch tamelijk koel. Hoe is dat als de koperen ploert weer echt zijn werk gaat doen?
2: Voor mij persoonlijk, ik heb daar geen last van.
1: Nee?
2: Ik vind het hoe heter, voor mij is het beste het werk.
1: Nou?
2: Ja.
1: Dat is opmerkelijk.
2: Ja, klopt. Andere mensen hebben er last van, maar ik heb geen last van de hitte.
1: Ja.
2: Dus ik vind het juist heerlijk, als het echt bloedheet is.
1: Ja.
2: Maar dan groeit de groente ook veel
1: hier beter. Nog eens extra in de kas.
2: Ja, klopt.
1: Ja, maar er wordt nu druk gesproeid. Hoeveel moeten ze hebben eigenlijk?
2: Je geeft ze kleine doses. Als je het regelmatig doet, dan valt het wel mee. Je hoeft niet dagelijks te doen.
1: Nee. Zeg maar, we horen verhalen van warmer natuurlijk. Dat merken we zelf ook, dat mogen duidelijk zijn.
2: Dat klopt, ja.
1: Maar dat zou goed zijn voor echt de tropische groenten. De kousenband die we net hoorden.
2: Voor de tropische groenten heb je echt zo nodig. En als het heet is hier in de kast, dan merk je het ook. Dan groeit het ook een stuk sneller.
1: Ja.
2: En dan kan je er ook meer van profiteren.
1: Wat zit er in het mandje hier?
2: Dat zijn zaden van de klaroen. Dus die pluk je.
1: Kleine gele schiertjes?
2: Ja, die pluk je, als je ziet aan die toppen van die klaroen.
1: Oh, die is goed daar aan die planten. Ja, zijn ze nog inderdaad een beetje goed? Ja.
2: Ja, en die verzamel je. En die sla je op.
1: Ja.
2: En volgend jaar zomer, in het voorjaar, dan stop je die in de grond of je gooit ze gewoon en dan gaat het weer groeien.
1: Ja, en wat staat hier eigenlijk?
2: Het is peierblad.
1: Pardon?
2: Peierblad.
1: Wat is dat? Ja,
2: dat is ook een bladgroente die wij die heel lekker is. Die wij ook veel eten.
1: Ja, ja.
2: Dus ik plant eigenlijk alleen maar groenten die ik lekker vind.
1: Levi van Zet is er ook bij van onze volkstuin Utrecht. Ja, dit is Roy die druk bezig is met zijn tropische groenten.
3: Ja, klopt.
1: Is dit een trend?
3: Ja, enorm. Ja. We zien steeds meer mensen die hun eigen groenten willen kweken. Steeds meer mensen die toch wat bewuster omgaan met hun eten. En die dat hunzelf willen kweken.
1: Want waarom is het eigenlijk in een kas?
3: Ja, het is makkelijker het hele jaar door kweken. We kunnen van januari tot en met december kunnen we allemaal onze eigen groenten kweken. In de zomer lekker tomaatjes, komkommers, maar ook tropische groenten.
1: Ja.
3: En in de winter is het de sla, de bloemkool, andere koolgewassen. Ja. Dus dat gaat het hele jaar door.
1: Ja, dat is normaal gesproken het geval. En nu zitten we met de warmte, we net over het water.
3: Ja, klopt.
1: Ik bedoel, sproeien, ja. Ja, maar er zit er wel een grens aan, hè?
3: Ja, het is natuurlijk altijd efficiënt omgaan met je water. Dus we proberen ook zoveel mogelijk de tuiners uit te leggen hoe we met water om te gaan.
1: Ja.
3: Maar daarbuiten hebben we ook onze eigen watervoorraad. Dus we slaan het hele jaar door ons regenwater op.
1: Ja.
3: En dat pompen we dan gedurende het jaar weer terug in de kas om alle plantjes water te geven.
1: Even kijken naar Roy. Ja, die is bijna klaar met sproeien volgens mij.
2: Ja, Maar nog alleen even de aubergine nog een beetje water geven.
1: Zeg, en als ik zeg boerenkool? Die heeft veel vorst nodig.
2: Ja,
1: maar
2: nee,
1: dat klinkt ineens heel ver weg op de een of andere manier.
2: Ik zie mensen, dat gaat bij mij niet in de kast komen hoor.
1: Oh nee?
2: Nee, dat eet ik niet.
1: Ja.
2: Dus
1: ja, goed.
2: Ik plant alleen maar, kijk, de reden waarom wij begonnen zijn om te planten Surinaamse groenten is erg duur in de winkel. En als je het zelf kan verbouwen, dan win je ermee. En het is ook veel lekkerder wat je zelf plant.
1: Kijk, en zo werkt het klimaat ook nog mee. Maar misschien zijn er ook nog wel zorgen over wat er nu allemaal gebeurt, klimaattechnisch gezien. We gaan er zo meteen verder over praten, maar in ieder geval met Levi van Zwet, waar ik geloof... Het werk wachten?
2: Ja, dan zeker weten.
1: Nou, eet smakelijk in ieder geval.
2: Met ja, dat is goed.
1: Kousenband.

0: The Monkees op Radio M Utrecht in dit nummer. The Last Train to Clarksville vertrok uit het jaar 1966. Wat een ongelooflijk goed bouwjaar. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. En goed dat je bij ons bent. Wat voor weer zouden we vandaag krijgen? Gita Spallenburg gaat het ons allemaal vertellen. En sterker nog, dat gaat ze ook doen. Gita, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hi.
0: Fijn dat je weer bij ons bent. Je hebt voorgaand uur voor de mensen die het weten. Ja, die zeggen, ja, vraag er niet weer naar, want het wordt heel erg heet. Maar niet vandaag nog.
1: Nee. We krijgen twee hele beschaafde zomerdagen. Dat is het leuke van deze zomer, die uiteraard te droog is, maar toch ook wel hele fijne zomerdagen brengt. Soms wat aan de hete kant. En af en toe krijg je, ja, met een aanlandige wind even wat Noordzee-frisheid over je heen. En dat hebben we vandaag. Vandaag en morgen, 3, 24 graden, is natuurlijk voor veel mensen, ja, eigenlijk een perfecte zomertemperatuur.
0: Noordzee, wat zei je nou? Noordzee-frisheid?
1: Noordzee-frisheid, ja.
0: Ik zit te denken, dat zijn woord voor een spreever op de wc of zo.
1: Ja, zoiets. Noordzee en dan een tegeltje met het een of het ander.
0: Nee, niet de spreuk. Ik bedoel, is zo'n spray. Ik bedoel,
1: als iemand, spray!
0: Ja, een spray. En iets biologisch vind ik dan ook.
2: Lekker zout op de wc.
0: Wat heb jij voor spray dan, Anne? Heb je iets staan of niet?
2: Ik heb geurstokjes.
0: Geurstokjes, ja. Dat heb ik ook inderdaad. Jij, Gita.
2: Lekker.
1: Nee, niks.
2: Oh, nee.
1: Ai. Ja. Is niet nodig, kan ik ook zeggen natuurlijk. Maar weet ik niet helemaal of dat zo is.
2: Goeie.
0: Nou, we hebben wel visite gehad van het weekend. Dat ik dacht van, nou, daar
1: moet
0: ik een geurstokje
1: bij.
0: En spray heb, moet ik je zeggen. Hoor. Maar ik zat te denken aan Noordzee spray. Dat is wel leuk eigenlijk, ja.
1: Noordzee lijkt me spray. Heel fris. Ik zou het als deodorant ook wel willen.
0: Ja heerlijk. Onder je oksel zelf. Ja, natuurlijk. Ja, maar die anders deodorant ook doen. Ja.
1: Nou, op de reclame gaat het over het hele lijf soms, hè. Dat weet je.
0: En is waar. Moet je ja, dan doe je dat helemaal of niet?
1: Nee, doe mensen dat? Dat zie ik dan wel eens.
2: Wat? Deo?
1: Een bepaald merk.
0: Deo, dus op je hele lijf spuiten?
2: Nee, dat gaat zien. En ik doe dan wel body lotion over mijn hele lijf. Dat kan
1: kijk.
2: Ja. Maar geen deo. Ja, ik gebruik wel deo.
0: Hoe komen jullie hierop allemaal? Okay.
1: Jij begon met de Noordzee-frisheidsspray.
0: Oh ja. Jij kwam met de naam Noordzee-spray.
2: Ja, dat is waar. Lekker af
1: en
2: toe. Ja,
1: en we hebben niet alleen Noordzee-frisheid. Het is ook wat wolkenvelden. Dus er drijft af en toe wat bewolking voorbij. Ja. Dus het is een afwisseling van wolken en zon. Zon is vaak nog wel de bovenliggende partij. En strakjes ook nog wat stapelwolken. Dus nou, ik denk heel vriendelijk weerbeeld. Het is nu eigenlijk nog zo goed als windstil. Dus heel rustig, een westelijk briesje staat er. Er steekt later vanochtend een noordwestelijke wind op. Mm-hmm. Die wordt matig, windkracht 3 tot 4. En dan met zo'n 24 graden is het denk ik een hele fraaie dag. Alleen er valt weer geen neerslag, er ligt neerslag rondom de Wadden. Nou, daar hebben ze een klein beetje wat gespetter van. Maar bij ons, ja, het haalt ons weer eens niet. Nee. Dus ook vandaag een droge dag en een zonnige avond.
0: Ja. Dat is op zich leuk om lekker nog even buiten te zitten. Ja. Maar ja, het wordt wel warmer en warmer in deze week weer, begrijp ik dus.
1: Ja, het gaat gewoon verder. Het is nog steeds die zomerkadans van 2026 waar we voluit in zitten. Morgen is het dan veel zonneschijn en 23 graden. Windje uit noord-noordoost, heel lichtjes eigenlijk. En dan woensdag steekt er weer een aflandige wind op. Een beetje oost-zuidoost. Ga je gelijk naar 8, 29 graden. Donderdag en vrijdag tropische dagen, dertigers. Met voluit zonneschijn. Het schijnt heel goed te zijn, al deze zon en deze warmte, voor de druiven. Dus de wijnoogsten zal goed zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel plekken die wel wat bodemvocht kunnen gebruiken.
0: Sterker nog, de vissen. Ik woon vlakbij een gebied waar heel veel vissen zitten, volgens mij. Maar ik zie echt de droogte daar optreden nu. Dus je ziet plekken waar normaal gesproken water staat, dan zie je een soort met van zandbankjes, ofwel de grond zie je ontstaan.
1: Ja.
0: Dus die vissen die krijgen het daar in dat gebied niet echt moeilijk. Die gaan gewoon dood als dat zo doorgaat.
1: Ja, ik vind dat heel heftig. Ja. Er zijn gelukkig mensen die... Je kunt ook het waterschap bellen, hè, als je ziet dat er vissen zijn die het moeilijk hebben. Want dan komen ze vaak wel in actie. Oh. Ja, er zijn best wel mensen die dat in de gaten houden, zodat ze toch ergens kunnen overzetten. Maar ja, voor de natuur, dat vind ik ook zelf het vervelendste eigenlijk. Dat bomen... Het loodje leggen en dat gras dat herstelt wel weer. Dat kan heel goed tegen geel zijn. Maar heel veel andere planten hebben en struiken en bomen die en dieren hebben het natuurlijk heel erg moeilijk mee.
0: Die lusten wel een slokje, net als wij mensen natuurlijk. Ik heb het over water, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Goed, de komende dagen wordt steeds warmer. Dus en je zegt donderdag en vrijdag die tropische dagen dus.
1: Donderdag en vrijdag tropische dagen. En we hebben er inmiddels 11 achter de rug in Midden-Nederland. De norm is 5. Dus als we dan donderdag en vrijdag vrijdag er ook weer bij tellen. Dan zit je al op 13.
0: Ja,
1: en de zomer is nog niet voorbij. Dus het,
0: nee, dat is waar. Het is pas 10 augustus. Je hebt gelijk. Dat duurt nog wel even zo op deze manier door. Gaat het door. Is dit nu al opmerkelijk in vergelijking met 1976? Want het vaak, wordt dat vaak genoemd.
1: Ja, het is een beetje een referentiejaar. Ja, het lijkt heel erg op dat jaar. Je ziet wel dat je qua temperaturen hoger zit. Je kan maar niet anders of dat we een top 1 zomer krijgen qua zomerwarmte ook. Nou, die droogte erbij. Als er wat gaat vallen, duurt natuurlijk eventjes voordat al die waterstanden weer op orde zijn. Dus ja, dat is wel een zomer waarvan je denkt, ja, hij is natuurlijk vaker aangekondigd, een dergelijke zomer. En dit is wel eentje waar je blijkbaar vaker ook rekening mee moet houden.
0: Ik heb zo meteen Julio Iglesias, hou je van de Spaanse muziek toch?
1: Zeker.
0: Okay, maar ik wil eerst nog even een weerspreuk van je horen.
1: Ja, 10 augustus is de dag van Sint Laurentius. En ik denk dat dat een wijnbeschermer is of zo. Want wijnheilige, zoiets.
0: Ja, ja.
1: Want de spreuk is als volgt. Laurentius zonneschijn beduidt een jaar vol met wijn.
0: Wauw.
2: Oh, geweldig.
1: Is het ook wel mooi, hè?
0: Klinkt wel heel erg mooi. Klinkt een beetje zonnig. Klinkt een beetje Julio Iglesias, toch wel?
1: Julio.
0: Quiero muy mucho.
1: Gracias.
0: Tot zo meteen, Rita. Tot zo meteen. Tot zo meteen.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
11: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
10: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
12: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
10: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3:08 geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Wordt het hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marvin, praat ons even bij.
14: De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog altijd niet voorbij. Maar de situatie is aanzienlijk verbeterd, zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rondom Utrecht stad. De brandweer is geschrokken van het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. En de politie heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. 2 mensen in de woning zijn aangehouden en even later volgde nog een derde. Dit en meer straks uitgebreid om 8:30.
13: Dankjewel voor nu, Martin Hop. Tot zo.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
19: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: So what's going on a summer holiday?
22: De zomer vier je bij ons.
23: Want het is zomer.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Ja, de tropische temperaturen die gaan zich weer voordoen in Midden-Nederland. Hebben we het over richting de 30 graden en die 30 graden ook halen. Maar nu nog niet. We horen er meer over van Grieto Spannenburg. Maar ja, tropische temperaturen. En die kunnen ook zomaar optreden in een broeikas. Een heel tuincomplex in een kas. Het kan in Houten. We hebben er al veel over gehoord. Verslaggever Robert Jabot is daar op dit moment. Ja, er kunnen allerlei dingen verbouwd worden die voorheen eigenlijk niet mogelijk waren in Nederland. Tropische groenten en fruitsoorten, Robert Jan. Je gaat er vanmorgen over doorpraten, hè?
25: Ja, ik loop nu achter een mevrouw die met een kruiwagen een behoorlijk gangetje erin houdt. Ze is op weg naar haar eigen volkstuin. Nou, zo meteen komen we haar misschien nog wel tegen. Want ik loop nu vast op wat takken. Het is hier een soort oerwoudachtige situatie. Onder een groot glasdak. Het is een kassencomplex met allerlei volkstuintjes. En inderdaad, we hebben het gehoord. Roy, hij is nu aan het werk elders. Kousenband, dat zijn van die Surinaamse spessiebonen. Antrouwa. Dat is een, wat was het ook alweer precies? Eigenlijk een soort komkommer, geloof ik. Hè? Of nee, een aubergine-achtig.
13: Aubergine-achtig, ja.
25: Ja, aubergine-achtig. En ga zo maar door.
13: En dat, dat groeit daar allemaal, hè?
25: Dat groeit hier als een tierenlier. Dus misschien gaat het straks nog wel meer gebeuren met deze temperaturen. Het is nu nog tamelijk koel. Aan de andere kant, dus het kan die volgens mij ook gloeiend heet worden in de kas.
13: Oké, nou, heet van de laad hoor je straks zo meteen dan na 8:30 weer in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. Houd hoofd koel, hè, daar.
25: Oei.
13: Ander onderwerp, zo meteen maar weer over doorpraten. Anne?
26: Ja, Utrecht maakt zich klaar voor de Utrechtse introductietijd. De uitweek. Ja, duizenden jongeren die student in spe worden. Maar ja, die komen naar de stad toe om deze week de stad te leren kennen. Maar ja, hoe gaan zij de eindjes aan elkaar knopen? De financiële eindjes. Veel jongeren weten namelijk niet dat ze recht hebben op toeslag. Gaan we zo meteen over doorpraten met iemand van de dienst toeslag van de overheid.
13: Ja, precies. En er ligt er nog altijd een vraag voor ons allemaal. En dat is de vraag, ben je wel eens geswitcht van carrière? Heb je wel eens een andere baan genomen die totaal anders was dan je opleiding? Nou, dan zijn we benieuwd naar.
26: Ja.
13: Dat kun je ons laten weten.
26: In de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
13: Het wordt weer even 1975 met Maxine Nightingale. Zijn zuster van Floris trouwens. Right back where we started from. Goedemorgen.

0: zoveel jaar waren ze populair. De Backstreet Boys, lang om dit weer eens te horen. Leuk om dit weer eens te horen, moet ik zeggen. Long time ago. As long as you love me. Het is Utrecht is wakker waar je naar luistert. Het is 14 over 8 inmiddels geworden. Ja, echt duizenden nieuwe studenten die zich deze week aan het klaarmaken zijn. Hoorden we ook al in het nieuws van de UT. De UIT eigenlijk is het, de Utrechtse introductie.
1: Ja, natuurlijk. Juist. Ja.
0: En voor het eerst staat ook de dienst toeslagen daar weer met een stand. Ja, dat heb je volgens mij nog niet eerder meegemaakt. Tenminste, sowieso als je nieuw bent niet. Mm-hmm. Veel jongeren die niet weten op welke toeslagen ze recht hebben. Ja. Daar gaan we over doorpraten.
1: Ja, we spreken erover met Sophie Witloks van dienst toeslagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
1: En goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Waarom staat diensttoeslagen dit jaar voor het eerst op de UIT?
2: Nou, wij zien uit verschillende onderzoeken, maar ook uit de vragen die wij krijgen als diensttoeslagen, dat jongeren soms niet helemaal bekend zijn met de weg naar hun recht op toeslag. En we vinden het belangrijk op zo'n moment als deze, als er duizenden studenten weer gaan studeren, om wat meer zichtbaar te zijn en jongeren persoonlijk op weg te helpen met een eventuele toeslag.
1: Ja, hoe komt dat eigenlijk, dat ze het vaak niet weten waar ze recht op hebben? Waar ligt dat meestal aan?
2: Nou, dat ligt denk ik wel aan het feit dat heel veel jongeren natuurlijk, er komt heel veel op ze af. Ze moeten op zoek misschien wel naar een kamer. Ze gaan beginnen met een opleiding. En we zien ook wel dat het de weg ernaartoe soms ook wat complex is voor jongeren. Dus wij zijn als organisatie ook wel bezig om wat meer de hulp daar naartoe te brengen. En dat doen we dan onder andere door tijdens de uitweek te staan en hen op wat meer spelenderwijs wegwijs te maken.
0: Is het, Sophie, niet te laat om daar nu mee te starten? Om nu die toeslagen die je misschien wel waar je recht op hebt, om die aan te vragen? Duurt dat niet heel erg lang?
2: Nou, het is nooit te laat. Wat ook goed is om te weten, stel je hebt vorig jaar al recht gehad op een toeslag, dan kan je dat nog tot eind dit jaar aanvragen.
0: Oh, dus met terugwerkende kracht, zeg je?
2: Ja, dat kan ook. Zeker. En we richten ons op vooral aankomende studenten die zijn net 18 geworden bijvoorbeeld. Die moeten ook een waarschijnlijk een zorgverzekering gaan regelen. Dus een heel mooi moment juist om jongeren nu aan te spreken.
1: Ja, om welke toeslagen gaat het dan vooral waar ze recht op hebben?
2: Het gaat vooral om zorgtoeslag. Dat is in ieder geval ook een toeslag waar de meeste studenten gewoon recht op hebben. Hè, als ze een eigen zorgverzekering krijgen en in Nederland wonen. En dat zijn eigen belangrijke voorwaarden. Maar het zou ook huurtoeslag kunnen zijn.
0: Ja, nou kun je zelf je aanvraag indienen. Kun je ook door iemand anders laten doen. Er zijn ook commerciële partijen, heb ik begrepen, die dat doen. Is dat handig om daar je oor te luisteren leggen, om die dat te laten uitvoeren voor je?
2: Nou, in principe mag het. Dus het is niet verboden om je te wenden tot zo'n tussenpartij.
0: Maar dat kost geld natuurlijk ook.
2: Ja, klopt. Het kost geld. Dus daarom vinden we het juist ook belangrijk om nu aan te geven dat het bij ons altijd gratis is. Dat je op verschillende manieren met ons in contact kan komen. Maar we willen daarmee ook benadrukken dat de koppeling met jouw gegevens, omdat er dus ook geen partij meer tussen zit, vrijwel vaak beter gaat als je dat dus rechtstreeks via ons of mijntoeslagen.nl regelt.
0: Ja, dat doe je heel veilig via DigiD, denk ik, hè?
2: Ja, dan wordt er inderdaad ook een koppeling met je DigiD gemaakt. Nou, dat is natuurlijk iets wat waarmee allerlei overheidszaken mee worden gekoppeld. Dus dat is ook zeker een goed idee om het op die manier te doen.
1: Hey, wat kunnen studenten zelf doen om erachter te komen of ze recht hebben op die toeslagen?
2: Nou, zij kunnen een proefberekening maken. Dus dat is, dan kunnen ze gewoon googlen proefberekening toeslagen. Dan komen ze vanzelf op die tool. Dus dan kunnen ze op basis van hun gegevens, zoals bijvoorbeeld inkomen, situatie, dus waar ze wonen, et cetera, kunnen ze kijken of ze recht hebben. En als ze denken van dat vind ik ook spannend om dat in één keer zo aan te vragen, kunnen ze ook oefenen met de speciale oefentool die begin het jaar is gelanceerd. Dus kunnen jongeren ook spelenderwijs wat meer inzicht krijgen wat voor situatie, in wat voor situatie ze eigenlijk recht hebben op een toeslag. Dus we hebben eigenlijk twee manieren.
0: Ja, nou, jullie staan daar voor alle informatie tijdens de uitweek, dus deze week. Hebben jullie nog een beetje een leuke stand? Ziet het er een beetje kleurig en smeuïg uit? Want ja, het is natuurlijk wel de overheid natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, goed, daar zoek je altijd aan balans. Maar we hebben wel wat leuke aandachtstrekkers. We hebben onder andere badeenden die studenten mee naar huis kunnen nemen. Dus als we op dat moment zoiets hebben van, nou weet je, ik heb geen zin om het nu allemaal uit te zoeken, maar ik vind het wel belangrijk, dan kunnen ze die QR-code thuis scannen en dan kunnen ze een proefberekening maken.
0: Ja.
2: Voor de rest hebben we ook een feit- en fabelbord. Dus we kunnen ook het gesprek, of wij kunnen het gesprek met hen daarover aangaan. Van goh, hoe bekend ben je nou eigenlijk met wanneer je een toeslag ontvangt? Ik hoop dat we opvallen, maar ik denk dat het wel goed komt.
0: Nou ja, wat je nu vertelt, dat blijkt me heel handig. Als je nog niet alle informatie in je hoofd hebt, dat je een toeslag kunt krijgen. Zelfs over vorig jaar, als je dus al student was. Dat het heel noodzakelijk is om even langs te gaan bij jullie, als je nog meer wil weten. Zeg, dank voor al die toelichtingen. En jullie staan vanmiddag in Utrecht dus al, hè?
2: Ja, klopt. Vanaf 2:30 zijn we open. Dus kom vooral langs.
0: En dat is Park Lepelenburg, volgens mij.
2: Park Lepelenburg.
0: Dat...
2: Ja.
0: Oh, jij weet dat natuurlijk ook waar je moet zijn.
2: Okay. Ja, dat is goed.
0: Goed. Hey, dank Sophie voor je toelichting, hoor.
2: Ja, heel graag gedaan. En fijne dag, hè.
0: Ook zo. Dag Sophie Witloks, adviseur bij de media. Dienst toeslagen. Ofwel, zij staan er voor informatie over wat je als geld kunt krijgen als je student bent.
1: Verkeerd als student, hè, deze tijden.
0: Lijkt me heel goed.

0: Madonna en Material Girl in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Marvin is er zometeen heel lang, een paar minuten in ieder geval, op de radio. Met het nieuws.
1: Heel lang, ja.
0: Dat is heel lang, want nu ben je er heel kort met het nieuws van Radio M Utrecht om 8:30. Zometeen in het regionieuws. Wat heb je erin?
1: Nou, dan ga ik je uitleggen waarom je geen illegale vapes in je woning moet houden.
2: Oh, jeetje.
1: Ja, niet doen.
0: Ik was toch niet van plan, maar ik hoorde graag meer over.
2: Wel,
0: zometeen.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Het is 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu het nieuws uit de regio door Marvin Hop. En dat begint met een boze brandweer.
1: De brandweer die is niet te spreken over het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. Ondanks een oproep om niet te komen, kwamen er toch gezinnen met kinderwagens. Brommers met uitlaten die warm zijn in de droge natuur. En mensen die de weg blokkeerden, ondanks dat ze dat waarschijnlijk niet expres deden. De brand die was overigens snel onder controle en geblust. Maar de veiligheidsregio die heeft van tevoren duidelijk opgeroepen om niet te komen. En toch kwamen heel veel mensen daar kijken. En daar is de brandweer dus niet blij mee. Er was gisteravond brand ook in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkenkade is mogelijk een explosie aan vooraf gegaan. Volgens de brandweer stond die woning in de stijgers en die brand was om 10:00 s'avonds weer geblust. De politie die heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. 2 mensen in die woning zijn aangehouden. Even later volgde nog een 3e aanhouding. De verboden middelen werden afgelopen donderdag al gevonden. En de politie brengt dat nu naar buiten via sociale media. Er waren bij de politie signalen binnengekomen van die spullen. Daarop ging de politie die woning binnen en alle spullen zijn in beslag genomen. Waar in Houten, in welke woning dat is gevonden, in welke straat is niet bekendgemaakt. En de problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij. Maar de situatie is aanzienlijk verbeterd, dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rondom Utrecht stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
2: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we denk ik meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde, de diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen veel meer. Het zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden. De werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er, locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
1: Nu in de vakantieperiode is het in het weekend soms nog lastig het rooster te vullen. Door de week is alles redelijk op orde. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het is een licht briefje staat er. En het wordt 24 graden.
0: Oké, wel de korte broek aan vandaag. Voor degenen die nu opstaan, die denken van wat zal ik aantrekken? Kun je wel korte broek aan, toch?
1: Ja, dat kan ook. En insmeren.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat doe je ook altijd, hè?
1: Ja.
0: En helemaal ook, of niet? Ik bedoel, alles?
1: Nee, alleen zeg maar de delen die zichtbaar zijn of die in de zon komen. Ja, maar ik rij soms nog wel eens in de auto en dan heb ik het raampje open. Dus ik laatst viel het me in één keer op dat mijn linkerarm, dat ik dacht, oh, wat doet dat, wat brandt dat?
3: Ben je rood geworden?
1: Ja, mijn arm was helemaal rood. En toen dacht ik, ik heb natuurlijk dat raampje open van de auto. En dan niet extra gesmeerd. Ja.
0: Weet je wat je moet doen? Naar Engeland gaan. Dan ga je rechts raampje open draaien. Want dat is aan de rechterkant.
1: Wat fijn dat je mee hebt, Bob.
0: Ja, dan word je egaal bruin dan, denk ik.
1: Ja.
0: Marvin, tot zover. Het weer. Uitgebreid zometeen met Grita. Jij bent er ook uitgebreid weer om 9:30. Hè?
1: Tot dan.
0: Dankjewel. En dan heb ik verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk zijn de wegwerkzaamheden die nog tot volgende week maandag duren op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Je kunt vanaf knooppunt Eemnes niet je weg vervolgen naar Amsterdam rechtstreeks over de A1. Maar omrijden dan via de A6, uiteindelijk eerst A27. Tot aan knooppunt Muidenberg. Maar de andere kant, daar is nu een file ontstaan, ook vanwege de wegwerkzaamheden. En daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Dus uiteraard Amsterdam richting Amersfoort. En je vertragingstijd is ongeveer 5 minuten.
4: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, De koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
8: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
9: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: You're the One That I Love. Dat zong Ray Parker Jr. en zijn groep Radio. En daarom noemde hij hem ook Radio met Y. You Can Change That. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, geloof het of niet, we gaan het er weer over hebben.
1: Kom uit die bananenboom. Kom uit die bananenboom.
0: Robert-Jan Boy is vanmorgen in Houten en die is in een grote broeikas, tuincomplex eigenlijk. Onze Tuinen heet het en ja, wat daar allemaal verbouwd wordt. Van de tropische groenten tot tropische fruitsoorten. Bananen misschien ook wel, Robert-Jan, of niet?
2: Ja, er staat hier een bananenboom, Bob, hier in de enorme kas. Ja, als je hier om je heen kijkt, je ziet dus heel veel groen. Wat tot aan het dak, het glazen dak, reikt. Overal kleine paadjes met uitstekende takken. Dat je bij wijze van spreken soms een kapmes nodig hebt om je doorheen te wurmen. Om 8 uur volgden wij een mevrouw met een kruiwagen. Ja, dat zijn zo van die dingen die soms gebeuren.
3: Ja.
2: En ja, die heeft haar tuintje gevonden.
3: Ja, ik heb het gevonden en ik ben al bezig.
2: Ja, wat bent u precies aan het doen momenteel?
3: Ik ben een beetje de tuin aan het opschonen en oude blaadjes weghalen. Groenten, oogsten.
2: Een soort druivenplant zie ik daar.
3: Nee, het is tomaat.
2: Oh, het is tomaat. Ja, hele kleine tomaatjes.
3: Ja, ja mini-tomaatjes, cherry-tomaatjes. Ja.
2: Dat moest even gesnoeid worden.
3: Ja, even snoeien, want ik heb ook zoveel tomaten. Dus ik moet ook wel een beetje wat weghalen.
2: En wat staat hier nog meer? We lopen er een beetje doorheen met wat van die houtsnippers hier tussen de perkjes door. Wat
3: is aubergine, dit is aubergine.
2: Paars. Ja.
3: Ja, paarse aubergine. En dit is kousband, die rode kousband.
2: Lange rode slierten, die zagen we ook een uurtje geleden bij Roy. Ja. Surinamer, die kousenband kweekt, teelt en ook nog antroa.
3: Ja, dat heb ik niet.
2: Kent u antroa?
3: Ik ken alle Surinaamse groenten nu wel, ja.
2: Wat is antroa ook alweer?
3: Dat is vaak zijn die Surinaamse groenten wat bitter. En ik heb ze hier niet.
2: Was dat nou een komkommer of niet?
4: Een aubergine. Een Surinaamse aubergine noemen we het altijd.
2: Deze van Zwet is dit, van de volkstuinen.
4: Ja, antroa is een beetje een Surinaamse aubergine eigenlijk. Een beetje bitter, een witte vrucht. Ja. Maar ontzettend populair bij de Surinaamse mensen.
2: Ja. Nou ja, en ik zie dat bietjes staan. U heeft werkelijk van alles hier.
3: Ja, bloemkool, bietjes, tijm, palmkool, pompoenen.
2: Ja.
3: Van alles.
2: En meestal is het volkstuintje buiten.
3: Ja,
2: dit
3: klopt.
2: Is in de kas. Waarom bent u hier naartoe gegaan?
3: Omdat je hier altijd droog zit. We zitten nu wel midden in de zomer. Maar je kan hier ook in de herfst en in het voorjaar heel goed doorgaan. In de winter dan groeit het langzamer. Maar dan heb je nog wel spruitjes en boerenkool. Ja. En dan zit je altijd lekker droog. Dat was mijn voorkeur.
2: Ja.
3: En veel minder last van ongedierte. Dus naaktslakken of slakken. Die heb je hier niet.
2: En hoe is het hier met deze hele hoge temperaturen?
3: Nou, vandaag valt wel mee. En als er hele hoge temperaturen zijn en ik moet sproeien, want het regent hier dus niet, dus je moet sproeien.
2: We horen ook een sproeien op de achtergrond, by the way.
3: Ja.
2: Ja? Maar hoe heet kan dat dan worden?
3: Heet. Ja, rond de 40 graden binnen.
4: Ja, dit jaar hebben we maximaal 42 graden gehad op de warmste dag van het jaar. Ja, en dan is er even goed zweet in de kas.
2: En dan moet je sproeien? Want
4: dan moet er inderdaad goed water gegeven worden. Dus dan zijn veel mensen 's ochtends bezig om de plantjes water te geven.
2: Ja, en komen we dan nu aan bij het grote knelpunt? Want ja, droogte, hitte, nou we horen het volop natuurlijk.
4: Ja, ja,
2: waar haal je water vandaan?
4: Ja, water hebben we voor onszelf nog genoeg momenteel. Dus we slaan ons eigen regenwater op. En het water dat in de kas verdampt, dat vangen we ook weer op.
2: Ja.
4: Dus voorlopig kunnen wij nog lekker blijven sproeien in de tuin.
2: De verhalen van fruittelers en nood, die gelden ook niet voor de volkstuinen?
4: Nog niet bij ons, nee. Een hele andere tak van sport natuurlijk.
2: Ja, ja, maar goed, het moet wel gesproeid worden. En op een gegeven moment mag het misschien meer bij wijze van spreken.
3: Ja, daar ga ik niet vanuit hoor.
2: Nee?
3: Nee, ik ga ervan uit dat hier genoeg is. Is dat die grote tank buiten?
4: We hebben een grote opslagtank binnen staan. Dus daar kunnen we voorlopig in ieder geval 1 à 2 weken mee vooruit.
2: Ja.
4: En dan hebben we buiten nog een groot waterbassin waar we ons water opslaan.
2: Ja. Maar maken jullie je zorgen?
4: Geen zorgen, maar we zijn er wel mee bezig.
2: Waarom geen zorg?
4: Omdat we het momenteel goed genoeg geregeld hebben.
2: Hier, maar ook voor de rest van deze aardkloot?
4: Ja, voor de rest van Nederland is het onderhand wel spannend. Ja.
3: Ja, het is heel zorgelijk. Alle rivieren zijn aan het opdrogen, dus heel zorgelijk.
2: Ja, en de kast die gaat dan nog even door.
3: Ja,
2: maar denkt u ook van nou, misschien hebben we die kast straks helemaal niet meer nodig?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik hoop wel dat het nog gaat keren.
2: Ja?
3: Ik hoop wel dat mensen zich bewust worden dat er wat gedaan moet worden aan het klimaat.
2: Dat dit wat extra nog teweeg gaat brengen.
3: Ja. Ja. Kijk, nu is het 6 weken droog. Volgend jaar hebben we misschien wel 3 maanden droog. Dus we moeten wel wat.
2: Ja, minder spullen. minder vervuiling veroorzaken?
3: Ja, ik weet het ook niet.
2: Het broeikaseffect.
3: Ja, nou, precies.
2: We zitten hier in een broeikas, hè?
3: Ja.
2: Wat het effect is, dat voel je dan?
3: Ja, dat voel je dan, ja. Ja. Ja, maar vooral de droogte buiten. Kijk, in de kast zijn we hier bezig voor ons plezier. En voor het vertier. En dat is de reden wel waarom ik hier ben. Gewoon voor ontspanning.
2: Ja.
3: Maar het klimaat buiten is wel ernstig.
2: Ja. Ja, het klimaat is eigenlijk overal.
4: Ja, ja, zeker.
2: Dat kun je zeggen.
3: Ja. Buiten de kast bedoel ik.
2: Buiten de kast, ja.
4: Ja, nee, inderdaad. Buiten is het vooral, voor de droogte is het extreem op dit moment.
2: Ja, ja.
4: En hopelijk hoeven we ons daar natuurlijk niet te veel aan te passen, maar kunnen we het zoveel mogelijk voorkomen dat het nog erger gaat worden.
2: Nou, we gaan het allemaal afwachten. U gaat in ieder geval lekker door in de tuin.
3: Ja.
2: Oh, er is hier een balans bijgekomen. Wat is die meneer nou aan doen? Een paar hengel, een paar bamboestokken. Nou, dan zullen we niet gevist worden, neem ik aan.
3: Denk het niet, nee.
2: Dat heb je weer niet, hè?
3: Nee hoor.
2: Veel plezier in de moestuin.
3: Ja, dank u wel.
2: Dank u wel. En goede zomer gewenst.
4: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: En niet te heet, hopelijk. Utrecht.

0: 3, 2, 1. En dat was Bente. Ze wilde al, op jonge leeftijd wist ze het al, zangeres worden. Dat is goed, hè? En dat is ze ook geworden.
1: Goed.
0: Of zij ooit een carrière switch gaat maken, dat weten we niet. Maar ja, we hebben het wel aan jou gevraagd. En we hebben al heel veel antwoorden binnen. Inderdaad, zou je dan op welke leeftijd dan ook op een gegeven moment denken, ja, ik heb die opleiding gedaan, ik doe al een tijdje dat werk. Ik ga toch heel iets anders doen.
1: Nou, ja. Nou, of je hebt bijvoorbeeld een keer geëmigreerd of zo. Dat kan natuurlijk ook. Of ook een enorme verandering lijkt me.
0: Ja, misschien ga je dan ook wel iets anders doen dan inderdaad. Als ik zou gaan verhuizen of emigreren, dan beter gezegd.
1: Ja.
0: Dan zou ik dit misschien helemaal niet meer doen wat ik nu doe.
1: Stel je voor, je emigreert naar de Caribische eilanden.
0: Dan doe ik niks meer dan.
1: Dan gaan we lekker op het strand liggen.
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: We hadden net al een leuk idee om de North Sea Breeze uit te brengen.
0: Zeker, dat is de spray. Daar ben je nog steeds voor in, Grieta Spalberg,
2: of niet? Ja, goede bedacht. Ja, heel leuk.
1: Idee opkomen.
0: Ja, dan gaan we dat met elkaar opzetten. Het ging over die spray die we hadden. Nou ja, het ging
2: frisse lucht.
0: Noordzeefrisheid.
1: Maar we gaan nu eventjes door inderdaad naar de luisteraars die ook volop hebben gereageerd op deze leuke vraag, al zeg ik het zelf. Ja, Hans die zegt, goedemorgen, ik ben ooit van Utrecht naar een dorp verhuisd. Grote verandering, beste wat me ooit is overkomen. Van de stad naar een dorp, ja, dat is toch ook wel een grote verandering voor veel mensen. Rustiger, ja, minder reuring, toch wel, dat soort dingen. Nou, goed dat het bevalt, Hans, leuk om te horen. Ja, en Michel die zegt, ik heb het 3 keer over een andere boeg gegooid qua werk. Eerst zat ik in de paarden, paardenhandel vermoed ik dan zo. Later op de tractor en uiteindelijk nu 41 jaar op de vrachtwagen.
0: Ja, ze is wel heel lang chauffeur, Michel.
1: Zo, zie je het. Ja, en de PK's heb ik steeds een beetje opgeschroefd.
0: Ja, dat is leuk, ja. Ja.
1: Leuk hoor.
0: Nu heeft hij de honderden onder zijn kont, zeg maar. Billen, sorry.
1: Inderdaad. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. Ik heb altijd veel veranderingen gehad. Een aantal keren verhuisd in mijn leven. Jarenlang gedetacheerd gewerkt. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur. Was ook altijd een grote verandering. Toen later vrijwilligerswerk erbij gedaan. Ja, en dat laatste was toch het meest dankbare werk wat ik ooit heb gedaan.
0: Kan ik me ook voorstellen, ja. Maar leuk, maar wel vrijwillig, dus zonder vergoeding erbij.
1: Ja.
0: Of zonder salaris,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Nou, ja. En Gerard die heeft ooit een bedrijf met zijn vrouw begonnen.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Als carrière switch. Zou jij dat doen?
0: Nee, dat zou ik niet doen. Mijn vrouw heel aardig, maar ik zou niet met haar een bedrijf willen beginnen. Zij met mij ook niet trouwens. Nee, dat lijkt me niks met je vrouw iets samen doen.
1: Zie je elkaar echt 24/7?
0: Ja, maar daar ben je het niet mee eens. Ik denk, wij zijn het roerend met elkaar eens heel vaak. Maar bedrijfsmatig moet je dat niet doen, denk ik. Tenminste, zo denken wij erover.
1: Ja, of je moet echt een familiebedrijf hebben of zo, waar je vrouw of man dan aanmaakt.
0: Zeker, ja. Ja,
1: nee, makker of zo.
0: Dat snap ik. Dat is dan wel misschien een ideetje.
1: Maar goed, het moet ook maar werken inderdaad.
0: Precies. Ik had nog een vrachtwagenchauffeur. Die komt hier even binnen via de app. Rini Buis. Hij is nu 11 jaar vrachtwagenchauffeur, zegt hij. Heel verhaal. Heeft hij ons geappt, gewhatsappt. En dat is hartstikke fijn. Kunnen we misschien vanmiddag nog wel even over doorpraten. Of bij Connie of natuurlijk bij Joost. Vanmiddag in Utrecht komt thuis. Hij is geswitcht van carrière. Daar hadden we het natuurlijk over. En ja, wat heeft hij nou allemaal gedaan? Nou ja, hij is elektrotechnicus geweest. Installatiebureau heeft hij gewerkt. Meerdere keren dus een opleiding heeft hij gedaan.
1: Zo.
0: Ja, en hij is nu al 11 jaar chauffeur. Ja.
1: Nou, ik vind dat toch wel heel inspirerend, die verhalen van mensen die dat dus echt over een andere boeg gooien.
0: Ja.
1: En gewoon doen waar ze op dat moment denken van, nou, dit is het gewoon. Nog één verhaaltje van David. Die zegt, ik werd huisman. Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Oh, dat heeft Henny ook gedaan.
1: Ja, gewoon stoppen en kijk, soms is de aanleiding verdrietig. Bijvoorbeeld dat je besluit om mantelzorger te worden voor je partner of een van je ouders. Dat je denkt van, nou, ik blijf meer thuis en ik verleen mantelzorg.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je ervoor kiest om huisman of huisvrouw te worden, is dat natuurlijk ook gewoon een carrière switch, hè? Onbetaalde arbeid.
0: Meer of meer wel, tuurlijk. En er moet ook gewerkt worden. Dus, en keihard in het huishouden, wie het ook doet natuurlijk. Dus,
1: nou, precies.
0: Zeg, maar reacties zijn welkom.
1: Ja, en vanmiddag in Aan Tafel komt Anna-Marij Bergwerf. Daarom hebben we het hier over. Zij was dierarts, maar heeft nu haar eigen boekencafé in Amersfoort. Dus luister vooral naar Aan Tafel als je dat hele verhaal wil horen.
0: Ja, reacties welkom via de RTV Utrecht app. Dan wel via Facebook, want dan kun je gelijk even je verhaal posten. En dan kan iedereen het alvast even lezen. Ja, en dan praten we daar in de uitzending over door. Gita Spallenburg wilde altijd... Wat wilde jij ook alweer worden, Gita?
2: Heel veel. Ik heb echt heel veel dingen leuk gevonden. Ja? Vrachtwagenchauffeur leek me ook leuk. Buschauffeur.
1: Ja, serieus?
2: Ja.
0: Omdat je nou in contact komt met mensen of zo. Met een bus, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat klopt. Dat je gewoon... Ja, het sociale lijkt me wel leuk. Nog steeds eigenlijk.
0: Aha. Ja.
1: Een vrachtwagenchauffeur?
2: Ja, buschauffeur dan, hè?
1: Oh, buschauffeur. Oh,
2: ja, buschauffeur heb je dat wel.
0: Nou, we hebben er vanmorgen uitgebreid over gesproken dat er nu wel voldoende personeel is. Wat van buitenaf moet zelfs komen, van ver weg in Europa. Dus ik denk dat als jij nu wilt en je belt met een van de busdiensten in Utrecht.
1: Zo aangenaam.
0: Nou, je bent echt. Zeker als wij een goed woordje voor je doen.
2: Ja, toch, hè? Dan heb ik wel, maar ja, dan kan ik niet meer het weer doen. Of tegelijkertijd.
0: Niet tijdens het rijden, maar als je dan even je pauze moet nemen, dan 4, 5 keer per dag.
2: Doen we dan even de weerpraatjes. Ja, misschien is een combi mogelijk.
0: Het weer voor vandaag, Rita. Ja. Hoe staan we ervoor?
2: We staan er al warm voor. Het is 20 graden. Maar we gaan niet zo heel ver verder omhoog. 24 graden zal een beetje de maximum zijn. Lokaal 25 graden. Flink wat zon. We hebben nu vooral veel zon en wat sluierbewolking. Er ligt een bewolkingsgebied boven het noorden van het land. Dat schuift strakjes ook nog een beetje. Dat zwiept eigenlijk ook een beetje onze regio in. Zeg maar rond lunchtijd. Dus dan komen er wat meer wolkenvelden, wat stapelwolken. Mm-hmm. Het blijft droog. En er steekt een matige noordwestenwind op. En die noordwestenwind zorgt ervoor dat het vandaag niet zo heet is als gisteren.
0: Noordwestenwind, waar komt die wind dan straks vandaan? Over 2, 3, 4, 5 dagen misschien wel?
2: Uit Duitsland.
0: Oh, en daar komt de hitte vandaan toch ook?
2: Ja, daar komt die hitte. Ja, continentale lucht is, als het mee zit voor de winterliefhebbers, in de winter lekker koud. Maar in de zomer, ja, het is natuurlijk aan alle kanten droog. Ook Duitsland heeft te maken met droogte en hitte. Ja, dan gaan we heel snel naar de 30 graden. En vrijdag lijkt echt de heetste dag te worden. Dan kan het wel 34 graden weer worden.
0: Maak je borst maar nat. En dat is ook nodig ook, om het hoofd een beetje koel te houden. En jezelf een beetje op peil te houden met flink wat vocht. Drink jij 2 liter water per dag?
2: Ik eet een heleboel watermeloenen dit jaar. Ik weet niet, ik heb nog nooit zoveel watermeloenen gegeten.
1: Oh, dat vind ik echt heel lekker.
0: De naam zegt het al, er zit heel veel water in. Maar is dat, waarom doe je niet gewoon water? Dan komt het te kraan.
2: Ja, maar de water word je op een gegeven moment een beetje dan net of het je gooit er bovenin en aan de onderkant komt er weer uit.
0: Maar
2: watermeloen is toch, dat beklijft wat. Want er zitten ook wat vezeltjes en dingetjes in. Dus dat
0: zit wat in.
1: Het is komkommer.
0: Zit wat in. 6 watermeloenen per dag, hoor ik je zeggen?
2: Nee, maar soms wel eens een halve per dag.
1: Oh, lekker hoor.
2: Ja, dat doet dan ook wel eens 's avonds. Dat heeft toch weer een nadeel.
1: Oh, ik wil dat ook doen. Ik
2: wil steeds naar de wc 's nachts.
0: Oh ja. Maar als je 2 liter water drinkt, als ik 's nachts of 's avonds moet ik zeggen water drink, dan moet ik ook wel 's nachts even tussendoor plassen hoor.
2: Je slaapt toch niet zo goed met de hitte.
0: Nee. Oh ja, dan hebben we mensen ook weer last van. Hey, wij hebben jou uitgebreid gehoord. Meerdere keren in Utrecht is wakker. Dank daarvoor. Tot morgenochtend. En vanmiddag ben je er weer een aan tafel.
2: Zeker.
0: Okay.
2: De hele dag erbij.
0: Goed zo. Doei Rita, dankjewel. Wij zijn er morgenochtend weer om 6 uur.
1: Tot dan.
0: Edwin vanaf 9 uur. Nou, dat wordt luisteren zometeen naar het Nederlandse lied. En Pieter is terug van vakantie. Dus bij de koffie met Pieter Forage.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer. Fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
11: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
10: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
12: En het is in het beste interest van onze residents dat ze alles hebben ready at the door of in de car. En at a moment's notice can go.
10: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken...

0: tijd, want het is zomer.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En de ik-persoon mogen duidelijk zijn. En duidelijk niets te wensen overlatend. Goedemorgen, nieuwe maandag. En over 2 dagen is het nieuwe maan. En ook dan dus die zonsverduistering die ik overigens op mijn telefoon al tientallen keren voorbij heb zien komen. Op de seconde af, hè. Maar voorlopig is het nog niet zover. Hits uit Holland, ik ben Edwin. En Noord-Holland meteen maar eventjes met jubilaris Jan. Begin de dag met een lach. En leuk dat je er bent.

0: Dit nam hij op ter gelegenheid van zijn 25-jarig artiestenjubileum. En de man daarvoor, die is momenteel dus 30 jaar in het vak, hè?
1: In zee met...
0: Dat valt allemaal in het niet bij de jarige Job van vandaag in onze zee. Die overigens al een tijdje langer meegaat. De vraag is... Herken je zijn stem? Je mag de naam van hem noemen, maar ook de groep is oké. En daarmee kun je een strandbal winnen of een cadeautje erbij ook nog uit de winkel. Luister goed, daar komt-ie.

Inmiddels 77 zomers. Als je het nu al weet, mag je dat laten horen in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Dan niet vergeten even je telefoonnummer erbij te zetten. En zo meteen na 9:30 laat ik hem nog een keertje horen. En nu de zomer van heden met Wolter Kroes op weg naar het zuiden.

En morgen nog iets lager. En daarna weer volop zomer, hè? Nou, in ieder geval niet bij Rutger Kotso te horen. Hits uit Holland op Radio M Utrecht. De dagen zijn droog, overigens niet bij Guus Meeuwers. Tranen gelachen, daar is niks mis mee. Hè.

0: We hebben wel wat koelere nachten gehad, maar voor de komende dagen is de verwachting net even anders weer. André Hazes was dat. En zometeen rijden we een stukje mee met het goede doel.
1: Jij bent precies een Franse auto. Mooi en onverslijtbaar volgens de reclames.
0: En als ik zo op mijn scherm kijk, zie ik geen files nog. Het is vakantie. Dus ruim baan voor Henk en Henk. En ook zometeen Nick en Simon worden Astrid Nijgen. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen. Van het zeespel met de jarige Job van vandaag. We gaan eerst even naar het regionieuws met Marvin. Utrecht wordt overspoeld met studenten vandaag. En je hoort zometeen waarom.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling.

0: Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Naar het nieuws met Marvin Hop. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Edwin.
9: We beginnen maar even in Utrecht. Hè. Het wordt druk vandaag.
10: Vandaag begint de Utrechtse introductietijd. Beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het ook een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn de introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli Vredenburg. De politie heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. Twee mensen in de woning zijn aangehouden en even later volgde er nog een derde aanhouding. De verboden middelen werden afgelopen donderdag gevonden en de politie brengt het nu via sociale media naar buiten. Waren bij de politie signalen binnengekomen van de spullen en daarop ging de politie de woning binnen. Alle middelen zijn in beslag genomen. Waar in Houten dit was, is niet bekendgemaakt. Utrechtse winnaars dan bij de Tour de France Femmes. Puk Pietersen uit Amersfoort pakte de bolletjes trui en de Meidrechtse Lorena Wiebes won het puntenklassement en daarmee de groene trui. Demi Vollering uit Pijnakker die haalde de absolute topprijs binnen met de gele trui. Pietersen wist al wel dat ze de bolletjes trui ging winnen gisteren met de laatste rit. Ze had al genoeg punten qua bergetappes om niet meer ingehaald te worden. Bij Wiebes was het net iets spannender tot op het einde. Het belangrijkste was dat beide dames de rit uit zouden rijden. En dat is gebeurd. FC Utrecht dan, die heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrien Bleek scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde volgde nog de 2-1. De coach van FC Utrecht.
11: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
12: Ook onterecht daarmee?
11: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkoppen met het buitenspel is, als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar onnodig, ja, dat zeker.
10: En bij Jong FC Utrecht ging het ook niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Komende zaterdag is AZ overigens de tegenstander van FC Utrecht weer. En dan heb ik alleen het regio weer nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. En het wordt 24 graden.
9: En het wordt eind van de week zweten dus ook weer voor ze, hè?
10: Ja, ja.
9: Met die hogere temperatuur die eraan gaan komen.
10: En dan op het voetbalveld.
9: Ja, ja, precies. Goed, we gaan nog even naar de weg. Want er staat een file op de A1, meldt de ANWB. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl. allinclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
20: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Nee, je merkt dat we vanochtend muzikaal wel wat regenmomentjes hebben, maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor de lage waterstand. Astrid Nijg was dat, en hopelijk blijft er ook nog genoeg water over voor het Blauwe Beverschip, want dat kun je ook nog winnen deze week. Twee kaartjes daarvoor. De winnaars van alle spelletjes die maken daar elke dag kans op. Dat is een leuk extraatje. En sowieso heb ik voor de winnaar van dit spelletje in zee met ook een mooie strandbal en een cadeautje uit de winkel. Dus nou, doe nog eens even mee, zou ik zeggen. Wie horen wij vandaag? Bedolven in de golven. Het is niet Jan Keijzer. Hij is jarig vandaag, zeg ik er nog eventjes bij. Overigens gaan we nu wel even naar Volendam met Nick en Simon. En als je mee wilt doen, laat het maar horen in de app. De naam van de jarige Job, de naam van de groep mag ook. Van harte welkom. Radio.

0: En onverslijdbaar, ook deze van een goede doel gaat toch ook alweer 40 jaar mee.
1: In Zee met...
0: We gaan eens contact zoeken met Bilthoven. Daar zit Wilma Schoones. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik had net je man aan de telefoon. Er ging iets mis met de telefoon, maar het was wel grappig. Die is lekker aan het vissen, zei die.
2: Ja.
0: En toen kreeg ik jouw nummer en heb je snel even teruggebeld. En wat ben jij vanmorgen aan het doen dan?
2: Ik kwam net onder de douche vandaan.
0: Oké, okay, dus fris en fruitig, zeg maar.
2: Rustig, ja, ja rustig aan. Ja.
0: Hebben jullie nu ook vakantie de tijd?
2: Wij hebben altijd vakantie.
0: Oh, heerlijk. Ja. En nog een, nog een reisje misschien in de planning voor de komende tijd?
2: We gaan af en toe wat daagjes weg. En in januari gaan we weer 6 weken naar Spanje.
0: Oké, okay, dus een beetje en overwinteren.
2: Ja, en nog even naar Zweden, naar onze oudste zoon met gezin.
0: Dus dat is weer de hele andere kant op.
2: Ja, ja.
0: Nou, dan kom je nog eens ergens zo, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Er zijn steeds meer mensen die gaan ook met zomervakantie richting Scandinavië, omdat het daar wat koeler is.
2: Ja. Ja. Ja,
0: daar stijgt de temperatuur dan ook al iets, maar niet zo erg als in Zuid-Europa. Dus,
2: nee.
0: Ook wel een idee voor de toekomst wellicht. Ja. Om daar je zomervakantie door te brengen.
2: Ja, absoluut. En ook mooie landen.
0: Ook sowieso. En kom je ook nog wel eens aan de kust, Wilma?
2: Ja, soms nog wel. Ja. Maar niet met die warme, drukke dagen.
0: Nee, die we nu deze week weer zullen krijgen. Hè. Vooral eind van de week gaan we weer richting tropische temperaturen. Dus drukte aan zee. Nou, hier is het lekker rustig. Maar er heeft al iemand een duik genomen. Dat was de vraag. Heb je zijn stem herkend?
2: Ja, ik heb hem herkend. Harry Slinger van Drukwerk.
0: Ja, duidelijk herkenbaar nu, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Met zijn rode mutsje, die heeft hij waarschijnlijk al even afgezet toen hij die duik ging nemen.
2: Toch wel?
0: Lijkt me wel. 77 is hij vandaag geworden, dus bij deze ook van harte.
2: Net zou dus mijn echtgenoot.
0: Wat leuk. Nou, misschien luistert u wel mee lekker aan de kant bij het vissen.
2: Denk het wel.
0: Wie weet dat, Wilma, dat jij dus op de radio bent.
2: Ja.
0: Ik kan je blij maken met een toilettas, wil je graag hebben. Ook een strandbal doen we erbij.
2: Dankjewel.
0: En je gaat ook nog in de hoge hoed voor de 2 kaartjes... voor de safarivaart met het blauwe beverschip. Vanavond tussen 6 en 7 maakt Joost bekend wie die prijs er nog bij krijgt.
2: Helemaal leuk.
0: Dan begin je de dag toch goed volgens mij, hè?
2: Ja, absoluut toch.
0: Nou, maak er nog wat moois van vandaag. En doe de groeten aan Hans.
2: Doe ik.
0: En tot de volgende keer.
2: Fijne uitzending. Dankjewel Edwin. Daag.

0: we vaker over hoorden. En hier dus de jarige Harry Slinger. Nou, zometeen gaan we weer puzzelen met de P van Pieter Woordbouwer. En daarna is Connie er aan tafel. En die ontvangt Django Wagner aan de telefoon.
1: Bachata bailando, tu zeg me quando. Laat me niet wachten, zeg me wanneer.
0: En hij komt aan de telefoon vertellen over zijn nieuwste zomerhit. Dat is deze. En daarna ben ik graag nog even een uurtje bij je terug met Studio 60's van 2 tot 3. Dan heb ik er nog eentje voor, Tine. Deze morgen, als het avond is. Suzanne en Freek, fijne dag. Soms

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: So we're going on a samen.
12: De zomer vier je bij ons.
11: Alle tijd, want het is zomer.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

De vingertjes zijn weer warm. Heerlijk. Radio M Utrecht, 6:10. Op de 10e. 10 augustus 2026. Een hele goede morgen. Het is maandag. Ik ben er weer. Pieter is de naam. 3 weken weg geweest. Edwin, dank je wel voor het draaien van de plaatjes de afgelopen tijd. Nou, fijn om weer terug te zijn. Leuk dat je er ook weer bent, daar aan de andere kant. En ja, ik heb de deur van de studio weer gevonden. De stoel waar ik op moet gaan zitten ook weer. En de juiste knoppen als het een beetje mee zit. Ja hoor. Ja. De letters ook gevonden. We gaan puzzelen. Je maakt ook kans op 2 kaarten voor het safarischip De Blauwe Bever. En natuurlijk wat leuks uit onze prijzenkast deze week. Dus doe mee. 2 keer de T van Tinus, de O van Otto. 2 keer de D van Dirk, een S van Simon. 2 keer de R van Richard, de W van Willem, de E van Eduard. 2 keer de A van Anton, 2 keer de N van Nico. En dan heb ik ook nog een G van Gerard. Allemaal heel rustig na te lezen. Even te controleren natuurlijk in de app van RTV Utrecht. Of op de site radio-mutrecht.nl. Heb je het woord gevonden? Stuur een appje.

stem van Celine Dion. De zomer vier je bij ons. Radio en Utrecht. Doe mee met onze spelletjes. Deze week, je maakt weer kans op twee plaatsen voor de safarivaart op het blauwe beverschip. Hartstikke leuk natuurlijk. Doe mee met onze spelletjes. Win je, dan ga je in de ogen hoed. En Joost die maakt vanmiddag de winnaar bekend. En je mag natuurlijk, als je meedoet met onze spelletjes, ook wat meenemen uit de prijzenkast. Die is weer gevuld. Ik heb vandaag bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht. Of een puzzelboek. Dus kijk even naar de letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Of op de site. Heb je de oplossing gevonden? Laat wat van je horen. En we hebben 15 letters vandaag. Zometeen lekker aan de koffie. Dit is keuze 1. Freedom come, freedom go. Tell me yes and that you tell me no. Freedom never stay long. Freedom never. En dit is keuze 2. En de vraag is dan natuurlijk, welke wil je graag horen? Meeste stemmen gelden. En geef het even door. 1 dus de Fortunes. Freedom come, freedom go. Bij de koffie of ga je voor Opus. En life is life. Laat het weten. Yannick, jij gaat voor keuze 2, zie ik in de app. Henk, jij gaat ook voor keuze 2. Weer terug van vakantie, dat klopt, Henk. Leuk wat.

En ook de groetjes van Koen en van Chris. Radio M Utrecht. En bij de koffie, nou, lekker aan de puzzel. En natuurlijk de koffiekeuze. Zometeen worden het de Fortunes of Opus. Het gaat gelijk op. Je kan nog heel even meedoen. Laat je stem horen en stuur een appje naar de studio. Welke zou je graag bij de koffie willen horen? Zometeen de Fortunes, Freedom Come, Freedom Go. Of ga je voor Life is Alive? Laat het weten, laat het weten. Dankjewel. Het nieuws komt eraan met Marvin zometeen. Ja, de uitweek die begint weer. Als je op zoek bent naar een kamer, of je kent iemand die op zoek is naar een kamer, opletten, want er zijn oplichters die liggen op de loer. En daar gaat het over. En meer natuurlijk, het nieuws uit de buurt over een paar minuutjes.

0: er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef

0: Dan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Zo, het is 10:30. Marvin hier in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
1: Laatste nieuws. En we beginnen wel met een zwemwaarschuwing.
2: Ja, mensen die naar de Honswijkersplas in Tull aan het Waal gaan, die moeten de komende tijd extra goed opletten. Door de lage waterstand is het daar gevaarlijker om te zwemmen. Volgens de uitbater van de plas loopt de bodem veel sneller af. En daardoor staan mensen, en vooral ook kinderen, in één keer tot de nek aan toe in het water. Daar kunnen mensen van schrikken. En het terugkomen op de oever is daardoor soms lastiger. Er geldt geen negatief zwemadvies, maar mensen worden wel opgeroepen om waakzaam te zijn. De brandweer is vanochtend nog bezig geweest met het nablussen van de natuurbrand in de Soesterduinen. Tijdens metingen bleek dat er toch nog wat hitte in de grond zat. En om te voorkomen dat het vuur oplaaide, is de brandweer de grond extra wezen nat spuiten. Gisteren brandde er ruim 150 vierkante meter bos- en duingebied af. Het gebied is moeilijk begaanbaar en daarom werden er speciale brandweervoertuigen ingezet. Utrechtse winnaars dan bij de Tour de France Femme. Puk Pietersen uit Amersfoort pakte de bolletjes trui. En de Meidrechtse Lorena Wiebes won het puntenklassement en daarmee de groene trui. Demi Vollering uit Pijnakker, die haalde de absolute top met de gele trui. Pietersen die wist wel dat ze de bolletjes trui ging winnen gisteren met de laatste rit. Ze had al genoeg punten qua bergetappes om niet meer ingehaald te kunnen worden. Bij Wiebes was het net iets spannender tot op het einde. Het belangrijkste voor beide dames was in ieder geval dat ze de laatste rit uit zouden rijden. En dat is gebeurd. En het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat bijna beginnen. En daarmee zijn er volgens studentenvakbonden op TikTok veel nep-advertenties voor een kamer.
3: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
4: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren bijvoorbeeld. Van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
2: En de uitweek in Utrecht die start vandaag. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. En meer nieuws, Pieter. rtvutrecht.nl of de app.
1: Ik ga kijken. Dankjewel, tot zo, Marvin.
5: Joe. Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: Verkeersverwachtingen.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
11: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
10: Koffie met Pieter Voorage.

even bezig met de laatste stemmen. De morgen door op maandag 10 augustus. Dit is Radio M Utrecht. En ja, het is tijd voor de koffie. 10 over 11. Doe je mee? Mooi moment om dan even de dag door te nemen. Wat ga je doen? Of misschien wel de hele week in één keer. Het wordt weer warm. Heel warm zelfs. Misschien dat je je plannen daarop gaat aanpassen. Nou, denk er even over na. En ondertussen zorg ik dan voor de koffie en voor de muziek. Eigenlijk heb je dat zelf gedaan. Want dankjewel voor de stemmen weer. The Fortunes, Freedom Come, Freedom Go en Opus Life is Life. Dat waren de opties voor vandaag. En dan zeg ik dankjewel tegen Jan, Angelique, Wilma, Henk, Yannick, Hans, eens even kijken, Ineke, Anton, Willy, Winnie, Laurens en Johanna, dankjewel. Joke heeft gereageerd, Gerrit ook en Gerda, Claudia, Marian, Louis en Marion, ook leuk dat jullie er weer bij zijn. Veel mensen ook weer terug van vakantie. Ja. Nou, welkom bij Radio M Utrecht, zeg ik dan. Ik ook. En we gaan voor de eerste koffiekeuze naar het jaar 1971. De Fortunes kregen de meeste stemmen. Ga er lekker van genieten en dankjewel voor het meedoen.

0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden. Van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Bella. Leuk. Nieuwe muziek. Boston. Ja, het country geluid. Helemaal hip. Nooit weg geweest natuurlijk. Hè. Het is 11:13. Dit is Radio M Utrecht. En ik heb Ineke aan de telefoon. Ineke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Castricum.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe is het in Castricum vandaag?
1: Heerlijk weer. De wind waait en een beetje zon, maar het is niet te warm. Het is een prima weer vandaag.
0: Oké, en daar ga je van genieten?
1: Ja, vanochtend even wat huishouden gedaan. Ik vanmiddag even zwemmen aan zee. We wonen dicht bij zee, dus even heen en weer, even half uur zwemmen en weer terug. Dat is heel fijn hier.
0: Oh, wat lekker. Dan ga je echt de zee in of alleen met je tenen?
1: Nee, echt helemaal erin. Helemaal erin. Even lekker zwemmen.
0: Hoe is het water op dit moment?
1: Ik was er vorige week en het is prima. Even door en dan is het heerlijk. Maar ja. Dat is natuurlijk altijd. Even door en dan is het heerlijk zwemmen, ja. Zoals het ook 's morgens vroeg, als het nog niet zo druk is, dan is het fijn om even heen en weer te gaan.
0: Heerlijk, hè? Dat geeft je zo'n energie ineens.
1: Zeker, ja. Ja,
0: lekker.
1: Ja.
0: Dus ben je ook nog weg geweest deze zomer? Of gaan jullie nog misschien?
1: Nou, we zijn het voorjaar zijn we naar Italië geweest. En vorige week een paar dagen met kleinkinderen, met kinderen en kleinkinderen mee. Ik heb ook geniet op de camping. En nu even een weekje thuis.
0: Ja, een beetje van alles wat zo.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Fijn dat we ook weer aanstaan in Castricum.
1: Ja.
0: Dat je lekker naar ons luistert. En je hebt even meegedaan, Ineke, met de puzzel.
1: Mm-hmm.
0: Het was voor mij ook weer even wennen na 3 weken hier niet geweest te zijn. Dus ik dacht, wat gaan we eens doen vandaag? Ik heb 15 letters uitgekozen. En als het een beetje mee zit, dan heb jij het woord gevonden.
1: Ja, je begon meteen met een moeilijk woord.
0: Ja,
1: dacht,
0: kom maar.
1: Ja, grondwaterstand.
0: Het was inderdaad een hele lastige, maar dit was de goede oplossing. Ja, grondwaterstand. En dat grondwater, dat is ver te zoeken.
1: Ja, zeker. Dus echt heel slecht momenteel.
0: Ja.
1: Nou, ook
0: ik mag misschien
1: de duinen zijn hier ook heel droog.
0: Ja. En ik las gisteren ook dat er ook wel weer bij bepaalde huizen ook problemen geeft voor bij de funderingen.
1: Oh ja.
0: Ja, dat het gaat verzakken. Dus ik hoop zelf wel op een flinke regenbui. Of in ieder geval een periode met wat meer regen. Dat is misschien niet zo fijn als je op de camping staat. Maar voor de natuur en verder is dat wel goed, denk ik, toch?
1: Zeker, echt nodig, ja.
0: Nou, laten we het afwachten. Even kijken, de grondwaterstand. Dat was de goede oplossing, Ineke.
1: Ja. Dan
0: ga ik je in ieder geval in de Hoge Hoed doen voor... Dat heb je misschien wel gehoord. We gaan weer deze week elke dag 2 plaatsen weggeven op het safari, op het Blauwe Beverschip. Voor de safarivaart over de wateren van onze provincie. Dus jij gaat sowieso in de Hoge Hoed. En vanmiddag hoor je bij Joost of je de winnaar bent. De dagwinnaar. En je mag natuurlijk ook wat kiezen uit de prijzenkast hier. Die is gevuld vandaag met een mooie shopper. Ik heb een notitieboek of het puzzelboek. Wat vind je leuk om te hebben?
1: De shopper graag.
0: Een handige boodschappentas. Gaat
1: ja, altijd richting, handig.
0: Ja, zeker, richting Castricum. Hij komt eraan. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, en dan heb ik nog 1 vraagje. Mijn schoonzus luistert al. Mag ik die 1 keer de groeten doen?
0: Wel 2 keer zelfs.
1: Oké. Okay. Thea en Loek, bij deze in de VNP, de groeten van uit Castricum.
0: Bij deze, de boodschap is overgebracht en de groetjes terug ook.
1: Dank je. Fijne dag, hè.
0: Jij ook. Ja.

0: is geen bal op tv, dus lekker de radio aan. Ook vanavond, hè, de avond van de nostalgie en de love songs met Evelien. En zometeen meer muziek van Queen, ABBA, Emmylou Harris, The Beatles in dubbelgoud en natuurlijk Elvis.
1: My darling, please surrender.
0: Jazeker. Kwart over Elvis, over een paar minuten. En vind je het leuk om mee te doen met de puzzel? Ja, doe dat dan, want wat valt er te winnen? Iets uit de prijzenkast, dat is één. Maar je maakt ook kans deze hele week, als je meedoet met onze spelletjes. Op twee plaatsen, op het blauwe beverschip voor de safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie. Hartstikke leuk. Ook leuk om iemand mee te verrassen, dus zorg ervoor dat je erbij bent. Letters voor de tweede ronde in de app van RTV Utrecht. Precies om 11 uur, we hebben 9 letters, de tweede ronde. Tot zo.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door de kolonisten. De vakbond zegt dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de 2 zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
17: So what going on a summer?
18: De zomer vier je bij ons.
0: het is zomer.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

hier bij ons en wij zijn Radio M Utrecht. Op maandagmorgen een goede start is het halve werk. Dus nou gaan we lekker door. En dat doen we zo met Elvis. Het is bijna kwart over Elvis Surrender vandaag. De Nationale Nieuwe, die is deze week van Rolf Sanchez. Die is ook onderweg. En doe mee met onze puzzel. Dan maak je automatisch als winnaar kans op twee plaatsen op het blauwe beverschip voor de safarivaart over de wateren van onze mooie provincie. En natuurlijk wat leuks uit de prijzenkast hier. En dit zijn de letters. 9 in totaal. De E van Eduard, de H van Hendrik, de L van Leo, een O van Otto en de G van Gerard. Dan heb ik de I van Isaac, de F van Ferdinand, 2 keer de T van Tinus. En daar moeten we het dan mee doen. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En in die app, ja, dan zie je de letters ook staan. Dus dan kun je het nog even rustig bestuderen. Ik hoor graag van je en dankjewel.

0: Ja, leuk hè. Dat is Rolf Sanchez en zijn Marchar, de nationale nieuwe.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Waar ken ik dat toch van? Klinkt zo bekend. Ondertussen stromen de oplossingen binnen. Ja, woordbouwer, de tweede ronde. Je maakt kans als winnaar op de dagprijs. En dat is die safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. En natuurlijk gaat de prijzenkast hier open. Dan mag je ook wat uitkiezen. Dus kijk eventjes in de app van RTV Utrecht. Hij is wat makkelijker dit uur. 9 letters en heb je de oplossing gevonden. Stuur een appje naar de studio. En dankjewel voor het meedoen alvast. Ja, zoals beloofd, even naar Elvis. Het is 11:15.

0: en Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

Jou en Utrecht. Zometeen Emmylou Harris. En Marvin is er ook met het laatste nieuws. Dat gaat over een zwemwaarschuwing bij ons in de provincie. Belangrijk. Heeft ook te maken met het lage water. En meer nieuws uit de buurt. We houden je op de hoogte over een paar minuutjes. Ook nog even deze zomerse klanken. Uit de 60's van Engelbert.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Het is 11:30. Marvin, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Pieter.
9: Het laatste nieuws natuurlijk. Je begint met nieuws over een natuurbrand.
10: Ja, de brandweer is vanochtend nog druk bezig geweest met het nablussen van die natuurbrand in de Soesterduinen. Tijdens metingen bleek dat er nog wat hitte in de grond zat. En om te voorkomen dat het vuur op zou laaien, is de brandweer de grond extra wezen nat spuiten. Gisteren brandde daar ruim 150 vierkante meter bos- en duingebied af. Het gebied is ook moeilijk begaanbaar en daarom werd er een speciaal brandweervoertuig ingezet. En de brandweer had ook de handen vol aan een brand aan de Driebergse weg in Zeist. Dat gebeurde gisteren. Daar woedde brand in een schuurtje in het bos. Omdat er vlammen uit het gebouw kwamen, werden daar ook veel brandweermensen opgeroepen. Omdat het natuurlijk zo droog is buiten. De brand was snel.

0: onder controle. Mensen die naar de Honswijkersplas in Tull en het Waal gaan, die moeten de komende tijd extra opletten. Door de lage waterstanden is het daar gevaarlijker om te zwemmen. Volgens de uitbater van de plas loopt de bodem veel sneller af. En daardoor staan mensen en vooral ook kinderen in één keer tot de nek toe aan in het water. Daar kunnen mensen van schrikken en het terugkomen op de oever is daardoor soms wat lastiger. Er geldt geen negatief zwemadvies voor mensen, maar ze worden opgeroepen om waakzaam te zijn. En de problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd, dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rondom Utrecht stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
1: Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we denk ik meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde, de diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen, veel meer. Het zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er, locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
0: Nu, in de vakantieperiode is het in het weekend soms nog lastig de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde. En dan heb ik alleen nog het weer. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met een licht briesje wordt het 24 graden en het blijft daarbij droog. En het laatste nieuws staat altijd op rtvutrecht.nl of in onze app.
2: Oké, Marvin, dankjewel.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
8: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
7: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: Zo. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Corny, goedemorgen.
1: Hey. Nou, Pieter, wat fijn dat je weer op het nest terug bent.
0: Dat is lang geleden. Ik zal me even opnieuw voorstellen. Ja. Ik ben Pieter.
1: Ik ben Corny. Goedemorgen.
0: Hallo, nou, welkom. Terug van weg geweest. Ja. Nou, leuk je weer te zien en te spreken. We kijken vooruit. Het is bijna 12 uur. En jij presenteert zometeen. Natuurlijk, aan tafel vanaf 12 uur. Er zit een vlieg in de studio.
1: Ja, ik schrik me helemaal een hoedje, jong. Ja. Ik kwam even laag overvliegen. Ja,
0: het is zomer.
1: Schiphol.
0: Het is zomer, ja. En we kijken dus vooruit. Wat ga je doen vandaag?
1: We gaan leuke dingen doen. We gaan het hebben over de geschiedenis van het schaken. Bart Gielen, we kennen hem inmiddels wel. Hij dook wel in de geschiedenis van de wc-pot. We doken in de geschiedenis van het handenschudden. Vandaag gaan we het hebben over schaken. Wist je bijvoorbeeld dat er, Pieter, vroeger ook een olifant op het schaakbord stond?
0: Nee.
1: Die had nu een paard, maar vroeger was dat een olifant. Er werd ook met een dobbelsteen gegooid in het verleden. En moet je schaken associëren met intelligentie? Ik heb altijd zo het gevoel van, dan moet je heel slim zijn om te kunnen schaken. Ook, ja. Dat schijnt helemaal niet zo te zijn.
0: Jij kan ook niet schaken.
1: Ik heel klein beetje, okay. Maar nou,
0: niet
1: noemenswaardig. Nee. En het schijnt ook nog eens goed te zijn voor mensen met ADHD. Dus nou, daar willen we alles van weten. Dan ga ik even bellen met Django Wagner. Wagner, moet ik zeggen, sorry. Hij heeft een nieuwe single uit en die heet Bachata Bayando. Een beetje Latijns-Amerikaans, dus het past helemaal bij de temperatuur van vandaag. En heb jij misschien wel eens nagedacht over het over een hele andere boeg gooien qua werk? Carrière switch?
0: Nou, niet direct. Ik denk wel eens na van, stel dat ik nou niet bij de radio zou gaan had gewerkt. Wat had ik dan gedaan?
1: Ja, dat is ook een goeie inderdaad.
0: Ja, een beetje andere insteek, maar...
1: Ja, deze mevrouw heeft ook een carrière switch gemaakt.
2: Ik heb een hele tijd in de sales gewerkt. Op een gegeven moment merkte ik wel dat het mij op begon te breken. Dus de hoge werkdruk en targets. En toen kwam ik bij toeval in contact met een kattentrimster. Die kwam bij mijn moeder thuis de katten trimmen. En toen zag ik haar zo bezig. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik dit ook wel kan. Mijn naam is Desiree en ik switchte 5 jaar geleden van een baan in de sales naar fulltime kattentrimster.
1: Ja, dat komt zo maar.
0: Echt wel een grote switch. Dat is iets heel anders.
1: Dat is iets heel anders. En wij willen zo graag van jou thuis weten. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? En zo ja, wil je dat dan ons laten weten op de Facebookpagina. Maar het makkelijkste is om eventjes te appen via de app van RTV Utrecht. En dan bel ik jou straks in de uitzending even terug. Dus laat het even weten via de app. Misschien was je vroeger heel iets anders dan waar je mee bent geëindigd. Of waar je nog middenin zit. Ja, dat vinden wij leuk om over door te praten. Dus laat het dan alsjeblieft even weten op de app van RTV Utrecht.
0: Hartstikke. Jij blijft gewoon hier, hè, toch?
1: Ik blijf hier.
0: Gelukkig.
1: Ik was
0: geen carrière switchen.
1: Nee, geen nagelstylist of zo. Nee,
0: okay,
1: nee,
0: goed,
1: helemaal niet.
0: We gaan lekker luisteren na 12 uur. Tot zo.
1: Tot zo.

0: dubbel goud. De Fab Four. Jou en Utrecht. 9-12. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Delft.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Leuk dat we aanstaan in Delft, Kees.
1: Ja.
0: Alles goed met je daar?
1: Het gaat hier helemaal prima. Moment een beetje behoorlijk, gelukkig. Maar niet te warm, gelukkig.
0: Fijn is dat. Er staat ook een windje.
1: Ja, er staat ook een lekker windje bij. Ja, want het is wel een beetje erg warm ineens.
0: Ja. Er gaat wat aankomen, hè, de komende dagen.
1: Ja, het wordt weer warm, ja.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om, daar?
1: Nou, wel goed. Maar we zitten ook heel veel in Elst, hè, in Utrecht.
0: Je komt wel eens deze kant uit.
1: Ja, ik heb daar in Elst heb ik een chaletje. Mm-hmm. En daar zitten wij nogal regelmatig.
0: Oké, en daar zoek je ook wat verkoeling op hete dagen?
1: Nou, we zitten daar lekker in het bos, weet je wel, vlakbij en alles. Dus ja, daar zit je natuurlijk helemaal geweldig.
0: Heerlijk, hè? Wat een paar bomen al niet kunnen doen, hè? Als op zo'n hete dag. Ja, dat brengt echt heel veel verkoeling. Ja,
1: dat is waar.
0: Leuk. Heb je ons ook hier ontdekt dan?
1: Nee, ik heb het hier... mijn vrouw had het in de auto altijd de radio aan staan.
0: Oké.
1: En toen probeerde ik het hier wel eens, maar dan kon ik hem hier niet ontvangen. Dus nu heb ik een radiootje die op internet ken ook. Dus nu kan ik je ook hier in Delft ontvangen. Dus dat is wel lekker.
0: Oh, dat is fantastisch, hè? Dat het kan tegenwoordig, dat is super. Wereldwijd te ontvangen via internet. Je hebt de internetradio's. Maar je kan het ook gewoon via de telefoon of je tablet doen natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Ik heb allemaal mijn telefoon ook. Dus.
0: Oké, dus we moeten je vrouw eigenlijk bedanken.
1: Ja, die moet eigenlijk... dat is degene die het ontdekt heeft.
0: Oké, hoe heet ze?
1: Ellie,
0: dankjewel.
1: Steek de duim op.
0: Zo, nou, bij deze. De duim komt terug. Ja. Goed, leuk dat je ook even mee hebt gedaan met de puzzel vanmorgen, Kees.
1: Ja, ik dacht, nou, het was alweer een tijd geleden. Ik denk, van maar eens een keertje meedoen. Kijk of het lukt. Nou, je ziet het.
0: Kijk, je ziet wat er van komt. Uit de hoed gekomen. En je mag het gaan zeggen. Eigenlijk hebben we het er al over gehad, hè.
1: Ja, het is hittegolf.
0: Ja, de hittegolf, de zoveelste komt eraan. Ja. De komende dagen weer gaan we weer naar de 30 graden en verder. Dus, dat was de goede oplossing. 9 letters in de juiste volgorde gezet. Dat betekent dat je in ieder geval in de Hoge Hoed gaat voor de safarivaart voor 2 personen op het Blauwe Beverschip.
1: Hier dat is helemaal provincie. Mooi.
0: Ja, dus je gaat in de hoed. En Joost die gaat vanmiddag aan het einde van de dag de winnaar bekendmaken. Dus zorg ervoor dat je je telefoon aan hebt staan, Kees. Wie weet wordt je nog teruggebeld. Dat zou leuk zijn natuurlijk.
1: We zetten de radio aan.
0: Dus. Hartstikke goed. En je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Dan heb ik vandaag een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Wat mag ik naar jullie toe gaan sturen?
1: De shopper, graag.
0: De shopper van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Heel goed, dan ga ik dat ook even voor je regelen. En dan is dat bij deze gedaan. Wens ik je een mooie dag vandaag. Doe rustig aan.
1: Ja, jullie ook daar. En een hele fijne voortzetting nog van de dag met de radio. Dus.
0: Daar komt helemaal goed. En doe de groetjes aan Ellie nogmaals.
1: Dat zal ik doen.
0: Dankjewel Kees. En tot de volgende keer. Hè. Groetjes.
1: Tot de volgende keer. Yo. Doei.
0: Hoi. Dankjewel voor het meedoen en het reageren. En heel veel plezier met Connie zometeen.

0: En hoe was het bij het ING servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt. Er is een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomt als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. En het weer, in het noorden wat regen, verder flink wat zon. Vanmiddag stapelwolken, temperaturen 20 graden in het noorden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, het is 12:02 en je luistert naar Radio M Utrecht. Annemarie is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Een week voor nieuwe studenten om de stad beter te leren kennen. Tot en met donderdag is er van alles te doen in de stad. En de brandweer heeft gisteravond een brand aan de Driebergseweg in Zeist geblust. Die brand woedde in een schuurtje in het bos. En 4 Utrechtse atletes komen uit op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham deze week. Onder andere de Amersfoortse Femke Broeders Bol en Jorinde van Klinken doen mee. En daar hoor je zo meteen meer over om 12:30.
10: Dankjewel Annemarie. Dan verkeersinformatie gemeld door de ANWB met een korte vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 minuten vertraging. Muziek komt er zo aan van Elton John.

0: 50 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: ons.
1: Alle tijd, want het is zomer.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De jaren 80 die waren ook voor Elton John. I'm still standing. Ik hoop dat je ook nog een beetje staat. Want tijd voor aan tafel met weer bijzondere onderwerpen.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je er weer bij bent op deze maandag 10 augustus. En strakjes duik ik met historicus Bart Gielen in de geschiedenis van het schaken. Het is altijd zo leuk, hè? Je kunt hem iets zeggen of hij duikt in de geschiedenis. Wist je bijvoorbeeld dat er vroeger ook een olifant op het schaakbord stond? Dus niet alleen het paard, maar ook een olifant. Er werd nog met een dobbelsteen gegooid, gek genoeg. En moet je schaken associëren met intelligentie of helemaal niet? En het schijnt bovendien goed te zijn voor mensen met ADHD. Dus de geschiedenis van het schaakspel vanmiddag in aan tafel tussen 1 en half 2. Zometeen bel ik met Django Wagner. Hij heeft een zomerse nieuwe single uit. En nog even wat anders. Even over de dagvraag. Die kun je altijd heel erg mooi lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vandaag luidt de vraag: heb jij wel eens overwogen om het op een hele andere boeg te gooien? Bijvoorbeeld emigreren of je baan opzeggen om iets heel anders te gaan doen qua werk. Daar hebben wij het over. Er komen al hele leuke reacties binnen. David die zegt: ik ben in 2007 postbezorger geworden. Nadat ik in de jaren daarvoor mantelzorger en huisman was. Zo kan dat maar net. En Michel, die heeft het ook heel anders gedaan. Die heeft eerst in de paarden gezeten, later op de tractor en nu uiteindelijk alweer 41 jaar op de vrachtwagen. Kortom, de pk's steeds een beetje opgeschroefd. Wij willen het heel graag weten. En misschien wil je straks lekker meepraten in aan tafel om 14:15. Dus heb jij het ook over een hele andere boeg gegooid qua werk? Een carrière switch? Laat het dan vooral eventjes weten op de app van RTV Utrecht. En even je telefoonnummer erbij. Dan kan ik jou straks terugbellen. Vinden we leuk. Dit is Greenfield & Cook.

0: Nou, er zijn mensen die drinken gewoon warme chocolademelk hier op de redactie. De slagroom ontbreekt met deze temperaturen. Hot chocolates, everyone's a winner op Radio M Utrecht. Het is 17 minuten over 12. Zanger Django Wagner is al jarenlang een vaste waarde natuurlijk, hè, in de Nederlandse muziekwereld. En hij komt deze zomer met een verrassende nieuwe single. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Bachata Bayando verruilt hij zijn vertrouwde geluid in voor warme Latijns-Amerikaanse invloeden. De single ademt zon, romantiek en dansbaarheid. En nodigt uit om even alles los te laten en te genieten van de lange zomeravonden. Ik heb Django aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, hallo. Goedemiddag, Connie.
0: Hi, leuk dat ik jou eventjes aan de lijn heb. Je nieuwe single, Bachata Bayando, heeft iets met dansen te maken, toch?
1: Ja, dat is een Zuid-Amerikaanse dans. Eigenlijk komt het uit de Dominicaanse. Ja? Ik dacht eerst zelf dat het uit Portugal kwam. Toen werd ik op mijn vingers getikt door een bachata dansschool uit West-Brabant. Want die hebben natuurlijk ook mijn clip in gedanst. Dus in de clip hebben ze meegespeeld. Ah, ja. En toen zeiden ze, het komt uit de Dominicaanse.
0: Ah, wat leuk. Het is een beetje een andere sound dan dat wij van jou gewend zijn. Hoe ben je hierop uitgekomen?
1: Ja, klopt. Nou, mijn producer, Willem van der Heijden, die was geëmigreerd naar Spanje. Die is nu weer terug geëmigreerd in Nederland. Maar in ieder geval, mijn producer, die hoorde dat best wel veel in Spanje. En hij zegt, in Nederland is dit eigenlijk nog niet gedaan. Niet echt gedaan. Mm-hmm. Dus hij zegt, luister hier eens naar. Nou ja, ik hoorde het, zeg maar. Ik zeg, dan maken we ongeveer zoiets in die stijl. Dat lijkt me super. En zodoende hebben we dus deze plaat gemaakt.
0: Ja, en zitten daar dan bijvoorbeeld instrumenten in die je voorheen niet gebruikte? Wat typisch is voor die sound?
1: Het zijn niet meer de Spaanse gitaren. Normaal gesproken hebben we natuurlijk altijd de gypsy gitaren meestal.
0: Ja.
1: En het is gewoon echt gewoon, gewoon lekker zomers. Gewoon heerlijk om heerlijk na te zomeren eigenlijk.
0: Ja, en ik heb begrepen, je hebt zelf meegeschreven toch aan het nummer?
1: Ja, dat hebben we samen gedaan.
0: Ah, oh, wat leuk. Is dat een hele nieuwe richting die je uitgaat? Of zeg je van, nee, ik blijf wel ook wel een beetje bij het oorspronkelijke geluid wat je van mij gewend bent?
1: Dit is gewoon een muzikale uitstap. Ik wil de mensen natuurlijk ook laten horen dat we natuurlijk ook andere dingen kennen als alleen de Foxtrot van Cali. Maar ook, laten we eerlijk zijn. Maar ook gewoon, ook gewoon de diversiteit een beetje laten horen.
0: Ja, maar gaat Django
1: Ik zal niet zeggen dat er niet nog zo'n plaatje uitgekomen. Maar het is wel zo. Aan de andere kant is wel zo. Ik blijf natuurlijk wel mijn eigen roots, blijf natuurlijk wel trouw.
0: We hoeven niet bang te zijn dat je straks keiharde rockmuziek gaat maken.
1: Nee, nou ja, wie weet zal er ooit een keer een rockplaatje komen. Wie zal het zeggen?
0: Misschien word je op een idee gebracht, hè?
1: Ja, nee, daarom. Dus het is gewoon, ik vind alle muziekstijlen vind ik eigenlijk wel mooi om naar te luisteren. Ook om te zingen. Want ik zou opera zou ik ook heel erg mooi vinden.
0: Ja, opera? Dus,
1: ja, nou ja, wel de lichtere klassiek, zeg maar. Pavarotti heeft destijds een Engelstalige album uitgebracht. En Marie Lanza natuurlijk destijds ook. En ja, dat vind ik ook wel geweldig om te doen.
0: Ja, maar ik heb met opera's iets van, moet je daar niet heel anders geschoold voor zijn? Dan
1: moet je heel anders geschoold zijn. Dus ik denk niet dat ik het kan. Maar ja, wie zeg nooit. Ik vind het gewoon veel te leuk om gewoon met mijn muziek te experimenteren. Hetzelfde ook. Ik vind het ook geweldig om zelf. Ja, het is op dit moment niet de markt. Want ja, Nederlandstalig is natuurlijk wel hetgene wat ik het mooi vind en wat ik blijf doen. Mm-hmm. Maar dat je bijvoorbeeld ook zegt, nou, ik vind de jaren 50, 60, 70, 80, gewoon dat soort muziek. Van rock and roll tot en met de disco, heerlijk.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het ook een uitdaging is om dan weer eens even een heel ander pad in te gaan.
1: Ja, maar het is sowieso leuk om muziek te maken. En dat is juist het leuke van heel dat proces met nieuwe liedjes maken. Gewoon dat je gewoon weer hele nieuwe dingen ook voor jezelf leert kennen.
0: Leuk hoor. Waar gaat dit nummer over in het kort, Django?
1: Het gaat over de dans, de bachata. Mm-hmm. En het is gewoon echt gewoon een feel-good liedje. Gewoon. Dus gewoon, ik kom heerlijk met me dansen en we maken er een hele mooie dag van.
0: Misschien wordt het wel een soort lambada. Iedereen die naar jouw clip gaat kijken, die gaat die dans natuurlijk nadoen.
1: Het het zou wel geweldig zijn. En misschien is het ook net voor de dansschool die ook meegespeeld heeft in de clip. Die hoopt ook dat de mensen er zo enthousiast van worden. Dat de mensen ook gewoon die dansen echt willen gaan leren. Dus ook bij een dansschool. En dat ze gewoon echt gewoon. Want als je ziet, ik heb die leerlingen gesproken. Mm-hmm. Ja, die vinden deze dans gewoon geweldig.
0: Wat leuk. Dat zou hartstikke mooi zijn. Nou, wij doen eraan mee. We gaan hem in ieder geval lekker draaien, Django.
1: Toppie.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting.
1: Yo, bedankt.
0: Hoi.

0: op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws spelen wij weer een hele nieuwe ronde van de Stem van M deze week. Te winnen de Portable Radio. Maar omdat het van het mooie weer blijft, ding je ook weer mee aan die safarivaart. Voor twee personen op dat leuke schip, de Blauwe Bever. En dan vaar je de prachtige natuur in van onze provincie. Dat allemaal na het nieuws. In het nieuws gaat het over het EK Atletiek. Dat gaat vandaag weer beginnen. En straks hoor je ook wie uit onze provincie de kanshebbers zijn.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Goedemiddag, het is 12:30. Het is tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. We moeten niet schrikken als je heel veel studenten ziet lopen of fietsen in Utrecht.
7: Ja, inderdaad. Ja, want vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. En dat is een week voor nieuwe studenten om de stad en elkaar beter te leren kennen. En tot en met donderdag is er van alles te doen. Nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer worden ook gewaarschuwd. Er gaan namelijk op TikTok veel nep-advertenties rond voor een kamer. Zien studenten vakbonden?
8: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
9: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
7: Ja, nog even terug naar dat feest. Vanmiddag zijn er in Park Lepelenburg feestjes. En vanavond is dat ook in Tivoli Vredenburg het geval. De brandweer heeft gisteravond een brand aan de Driebergse weg in Zeist geblust. Die brand woedde in een schuurtje in het bos. Omdat er hoge vlammen uit het gebouw kwamen, werden veel brandweermensen opgeroepen. Maar de brand was snel onder controle. Vanwege de droogte was de brandweer bang voor een grote natuurbrand. Maar die is dus voorkomen. 4 Utrechtse atletes komen uit op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham deze week. De Amersfoortse Femke Broeders-Bol komt uit op de 800 meter en de 4x400 meter estafette. En ook de Amersfoortse Jorinde van Klinken doet mee. Zij moet zich vandaag al kwalificeren voor het kogelstoten. En ook regiogenoten Fenna Achterberg en Maureen Kosten komen uit op het EK. Meer sport dan. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het Masters toernooi in Montreal. De Veenendaler verloor vannacht in de 8e finales in 2 sets van een Tsjech. Ja, van de Zandschulp had eerder nog verrassend gewonnen van 2 hoger geplaatste spelers. Maar nu met het verlies komt een einde aan het toernooi voor van de Zandschulp.
0: Heb je trouwens dat mooie, ja, dat moet ik even vertellen hoor.
7: Ja.
0: Dat heb ik teruggezien. Hij had een tennispunt. Iemand die ramde keihard een bal.
7: Ja.
0: En hij kon hem alleen maar tegenhalen.
7: Ja, dat heb ik gezien.

0: trouwens, nu je dat zo nadoet.
1: Ach, dat was fantastisch. Ja, hoor. Hij viel achterover, maar hij scoorde ook nog.
0: Die spannende sport toch wel.
1: Ja.
0: Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het blijft droog met 24 graden.
1: Dankjewel Annemarie en tot zo meteen over een half uur. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 16 minuten komt door een ongeluk. De verbindingsweg is dicht. Je kunt het beste keren bij Utrecht-Papendorp. Dat is afslag 8A. En nog een korte op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 8 minuten vertraging. Muziek komt eraan uit Den Haag van Shocking Blue.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
8: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Shocking Blue en Mariska Veres. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Het is 7:07, lunchprogramma aan tafel met zometeen de nieuwe ronde van de Stem van M. En zoals eerder gezegd, je maakt kans op onze portable radio. En je denkt ook mee naar die safarivaart voor twee personen met het blauwe beverschip.

0: Ik weet niet of het letterlijk wordt bedoeld, maar mocht je in de auto zitten en naar ons luisteren, kijk goed uit. Drive safe. Het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, dat kan je dan wel weer heel veilig meedoen, hè, in de auto. Gewoon even goed naar de radio luisteren, maar dat kan je ook als je thuis zit. Of op de camping, of misschien ben je wel op vakantie en luister je toch ergens lekker naar Radio M Utrecht via de site. Dat kan natuurlijk allemaal. Wij laten weer de stem horen van een bekende Nederlandse mevrouw. En als je weet wie het is, mail dan meteen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En wij vieren de zomer natuurlijk heel gezellig met jou mee. Dus je maakt niet alleen kans op onze radio, maar je mag ook meedingen naar de safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. En dan vaar je met zo'n mooie boot met een dekje erboven, dus lekker in de schaduw, met goed uitzicht over fantastisch mooiere wateren bij ons in de provincie. Let goed op, dit is de opgave.
2: Zo, hoe is het met je?
1: De stem van M.
0: Ja, mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl.

Zo, Cliff was dat. En dan nu een fantastisch mooie plaat van Sade. Ze werd ook wel de Queen of Cool genoemd. En ik heb wel eens gelezen, iemand die heel fan was, die zei het, als je die stem hoorde, jaren 80 uit je Walkman, het was als warme honing in je oren. Smelt. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Sade is dit met haar grootste hit Smooth Operator. En zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: Wat zei die man op internet nou ook weer? Als je naar de muziek van Sade luistert, is het of dat er warme honing in je oren smelt. Nou, daar moet ik dan altijd aan blijven denken. Dank voor die leuke reactie die ik dan weer ergens tegenkom. Gita Spandenburg, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Het is toch ook wel bizar, Gita. Er zijn weer een paar collega's terug van vakantie.
1: Ja.
0: De ene die zat op een eiland, de ander zat bij het Gardermeer. En
1: ja.
0: Allemaal zeggen ze wel, ja, het was hartstikke leuk, maar het was ook hartstikke heet. Je zou toch bijna zeggen dat die vakantielanden, dat het allemaal in de loop van de tijd met de klimaatveranderingen allemaal naar het noorden trekt. Dat straks Denemarken heel goed bezocht wordt door toeristen.
1: Ik kan het me heel goed voorstellen, want Scandinavië heeft deze zomer veel schappelijkere temperaturen. En Frankrijk, ja, we zitten natuurlijk vast aan die soort van schoolvakanties.
0: Ja.
1: Ja, misschien moet je dat ook wel op een of andere manier gaan opsplitsen. Want ja, als het vaker zo heet wordt, ook in je eigen land, is dat best wel ingewikkeld. En ga je nog naar Frankrijk? Een vriendin van mij is uiteindelijk niet op fietsvakantie naar Frankrijk gegaan. Maar het zit nu in Duitsland. Ook warm, maar toch net een tandje minder.
0: Ja. Nou ja, ik zei nog vanmorgen tegen mijn collega's: heb je een leuke vakantie gehad? Ja, lekker warm. Nou, ik heb een heerlijke vakantie. Ik heb een heerlijke werkweken gehad. Want het is hier hartstikke cool in de studio. Heerlijk.
1: Ja, dat is ook. Wel fijn eigenlijk van het doorwerken in de zomermaanden.
0: Ja.
1: Want je hebt toch de lange avonden en de weekenden.
0: Ja, zo is het maar net.
1: Vind ik ook leuk.
0: Maar goed, maandag 10 augustus. Ja. Wat kunnen wij deze week verwachten, Gita?
1: Ja, weer die cadans van de zomer. Dus eventjes een, dip kun je het niet noemen. Maar relatief gezien gaan we eventjes naar beneden qua temperatuur. En in de loop van de week gaan we weer flink omhoog qua temperatuur. Nou ja, neerslag niet in zicht. Ja, ik zag wat juichberichten op het internet. In de Friesland vallen een paar buien. Daar zijn ze heel blij mee. Wij hebben daar alleen de wolkenvelden van. Stapelwolken en zon, dat is vanmiddag het beeld. En dus die aanlandige wind, die noordwestenwind, die toch stevig doorblaast. Een volle windkracht 4. Vaak en hij is ook echt vlagerig. De temperatuur is op veel plaatsen al 4, 25 graden geweest. Hij fluctueert een beetje vandaag. Hij zal zo veelal tussen de 23 en 25 graden liggen deze middag. En ik verwacht bij ons geen geluksbui vandaag.
0: Oké. En dan even verder kijken in de week, want er komen weer een paar hete dagen aan.
1: Ja, zeker. Er komen hete dagen aan, omdat de wind weer gaat draaien. Morgen is nog heel bescheiden. Veel zon, een paar stapelwolken, minder stapelwolken dan vandaag. En morgenmiddag een graad of 23, bij wijze weinig wind, minder wind dan op dit moment. En ja, woensdag dan wordt de wind aflandig vanuit het oosten. Ja, ga je met veel zon zomaar weer naar 8, 29 graden. En donderdag en vrijdag zijn de piekdagen. Ja, met 32 tot 34 misschien graden, met voluit zonneschijn. Hele droge lucht, dat merkte je. Gisteren vond ik ook dat op zich is het heel warm en de zon is fel. Maar sta je in de schaduw, dan merk je toch dat de luchtvochtigheid, ondanks dat we in de hondsdagen zitten, best wel laag is. En dat je eigenlijk je eigen warmte vrij goed kwijt kunt. En dat lijkt later deze week ook zo te zijn. Dat betekent daardoor ook wat frissere nachten. Dus nou ja, dat compenseert een beetje wat van de hitte overdag, zal ik maar zeggen.
0: Kwestie van flink doortochten in je huis 's avonds en 's nachts.
1: Ja, dat. Ja, het moet eigenlijk flink gaan waaien. Of je moet een wind creëren, hè, in je huis. Dat is met een ventilator, die overigens niet meer te koop zijn, volgens mij.
0: Net zoals de Eclipse-brilletjes. Die zijn
1: ook niet meer te koop.
0: Die zijn ook overal uitverkocht, zeg.
1: Nee, klopt.
0: Nou, ik had ze al gelukkig, maar ik hoor van iedereen, ze zijn nergens meer verkrijgbaar.
1: Ja, dat loopt al zo net op het moment dat. Ja, dan zijn ze eigenlijk bijna allemaal op. Maar misschien bij sterrenwachten nog, hè?
0: Oh, dat zou kunnen, ja. Voor de mensen die denken, waar hebben de dames het over? Aanstaande woensdagavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Klopt, ja.
0: Nou, heel goed. Daar komen we vast nog wel over te praten.
1: Dat denk ik ook.
0: Gita, dankjewel voor nu. Ik wens jou nog een hele fijne middag. En vanavond dan horen we jou weer bij Joost.
1: Ben ik er weer. Mooie middag.
0: Doei.

Michel Delpech en Pour un Flirt op de radio. Eventjes vooruitblikken naar zometeen. Dan schuift Bart Gielen aan. Je hebt die naam wel vaker gehoord. Hè. Hij is historicus. En hij zoekt altijd voor ons uit hoe het zit met de geschiedenis van allerlei soorten zaken. Zo duiken we straks in de geschiedenis van het schaken. Wist je bijvoorbeeld dat er vroeger ook een olifant op het bord stond? En er werd ook met een dobbelsteen gegooid? En moet je schaken associëren met intelligentie? Of heeft het daar helemaal niks mee te maken? En het schijnt ook goed te zijn voor mensen met ADHD. Kortom, de geschiedenis van het schaken, dat hoor je zo meteen. Blijf er lekker bij, eet smakelijk en tot zo.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
7: M-Utrecht. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Bij een grote Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. 48 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschiet geregeld de Russische olieindustrie met brandstoftekorten tot gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 doden gevallen, melden Oekraïnse regionale autoriteiten. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. Bij een Pilates-studio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilates-studio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er in Zevenaar iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen van die spullen. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar de FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is een omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen is volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Ze willen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Annemarie.
9: Goedemiddag.
5: De brandweer is geschrokken van het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Ondanks een oproep om niet te komen kwamen er toch gezinnen met kinderwagens, kijkers op brommers en anderen die de weg blokkeerden voor de brandweer. De brand zelf was wel snel onder controle. Er komen nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in Linschoten en Montfoort. En opvallend, ook benzineauto's mogen bij die palen parkeren. Ja, en daarom zet de gemeente borden neer met de tekst parkeren toegestaan voor alle voertuigen. En nog iets leuks, de Utrechtse Internetcourant tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijne, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden. Nou, zometeen, dan laten we een stukje horen.
8: Heel leuk, tot zometeen. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Er zijn wat vertragingen op de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 13 minuten door een ongeluk. De verbindingsweg is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 31 minuten, ook door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 minuten. En de A27 tot slot, dat is Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 9 minuten vertraging. Reggae muziek is onderweg.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Van Albert Heijn.
15: So worth going on a summer.
16: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De zomer vier je bij ons. Nou, je hoorde het net van Grita. Ook weer een warme week komt er weer aan. Het is 9:09.
1: Aan tafel.
0: Krijgen we wel eens reacties van luisteraars. We luisteren graag naar Aan tafel, want je leert nog eens wat. Nou, dat is ook wel weer het geval. Want ik heb aan tafel namelijk historicus Bart Gielen. Hij zoekt altijd voor ons uit hoe het zit met de geschiedenis van bepaalde zaken. Zo duiken we vandaag in de geschiedenis van het schaken. Wist je bijvoorbeeld dat er vroeger ook een olifant op het bord stond? En er werd ook met een dobbelsteen gegooid, heb ik begrepen. En moet je schaken associëren met intelligentie of niet? En het schijnt ook nog goed te zijn voor mensen met ADHD. Kortom, de geschiedenis van het schaken. Welkom, Bart.
2: Ja, dankjewel.
0: Even bij het begin beginnen. Hoe is het schaakspel ontstaan? Je hebt trouwens een fantastisch mooi bord hier meegenomen.
2: Ja, een oud bord van mijn opa geweest. Die ook schakenleraar was. En bij mij heb ik ook vroeger als kind schaken geleerd.
0: Ah, wat leuk dus, zeg. We beginnen bij het begin. Hoe is het ontstaan, het schaakspel?
2: Er zijn dus niemand weet precies wanneer en hoe het ontstaan is. Er zijn ook verschillende mythes rond ontstaan. Maar men weet wel ongeveer zeker, dus historici zeggen, dat het sowieso in India ontstaan is. Ongeveer 2000 jaar geleden. En toen werd schaken werd ook gespeeld op een bord met 64 velden, zoals nu ook het geval is. Ja? Maar dan met 4 personen. En het spel heette destijds Chaturanga. Ja? En het betekende in het Sanskriet 4 afdelingen. En dat wil zeggen, je had dus destijds de koning, je had het paard, je had de toren en je had de olifant. Chaturanga betekent eigenlijk de 4 afdelingen van het oorlogsspel en ook van de krijgsmacht.
0: Oké.
2: En er was ook nog een dobbelsteen destijds bij.
0: Maar, want hoe werkt dat dan? Ik bedoel, moest
2: dus
0: je dan dobbelen?
2: Dobbelen bepaal je wat je zet werd. Dus eerst had je dus 4 spelers tegenover elkaar. Later is dat geëvolueerd tot 2 spelers. Dus 2 legers werden samengevoegd. Maar dan had je wel 2 koningen. En je kunt nooit 2 koningen dienen. Dus 1 koning verdween. En dat werd de vizier, zeg maar, de raadgever van de koning.
0: Ja, en hoe is het uiteindelijk dan naar Europa gekomen?
2: Dat kwam omdat de Arabieren hadden handelscontacten met de mensen uit met kooplieden uit Venetië, uit Spanje. En via die handelscontacten is schaken langzaam rond het jaar 1000 naar Europa
0: gekomen.
2: Ja.
0: En dan nog even terug naar die olifant. Volgens moslims mogen spellen geen mensen dieren vertegenwoordigen. Dus het olifant, dat mocht toch niet meer?
2: Nee, dus inderdaad, volgens de Koran mag je dus geen levende wezens laten zien. Dus ook op het schaakbord werden die olifanten, die veranderden ook in andere stukken. Weliswaar dus niet zichtbaar als een olifant of niet zichtbaar als een paard.
0: Is het moeilijk om te leren eigenlijk?
2: Nee, mensen denken vaak bij schaken, het is echt een heel erg lastig spel. En dat is het eigenlijk niet. Kijk, bij schaken geldt dat elk stuk en elke pion heeft zijn eigen choreografie. We hebben dus de 8 pionnen, die mogen altijd alleen maar eentje naar voren. En bij de eerste zet mag je 2 naar voren.
0: Een paardensprong is een paardensprong.
2: Een paardensprong is 1 naar voren en dan 1 diagonaal. De loper, die mag alleen maar diagonaal. De toren alleen maar verticaal. En de dame is eigenlijk het machtigste stuk zeg maar, op het bord. Die mag zowel horizontaal als diagonaal kruisen.
0: Ja, ik vind dat we dit even moeten laten bedijen, om het maar zo netjes te zeggen. We gaan even muziek draaien. En daarna praten wij door over het schaken.

0: Jan Smit op Radio M Utrecht. Goedemiddag. Het is 1:16 en je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Ik heb aan tafel historicus Bart Gielen. Hij zoekt altijd uit hoe het zit. Zo is hij een keer in de geschiedenis van de wc-pot gedoken. Onlangs nog de geschiedenis van het handenschudden. En vandaag is hij gedoken in de geschiedenis van het schaken. We hadden het er net al over, hè? Maar ja, mijn vraag aan jou is, Bart, wat maakt dat zo leuk? Wat vind jij er zo leuk aan?
1: Elk spel is anders.
0: Wij kijken trouwens in de tussentijd naar dit fantastische mooie schaakbord van je opa.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: hoe oud is dit bord, denk jij?
1: Ja, dit bord is zeker een jaar of 60, 70 oud.
0: Wat leuk, zeg.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Ik heb hier een toren in mijn hand. Het is echt mooi houtsnijwerk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is echt een fantastisch spel. En mooi aan schaken is, je hebt ontelbare mogelijkheden. Zeker nog, je kunt met schaken, er zijn 1 tot de macht 120 mogelijke zetten die je kunt spelen. Dus elke, en dat is 1 tot de macht 120. Er zijn dus meer zetten die je kunt doen met schaken dan er kometen zijn of sterren zijn in de hemel.
0: Oh,
1: laat
0: het
1: me
0: zo
1: even bezinken.
0: Ja, maar ja, dan kom ik bij mijn volgende vraag. Ik associeer schaken met intelligentie. Is dat zo?
1: Nee, ja, nee. Ja. Kijk, schaken, je moet denken. Je moet rustig denken. Je moet dingen overzien.
0: En vooruitdenken.
1: Je moet vooruitdenken. Ja. Je moet je ook niet laten afbluffen door een tegenstander. Een tegenstander kan opeens een hele agressieve zet doen. Daar kun je worden overbluft. Maar je moet rustig denken. Het is echt een spel waar je met logisch redeneren heel ver kunt komen. En je moet ook een beetje geduld hebben. Bijvoorbeeld mijn man thuis, die houdt niet van schaken, want die is daar veel te ongeduldig voor. Je moet ook echt de tijd nemen. En beschaken is ook de gouden regel. Aanraken is zetten. Dus als je een stuk hebt aangeraakt, dan moet je die stuk ook zetten. Dus je moet van tevoren al 1 of 2 zetten vooruit hebben gedacht, en dan pas doe je je zet.
0: Maar niet iedereen kan dat. Jij praat er makkelijk over, maar is het te leren voor iedereen?
1: Iedereen zou het kunnen.
0: Ja?
1: Ja. Ik sprak net toevallig een van jouw collega's en die zei van, ja, het is zo moeilijk, ik doe dammen. Ja, ik vind dammen persoonlijk helemaal niet zo'n leuk spel. Want, nee. want ook het mooie van schaken is, de geest wint van de materie. En dan denk je,
0: wat bedoel je daarmee?
1: Wat bedoel je daarmee? Ook al sta je op verlies, op materiële verlies, zeg maar, je bent de toren kwijt, je bent de dame kwijt, je bent de loper kwijt, je zit echt achter. Maar dan nog, als je de koning van de tegenpartij schaakmat hebt gezet, dan verliest die ander sowieso. Dus sterker nog, ook al zit je zwaar achter,
0: Je kunt nog winnen.
1: Je kunt altijd winnen. In tegenstelling tot dammen of ganzenbord of wat dan ook.
0: Wat zijn eigenlijk de beste spelers nu zo'n beetje? Is dat nog steeds Kasparov?
1: Die is supergoed. Maar op nummer 1 staat Magnus Carlsen, de Noorse schaker. En die heeft een rating, want het gaat met ratings. Hè, en hij is ook echt grootmeester, maar hij heeft een rating van 2835. Dat zegt weinig mensen. Mijn rating is 1000. Nou, dat vind ik ook best wel goed. Ja. Maar het is echt, maar ik ben amateur, maar hij is echt.
0: En is er nou een beetje prijsgeld in te verdienen, zoals bij tennis of bij
1: voetbal? Ja, zeker, zeker, zeker. Als je echt bij de top hoort, want het is ook echt een topsport, is het ook. Ja, dan kun je heel veel geld mee verdienen. En ik zeg, het is een sport, want het is echt een denksport. Hè. Je kunt het ook echt oefenen. Je kunt bijvoorbeeld zoals Magnus Carlsen, die heeft gewoon een fotografisch geheugen. Kijk, en hoe meer je zetten van tevoren kunt onthouden, dan wordt er steeds beter in.
0: Maar is dat te trainen? Want
1: dat is zeker te trainen.
0: Dat is te trainen. Ja, Oké, wat leuk zeg. Vind je dat de schaakles verplicht op scholen moet komen?
1: Ja. Absoluut.
0: Want wat doet het met je als mens? Word je daar een beter mens van? Word je slimmer van?
1: Maar beter mens weet ik niet. Maar je wordt er wel, als ik schaak, en ik schaak dagelijks, ook online, maar ook gewoon fysiek. Je kunt niks anders doen dan focussen op dat bord. Je bent even niet meer afgeleid door andere signalen. Je bent echt alleen maar met het bord bezig. Je hebt de tegenstander voor je. Af en toe zeg je een paar woorden. Hoe gaat het met je? En dan ga je verder met schaken. Dus het is, je focus is zo, wordt zo getraind. En ook de training wat ik net zei van vooruitdenken, rustig denken, rustig blijven. Dat is, volgens mij is dat heel erg belangrijk.
0: Is het niet een hele goede sport voor mensen met ADHD?
1: Zeker weten.
0: Ja?
1: Ja, voor mij is het, ja,
0: jij hebt AD.
1: Nou, ik weet niet wat ik heb. Maar voor mij is het echt, ik word rustig van schaken.
0: Ik vind het fantastisch en heel leuk dat je dat weer met ons wilde delen. De geschiedenis van het schaken. Dank je wel, Bart Gielen, historicus.
1: Dank je wel.

0: Echte diva hoor, is het Bette Midler op Radio M Utrecht. En to deserve you. Zometeen na het nieuws spelen wij de tweede ronde van het spel De Stem van M. Maar eerst het nieuws. Er kwamen een hoop ramptoeristen af op de natuurbrand gisteren in de Soesterduinen. En daar is de brandweer zeker niet blij meer mee. Meer erover zometeen hoor je van Annemarie.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. De brandweer is geschrokken van ramptoeristen.
5: Ja, veel mensen kwamen kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen gisteren. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. En ondanks een oproep om niet te komen, kwamen er toch gezinnen met kinderwagens, kijkers op brommers en anderen die de weg blokkeerden voor de brandweer. De brand zelf was overigens snel onder controle. De politie heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. Twee mensen in die woning zijn aangehouden en even later volgde nog een derde. De verboden middelen werden afgelopen donderdag al gevonden, maar de politie meldt het nu. Er waren bij de politie signalen binnengekomen waarop agenten het huis binnengingen. Alle middelen zijn in beslag genomen. Waar het in Houten was, is niet bekendgemaakt. Er komen nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in Linschoten en Montfoort. En opvallend, ook benzineauto's mogen bij die palen parkeren. En daarom zet de gemeente borden neer met de tekst parkeren toegestaan voor alle voertuigen. De palen komen aan de Parklaan en de Godfried van Renenlaan in Montfoort en in Linschoten onder meer op het nieuwe parkeerterrein bij de sportvelden. De Utrechtse Internetcourant tipt een bijzondere reportage uit 1984. Ja, in een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijne, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
6: Goedemiddag, 1014 richting Hoog Catharijne over.
7: Hoog Catharijne.
8: Hoog Catharijne, winkelhart van Nederland.
9: Hoog Catharijne, de vitale schakel tussen de Jaarbeurs, het station en de Utrechtse binnenstad. Een omstreden futuristisch bouwsel dat de redding van de stad werd. In de 10 jaar van zijn bestaan hebben al evenveel mensen de gangen van Hoog Catharijne betreden als er in heel Europa wonen.

0: Ja, leuk om terug te zien is het. In de aflevering komen ook beelden voorbij van de opening door toenmalig koningin Beatrix. En er is ook aandacht voor de overlast van de verslaafden in die tijd. Nou, de beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het blijft droog met 24 graden.
1: Dankjewel, Annemarie. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Met de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 8 minuten door een ongeluk. De verbindingsweg is dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 9 minuten vertraging. Muziek komt eraan van de Everly Brothers.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
7: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
8: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Veel broertjes, Everly Brothers and the Price of Love.
1: Aan tafel.
0: 14:30, zometeen de tweede ronde van de Stem van Emmen. En dit is weer die mooie nieuwe van Miss Montreal, Schuilen.

0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal en Schuilen.
1: De stem van M.
0: Ja, we gaan de tweede ronde spelen. Oh, zo makkelijk mee te doen, hè. Waar je ook bent, in de caravan, in de tent, op de camping of gewoon lekker thuis. Op het balkon of in de tuin. Wherever, of in het buitenland, hè. Via de site van RTV Utrecht, dat kan natuurlijk ook. Heel simpel, ik laat de stem horen van een Nederlands mevrouw. Je zou haar kunnen kennen. Als dat zo is, laat het dan even weten en stuur een mail met je telefoonnummer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak je kans op onze portable radio. En misschien ben je ook wel de twee kaarten voor die leuke safarivaart met het blauwe beverschip. Daar komt-ie.
2: Krijgt het allemaal nog gebolwerkt?
1: De stem van M.
0: Stem van M@rtvutrecht.nl.
3: We got it together.

0: Van de week, de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, huppakeetje. Wij gaan eens even praten over de dagvraag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En vandaag luidt die, heb jij het wel eens over een andere boeg gegooid? Bijvoorbeeld je baan opzeggen of een carrière switch, een bedrijf starten. Nou, daar wordt toch echt wel heel leuk op gereageerd. Even kijken, Jan Langeraar die zei, mijn carrière switch. In de jaren 2010 tot 2015 ben ik met 3 vrienden een eigen bemiddelingsbureau begonnen. Dat is heel leuk. En ik heb Riet eventjes aan de lijn. Riet, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Jij hebt ook een hele bijzondere carrière-switch gedaan, toch, in jouw leven?
1: Ja, na 20 jaar kapster vond ik het ook niet meer leuk. En vroeger was het natuurlijk allemaal permanent. En kwam feun. Ik denk, ik heb alles wel gezien. En kap, bruidjes gekapt. En ik wou wat anders. En toen ben ik de zorg ingegaan. Eerst nog eens als activiteitenbegeleidster. Daar heb ik ook de omscholing voor gedaan. En toen ben ik in Hillegom gaan werken. En toen merkte ik toch dat ik gewoon de kant van de zorg het leukste vond. En toen ben ik weer gaan omscholen om ook de zorg te gaan doen. Toen heb ik in de zorg gezeten tot mijn pensioen. En nu als vrijwilligster in 2 verzorgingshuizen of verpleeghuizen.
0: Dus je hebt gewoon je hart gevolgd?
1: Ja, van begin af aan.
0: Ja, dus een aanrader voor iedereen vind jij om dat gewoon te doen?
1: Ja, echt om helemaal wat anders. Ja, je moet het ook financieel allemaal kunnen. Hè. Ik was gewoon getrouwd en ik kon gewoon mijn baan opzetten. En de man zei, ja, als je iets wil, moet je gewoon doen. Maar dan moet je ook doorzetten. Dus dat heb ik ook gedaan.
0: Nou, wat leuk. Dankjewel, Riet, voor jouw leuke reactie. Dat je even wilde reageren. Dankjewel daarvoor, hè.
1: Goed. Fijne dag, Connie.
0: Dag, Riet. Dag, hoor. En Gerda die reageert ook leuk. Die zegt, ja, de grootste veranderingen zijn van het bedrijfsleven naar tandartsassistenten. En mijn vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis met dementerende bewoners. Het laatste is het meest dankbare werk wat je kunt doen. En David die reageert ook op Facebook. Pas ben ik in 2007 postbezorger geworden nadat ik in alle voorgaande jaren mantelzorger en huisman was. En Michel die is ook leuk. Even kijken, wat schreef hij nou ook weer? Oh ja, ik heb het 3 keer over een andere boeg gegooid qua werk. Eerst zat ik in de paarden, later zat ik op de tractor en daarna ben ik 41 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Zo kan het ook, Edwin.
2: Zeker, ja.
0: Hij zegt de pk's steeds een beetje opgeschroefd.
2: Ja.
0: Heb jij een carrière switch gedaan?
2: Nee, ja, ik moet denken aan het gesprekje wat je net had. Ik ben meer geknipt ook voor dit werk. Ik blijf dit maar gewoon doen. Ik heb dat boek gelezen van Tineke, wat jij onlangs ook dit voorjaar met haar hebt besproken, weet je nog?
0: Ja.
2: En die zei het eigenlijk ook, ik kan niks anders.
0: Oh dus, ja, dat is toch ook heel mooi.
2: Dus ja,
0: ik ben zelf,
2: ik blijf dit maar doen.
0: Ik vond het ook heel leuk, maar ik heb helemaal geen opleiding tot radiopresentator gedaan. Ik zat een beetje in de financiële kant. Ik ben wel bij Radio West begonnen, op de honorariumadministratie. Maar radio maken, dat vond ik 100 keer leuker. Dus vandaar.
2: Ja, nou en zo zit je hier nog steeds. Na hoeveel jaar inmiddels?
0: Dik 25 jaar.
2: Ja, precies. We zitten hier al een tijdje.
0: Nou, vast geroest,
2: dus
0: maar nog steeds
2: maar, we moeten maar blijven, denk ik. Dus zometeen na 2 maar weer lekker terug in de tijd.
0: Ja, wat ga jij doen?
2: Studio 60's. En ik heb hier een krant van toen voor mijn neus. De eerste mensen die zijn onlangs op de maan geweest. Die mogen nu uit quarantaine, lees ik. Dus dat is goed nieuws. Het is warm in Nederland deze augustusdag. We duiken zometeen even erin. Dus dan ook lekker zomer. Mooie bijdrage van de Beatles heb ik weer klaarstaan. Gisteren was René van His Alligators jarig, onze eigen Shadows, zeg maar.
0: Ja.
2: Straks in de jukebox kun je 2 liedjes kiezen van deze Nederlandse band. En ook nog een fijne uitsmijter, zo tegen 3. Dus nou, het wordt weer een lekker uurtje radio met een heerlijk rijk verleden vooral.
0: Dan gaan we daar gewoon heel lekker naar luisteren. Ik wens jou een hele fijne middag.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. En u bedankt voor het luisteren. Blijf dat lekker doen. Laat hem lekker aanstaan. Zometeen Edwin dus hier met Studio 60's. Dag.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 2:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar de politicus mocht nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldiging aan de nabestaanden. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows, deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die daar stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen, het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een paar files in Nederland. En onze regio is er eentje op dit moment. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Ook onderweg de jaren 60. We beginnen zo meteen in Parijs.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: De zomer vier je bij ons.
16: Want het is zomer.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.
18: Radio M Utrecht.
19: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Over de stad die er in de jaren 60 ook nog heel anders uitzag. Zelfs de Tour de Montparnasse moest nog worden gebouwd. Hier ook beschreven in dit chanson, gezongen door Jacques Dutronc. Met ook een mooie rol overigens voor Roger Bourdin. Dat was de fluitist.
1: Studio 60's.
0: Bon après midi, zeg ik. Tijd voor toen. In het bijzonder dus de jaren 60. Ik ben net weer een reisje door de tijd. En daarvoor hoef je de deur niet uit, immers. Met de LP Rubber Soul er even bij zometeen van de Beatles. De klassieke versie, zeg maar. Want binnenkort is hij weer even, zeg maar, in het nieuwe verkrijgbaar. Dus de oorspronkelijke LP, die pakken we straks even uit de kast. En de krant van toen, van 10 augustus, ergens in de jaren 60. En daarin gaat het onder andere over de maan. Net als in het heden eigenlijk. Overmorgen dan schuift hij dus voor de zon. En over die zon gaat het dan ook weer in dit uurtje met Jefferson. Laten we die maan er ook even bij pakken dan. Ook Creedence hebben we erbij. En nog veel meer nostalgie tussen 2 en 3. Welkom.

Searchers en Studio 60's. Take it or leave it. Oeh la la la. Als ik de krant er even bijpak van vandaag. In 1969, dan is het behoorlijk warm in Nederland. Daar kom ik zo meteen even op terug. 10 augustus was overigens een zondag, dus ik ben even uitgeweken naar de maandag daarna. De missie naar de maan is overigens alweer eventjes voorbij. Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins van de Apollo 11... die hebben hun quarantaine nu ook mogen verlaten. Ze zijn kerngezond. Sinds op 24 juli weer op aarde terugkeerde als eerste mens op de maan, moesten ze ruim 2 weken dus van de buitenwereld worden afgesloten. Maar nu dus weer geheel gezond op aarde, zeg maar. Dan gaan we even terug naar eigen land. Het is warm en dat is zwaar voor de voetballers die weer zijn begonnen ook. De competitie is van start gegaan 1969-1970. Sommigen die wilden er zelfs mee stoppen vanwege de hitte. In de Eredivisie was er overigens de wedstrijd van SVV DOS die ik even meeneem. Die eindigde overigens niet zo goed voor de Utrechters. Het werd 4-2. Ja, zo'n 30 graden was het in de beeld dit weekend. En veel Duitsers die wilden ook graag naar de Hollandse kust. En dat leverde ook een twijfelachtig record op, lees ik in deze krant. En wel dubbele file auto's van 25 kilometer uit de richting Arnhem voor de Flessenhals bij Utrecht. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal is dat. En ook nog een gemengd Nederlands-Duitse file die zich uitstrekte afgelopen zaterdagmorgen vanuit Utrecht voorbij Maarsbergen zelfs in de richting Veenendaal. Dus we wilden er graag met z'n allen op uit. Ja, en over auto's gesproken, neem deze advertentie ook nog eventjes mee. Een mooie grote zie ik hier over de Fiat 850 Sportcoupé met een mooie foto erbij. Dat betekent temperamentvol rijden en ook een ware cockpit waar je in zit. En een topsnelheid van, hou je vast, maar liefst 145 km per uur. Inclusief de pas ingevoerde BTW kun je deze al krijgen voor 7000 gulden. Dat was dus wat ik zoal tegenkwam in de krant. Vandaag een beetje in het kort van vandaag 57 jaar geleden. En het duikt altijd even in de hitparade. En daarin vond ik dit leuke nummer van de Thunderclap Newman. Ze zijn even een paar minuutjes bij ons ook in de lucht weer met Something in the Air.

0: Een fijne herinnering. Ook deze van Sandy Shaw. Beetje van Hal David en Burt Bacharach. Ja, we hebben een eigen straat, hè, vernoemd naar hem in Terweide is dat hier in Utrecht.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Toch wel iets om trots op te zijn. Nou, hij komt hier dus nog niet onregelmatig ook voorbij op Radio RB2. Komend najaar dan verschijnt er een vernieuwde versie van Rubber Soul van John Paul, George en Ringo met bijzondere opnames. Ik heb onlangs al even een voorproefje gegeven met de allereerste take van Michel. En op deze nieuwe versie, deze nieuwe LP, kun je dus ook een verloren opname tegenkomen van John Lennon bijvoorbeeld. In oktober zal die verschijnen. Norwegian Wood is ook van John en was destijds een van de eerste popnummers waar je ook een sitar op hoort, dat instrument. Let er nog maar eens op.

0: Nog even voor de fans van Van Morrison en Dem. Gloria was dat. Het duurt nog wel even, maar de geest is zometeen al uit de fles. Ja, Halloween komt pas in oktober. We horen zo namelijk Ardeen Taylor, A Ghost in My House. Dus je bent bij deze gewaarschuwd. En ook weer de jukebox vandaag met twee liedjes van René en his Alligators, waar je uit mag kiezen. Eerst even naar het regionieuws. Wie vindt dat hij moet gaan sporten, heeft nu echt geen excuus meer. Op steeds meer plekken in de provincie kun je pompen en bank drukken. Je hoort er zo meteen meer over van Annemarie.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: Ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Het regio nieuws van 2:30 met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Eerst even nieuws over die 30-jarige man die zaterdagochtend vroeg werd neergestoken, hè, in een woning in Meidrecht was dat.
5: Ja, hij ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk, meldt de politie. Het steekincident gebeurde rond 5:00. Agenten vonden de zwaargewonde man. Na behandeling door ambulancepersoneel werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna pakte de politie 2 mensen op. Het gaat om verdachten van 19 en 23 jaar oud uit Wilnis. Er komen nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in Linschoten en Montfoort. En opvallend, ook benzineauto's mogen bij die palen parkeren. Daarom zet de gemeente borden neer met de tekst: parkeren toegestaan voor alle voertuigen. De palen komen in Montfoort aan de Parklaan en de Godfried van Renenlaan. En in Linschoten onder meer op het nieuwe parkeerterrein bij de sportvelden. Tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi in Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Hier het moment van uitschakeling.
6: Je m'envoie Mensik. 6-4, 7-5.
5: Ja, gisteren werd ook Talon Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. En we blijven nog even bij de sport, maar dan voor de amateurs. Want wie wil fitnessen, kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Ja, buitensporten kan ook vandaag, want wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het blijft droog met 24 graden.
4: En ook nog even lekker meedansen op de muziek uit de jaren 60.
5: Ook lekker.
4: Houd je ook in beweging. Dankjewel Annemarie. Ik heb nog wat files ook. 2 meldingen van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de weg. Ongeveer 10 minuutjes vertraging. Geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
13: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Hardin Taylor. En nam het op in de jaren 60. Bij ons was het pas iets later een hit. There's a ghost in my house.
1: De benen van de vloer, het spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Hey. Onze nationale shadow zou je zo kunnen noemen. René en his alligators. En René Nodelijk, die was gisteren jarig, zeg ik. Hij werd 84. En wordt door heel veel muziekliefhebbers nog wel gezien. Ook als de beste gitarist van Nederland. Nou, twee van hun liedjes heb ik even in onze jukebox gestopt. En eigenlijk is het maar één plaatje. A en de B-kant. En dit is keuze 1. Guitar Boogie.

In the Moods, inderdaad. Ook dus gedaan door deze Nederlandse gitarist, vooral René Nodelijk, gisteren vanwege zijn verjaardag. Vandaag dus in de jukebox deze twee liedjes. Welke zal ik draaien straks? Dat is de vraag. 1 of 2, laat het maar even horen in onze app of mail het. studio@rtvutrecht.nl. En de meeste stemmen gelden. B&G's zijn er zo meteen en hier hebben we Jefferson.

Dek erom, woorden doen ertoe, dat was de boodschap. Ontstaan ook uit een flinke woordenwisseling tussen de broertjes Gib. Dus dat komt in de beste families voor. Denk erom wat je zegt tegen iemand. Dat zijn wijze woorden die we even hier voorbij horen komen. 1967, toen ze nog maar net begonnen waren. Studio 60's, zometeen met Creedence Clearwater Revival. En eerst nu die andere vier van vandaag, de Four Tops.

0: van de week. De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde. Van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

Momenteel is het bijna een nieuwe maan, dus niet te zien. Sterker nog, voor de zon komende woensdagavond. We kunnen er wel naar luisteren. Dit geluid dan vooral van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Leuk om te lezen, al die gitaarliefhebbers. Herinneringen die er allemaal kleven aan het geluid van René en his Alligators. Guitar Boogie en In the Mood, daar mocht je uit kiezen. En vrij snel werd al duidelijk wat de favoriet is van deze twee. Destijds verkrijgbaar op één plaatje, als A- en B-kant. Dit is hem.

Nou, zei al duidelijk het hoogste woord vandaag, denk ik. Millie, My Boy Lollipop. Tijd alweer voor het slotakkoord van Studio 60's voor vandaag. Daar had ik het net over René Nodelijk. Gisteren was hij dus jarig van René en his Alligators. Het was gisteren ook de verjaardag van een andere beroemde gitarist. En wel Rinus Gerritsen. En niet zomaar eentje, hij werd namelijk 80. Zijn wieg stond in Den Haag. Dus Haagse beat vandaag als laatste in dit uurtje. Mooi eerbetoon aan hem. Hier zijn de Golden Earrings. En bij ons zeg je nog met een S, hè?

0: hopelijk had hij ook een happy birthday. Rinus Gerritsen, gisteren werd hij dus 80. Nou, mooi. Uiteindelijk nog even In My House. Jos, het is alweer bijna 3 uur. Ik hoorde dat je volgende week lekker op de zomertour gaat.
1: De zomertour gaat weer los, ja.
0: En kun je alvast een tipje van de sluier oplichten waar je zo al bent?
1: Ik ga naar in ieder geval minstens 1 gezellige camping in de regio. En maandag, kan ik al zeggen, ga ik naar de Parade hier in Utrecht. En dat is altijd geweldig wat daar te zien is. Toneel en fun en van alles, ja.
0: Het leuke is, je mag mijn uurtje volgende week lenen. Dus van 2 tot 5, hè?
1: Ja.
0: 3 uur lang zomertour met Jos.
1: Lekker buiten spelen.
0: Heerlijk. Ja. Wat ga je zo meteen dan doen?
1: Het is vandaag Wereldleeuwendag. En het gaat niet goed met de leeuw. Heeft bescherming nodig. En vandaar ook Wereldleeuwendag. En dat heb ik nu al gezegd. We hebben er nu al bij stilgestaan. Platen over leeuwen. Paul de Leeuw, noem maar op. En het is ook nog eens de tijd van de leeuw, hè, in de astrologie. Als je nu jarig bent, ben je dus een leeuw. Dat is.
0: En jij in je hempie vandaag?
1: In mijn hempie. Ik sta in mijn hemd, Edwin.
0: Tot zo.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Jan.
9: Viel is nu gemeld op de ANWB. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn een paar minuten. De weg wordt daar gerepareerd. En nog één op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Die file duurt 8 minuten. Mag ik even meezingen met Billy Joel zometeen.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: Frans.
1: Alle tijd, want het is zomer.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Goedemiddag.

liedje van Billy Joel. Hij spreekt tot ons mannen en hij zegt, joh, praat toch eens met elkaar. Zit niet te zeuren, maar ga met elkaar praten. Ga het gesprek aan, kijk elkaar in de ogen. Tell her about it. Hartstikke mooi. Ik weet hoe het bij jou is. De zon ligt aan de lader. Die heeft het even moeilijk. Die moet ook af en toe even lekker opgeladen worden. Zo klinkt het hier. Dit is de Hengeveldstraat hier in Utrecht. Het is vandaag Wereldleeuwendag. En dat heeft een reden. Ooit is die opgezet om de leeuw te helpen. Het gaat niet goed met de leeuw. Er komen er steeds minder. We moeten iets doen. Dat wordt dan gezegd. Nou, ja, ik weet niet wat ik kan doen om de leeuwen te helpen. Ik kan leeuwenplaatjes draaien. Dat lijkt me wel leuk. Platen over leeuwen. En ik kan nog leuke suggesties van jou.

dit ga ik straks helemaal draaien hoor. VO heeft de kunst. Welke platen over leeuwen weet je? En vandaag mag de tijger ook meedoen. Dus de tijgerplaatjes. En of je leeuw bent, ken je leeuwen die jarig zijn deze maand? Laat het ook even weten. Stuur een berichtje, gezellig, via de app van RTV Utrecht. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Donna Summer.

toen werd het een plaat. Het boek heette De Woeste Hoogte, dat weet ik ook nog wel. Het is vandaag de dag van de leeuw. Het is Wereldleeuwendag, omdat de leeuw onze hulp nodig heeft. En ja, Femi uit Wijk Beduursteden, die zegt... mag de tijger ook meedoen? Nou, de tijger mag meedoen. Tuurlijk, het is allemaal familie van elkaar natuurlijk, hè. Katy Perry heeft ook een keer een leeuwenbrug.

0: gebrul horen uit de studio hier bij Radio M Utrecht. Zender met de lekkerste letter. Het is Wereldleeuwendag. En nou, dat vind ik nou hartstikke leuk. Ik heb Marcel aan de lijn uit Wilnis. Marcel, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag,
0: Jos. Je hebt gereageerd op Facebook en het toeval wil, of geen toeval, je bent naar Artis geweest vandaag.
1: Klopt.
0: Hoe is het met de tijgers, met de leeuwen in Artis?
1: Nee, Artis heeft alleen maar de leeuwen, dus dat...
0: Ja.
1: Die hebben niet meer zoveel roofdieren daar.
0: Hoe staan ze er op het ogenblik bij?
1: Nou, dat ik er was, daar lagen ze te slapen, alle drie.
0: Dan ga je eindelijk een keer naar de dierentuin en dan liggen ze te slapen.
1: Ja.
0: Ja, hou jij van het dier op zich, de koning van de savanne?
1: Ja, ik vind het wel prachtig, die dieren. Dat, ja, absoluut. Het is, ze zijn groot en sterk en ja. Ik vind het prachtig.
0: Heb jij zelf iets in je karakter wat aan een leeuw doet denken, maar zelf niet?
1: Nou, iets in mijn karakter, nou... Nee, niet echt.
0: Het is toch... Af en toe gaat brullen of zo? Nee?
1: Nee. Dat is nu wel, wel over op dit moment.
0: En hoe heet het? Ken jij leeuwen in de familie? Je kennen ze, je buren? Die jarig zijn in augustus, leeuwen, sterrenbeelden.
1: Nou ja, ik had een schoonzus, die was dus van het weekend jarig. Maar ja,
0: oh ja.
1: Die is al wel weer overleden, die zou 80 zijn geworden.
0: Dat,
1: ja, die, is, nou. Die was een van de eerste COVID-doden van Nederland onder.
0: Dat is heel verdrietig. Mooi dat jullie haar toch nog hebben herdacht, zullen we dan maar zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Oké. Nou, ze komen binnen, de leeuwenplaten. Laat even weten, stuur een berichtje naar de app van RTV Utrecht. Jij wil natuurlijk de klassieke leeuwenplaat horen. Van de Tokens, dat is de originele. En Tijdfit heeft hem ook gedaan. Ik heb ze allebei gemixt, dus je hoort ze allebei. The Lion Sleeps Tonight, en dat is dan wel weer geruststellend, hè?
1: Oké, geweldig.
0: Groetjes in Wilnis.
1: Leuk. Oké, doei.

0: Sky, 1000 Maldu bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert, waar dan ook in de wereld. Want via de app van RTV Utrecht kun je ons overal ontvangen. En die app is gratis. Een appje van Maria Zevenbergen. Maria, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is Wereldleeuwendag. Je zegt, ik vind leeuwen prachtige dieren. En van sterrenbeeld ben ik leeuw, zeg je. En vandaag ben ik jarig.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Maria, feest.
2: Jeeper de piep. Hoera!
0: Hey, nog heel veel jaren, hè?
1: Dankjewel, gaat helemaal goed komen.
0: Ah, je bent volgens mij een gezellige leeuw, hè?
1: Ja,
0: ik heb een heel vrolijk plaatje voor je. Een lekkere gospel bij Radio M Utrecht. Dit zijn de Les Humphrey Singers.

0: Ik zie de handjes al gaan.
1: Radio M Utrecht, hoe laat leven we? Het is 3:30 geweest, leuk dat je luistert. Nieuws uit onze buurt komt eraan. Het gaat over het schip van de Zonnebloem. Dat komt naar onze regio, maar het heeft geen leuke reden. Zometeen meer.
2: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
1: Tijd voor het nieuws uit onze buurt. Annemarie de Wit staat hier, hi.
7: Goedemiddag.
1: Het regionieuws. We gaan het hebben over het schip van de Zonnebloem. Daar had ik het over. En dat heeft te maken met de lage waterstand. Het schip kan niet aanmeren in de Rijn.
7: Ja, en daarom wijkt het vakantieschip uit naar Wijk bij Duurstede. De Zonnebloem organiseert boottochten over de rivieren voor ouderen en mensen met een beperking. Arnhem is normaal gesproken de thuishaven van het Zonnebloemschip. Maar komend weekend vertrekt het schip dus vanuit Wijk. De bedoeling was een reis naar Duitsland, maar dat wordt een rondje IJsselmeer. Ja, daar stroomde nog nooit eerder zo weinig water door de Rijn bij Lobith als nu.
1: Het schip van de Zonnebloem ken ik vrij aardig.
7: Ja, is wel bekend, toch?
1: Ik heb er de disco's op
7: gedaan. Oh, echt waar? Wat leuk.
1: Voor mensen met een beperking. En dat zijn de leukste discoavonden ooit. Ik heb er duizenden gedaan en deze waren het leukste.
7: Iedereen dansen?
1: Iedereen vloog om mijn nek. En ik moest wel een beetje voorzichtig doen met de lichteffecten.
7: Ja.
1: Maar het was geweldig.
7: Een feestje aan boord.
1: Dat was wel leuk. Maar ja, hopelijk kan hij weer varen.
7: Ja, dat dus wel. Maar dan even wat verderop voor de mensen die Arnhem gewend zijn.
1: Ja.
7: Een 30-jarige man die zaterdagochtend vroeg werd neergestoken in een woning in Meidrecht ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk, meldt de politie. Het steekincident gebeurde rond 5:00. Agenten vonden...

0: De man. Na behandeling door ambulancepersoneel werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna pakte de politie twee mensen op. Het gaat om verdachten van 19 en 23 jaar oud uit Wilnis. Sport dan. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. En diezelfde krant tipt nog een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijnen, toen dat het winkelhart van Nederland moest worden.
1: Goedemiddag, 1014 richting Hoog Catharijnen over.
2: Hoog Catharijnen.
3: Hoog Catharijnen, winkelhart van Nederland.
4: Hoog Catharijnen, de vitale schakel tussen de jaarbeurs, het station en de Utrechtse binnenstad. Een omstreden futuristisch bouwsel dat de redding van de stad werd. In de 10 jaar van zijn bestaan hebben al evenveel mensen de gangen van Hoog Catharijnen betreden als er in heel Europa wonen.
0: Ja, leuk toch? Kun je het nog een beetje voorstellen, Jos, hoe het eruit zag?
5: Ja, zeker, zeker.
0: Het is wel veranderd natuurlijk.
5: Het is veranderd. En wat ik aardig vond, als je daar liep, dan hoorde je een stem die tegen je sprak.
0: Mm-hmm.
5: Die zei dan, goedemiddag, we wandelen een stukje met u mee.
0: Okay.
5: Live, hè? Dat was live.
0: Okay.
5: Om de mensen het naar hun zin te maken en gezellig. Want je had in die tijd had je nogal veel zwervers die overnachten.
0: Ja.
5: En om de mensen die er waren een gezellig indruk te geven, waren er live programma's in het winkelhart van Nederland. Ik vond dat
0: Nederland.
5: Altijd, ik vond het altijd leuk.
0: Ja, er is inderdaad in die reportage ook aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. En in de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij. Toen nog door toenmalig koningin Beatrix.
5: Nou, dus het is allemaal te zien, die hele reportage. In de schatkamer moet je gewoon googlen. Ja. De schatkamer, als je het eenmaal hebt gevonden, dan blijf je de hele avond
0: de
5: kijken.
0: De schatkamer van Beeld en Geluid.
5: Beeld en Geluid. Ja.
0: Het weer nog even. Wolken en flink wat zonnig schijnen vandaag. Het blijft droog met 24 graden.
5: Dankjewel, Annerie. Over een uurtje weer doen.
0: Tot zo.
5: Tot zo. En nu de verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een paar minuten tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn, de weg wordt gerepareerd. Dan de A12 Utrecht-Arnhem, tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg, een kwartier. A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Huizen, 6 minuten. Nou, sterkte daar in die file. En nog even over Hoog Catharijnen gesproken. Ik heb daar ook wel gepresenteerd in die tijd.
0: Jij ook zelf?
5: Ja.
0: Kijk.
5: Met Frans van der Drift, die deed dat ook. Die had het allemaal geweldig voor elkaar. Dus
0: Wat een bijzondere locaties ben je allemaal geweest in je leven al niet. Hè? En dan die zomertour er nu weer achteraan.
5: Maar nu gaat het gewoon weer over de muziek.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
6: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
5: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Fairground Attraction. En nu tijd voor het spelletje. Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet waar je ergens uithangt. Misschien lig je wel op een strandstoel ergens in Portugal. Of in Spanje ben je op vakantie. Of ergens waar dan ook. Want via de app van RTV Utrecht kun je ons gewoon overal ontvangen. Zou ik gewoon lekker doen. En we gaan het spelletje doen. Ik heb 3 platen. En die heb ik uitgezocht. En er is een overeenkomst. Dit is een spelletje en win een leuke prijs. Alle winnaars maken ook kans op een safarivaart. Met z'n tweeën op een blauwe beverschip. Nou, hartstikke leuk, jongens.

Wat een leuk bandje was dit, zeg. Een band bestaande uit Indianen. Uit Amerika kwam het. Nee, ik zeg niet hoe de plaat heet, want dan help ik je te veel. Nee, wat is de tweede geweest dit, van de 3 voor 4? Er komt nog één plaatje. Nou, mocht je een woordje ontdekken of het onderwerp van alle 3 de platen en soms de namen van de artiesten, laat het me weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En dit is nummer 3. When the corn gets tough.

0: Dankjewel, Billy. Billy Ocean. When the going gets tough, the tough.
1: Goedemiddag, ik zie het posten.
0: Wim, goedemiddag Jos, hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter.
1: Ja.
0: Wim, te Bunnik, hè?
1: Ja.
0: Doet de zon het ook weer bij jullie nu?
1: Het doet hartstikke goed. We net even een stukje weer fietsen, maar het is heerlijk weer.
0: Hou jij van hittegolven? Ben jij daarvoor te porren?
1: Nee, hittegolven hou ik van lekker warm weer hou ik wel. Maar liever niet warm dan een graad of 5, 26.
0: Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ik heb het aan iedereen gevraagd de laatste dagen. Hou jij van hittegolven en niemand houdt van hittegolven? Hoe kan dat?
1: Ja, we moeten het er maar mee doen, hè?
0: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, als je er een beetje rekening mee houdt, wij zouden een siesta moeten hebben, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon een beetje rustig aan doen als het echt heet is.
0: Ja, dat doen de Spanjaarden ook. En die hebben dan siesta. Die gaan dan even liggen. En ik heb wel eens een Spanjaard gesproken. En toen had ik het over, nou, jullie gaan lekker slapen tijdens de siesta. En toen zei hij, deed je dat wij gaan slapen tijdens de siesta? Nee. Er zijn nog veel leukere dingen te doen.
1: Ja.
0: Ja, zegt hij schoorvoetend. Ja, nee, dat is ook wel zo. Zeg Wim, je hebt meegedaan met het spelletje. Dat vind ik hartstikke leuk. Opeens werd het druk. De 3-4. Wat heb je eruit gehaald? Wat is je overeenkomst?
1: Nou, in alle drie kwam het woord get voor.
0: We hadden Rare Earth met Get Ready. Daarna Come and Get Your Love van Redbone. En When Going Gets Tough, the Tough Get Going. Goed geantwoord. En wat zou je bij ons willen winnen? Een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje?
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper, stuur ik die op. En we hebben nog iets, want alle winnaars maken kans op een safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. En dan moet ik toch een bever, moet ik toch weer hier aan denken.
2: Hup, daar is Willem met de waterpomptong. De nijtong of de combinatietong. Hup, daar is Willem met de waterpomptong. Want Willem is
0: niet. Ja, misschien ga je wel mee. Dat weet je nooit. Voor twee personen op het blauwe beverschip. Ik zou zeggen, doe de groeten in Bunnik, hè, van ons allemaal.
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké, hoi.

0: Straks helemaal Elton John, we hebben ook Tina Turner, we hebben Rolf Sanchez en nog veel meer.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan. Ik heb nog files. Ik heb er 3 van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 4 minuten. De weg wordt gerepareerd. Verbindingsweg hebben ze dicht gedaan. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 13 minuten. Kapotte vrachtauto staat in de weg. En de A27 Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Die duurt 7 minuten. De Orgespit, Tina Turner, komt zo.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging.
3: Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: De zomer vier je bij ons.
13: Want het is zomer.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Tina. Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Het is Wereldleeuwendag. Omdat de leeuw moet beschermd worden. En we moeten af en toe die leeuw op de kaart zetten. Mensen die sterrenbeeld leeuw hebben en die jarig zijn. Of zijn geweest of nog jarig worden. Hartstikke leuk. Ook voor jullie is het Wereldleeuwendag. Sera die zegt, het zijn prachtige beesten van een afstand. En dat ben ik ook. We hebben het helemaal mee eens. Leeuwenplaten, die hebben we. Er wordt gezegd door Anton. Mogen het ook tijgers zijn? Nou, voor Bonnie Sinclair maak ik graag een uitzondering.

aspartaam en dat bevat me een stukje beter. Argies bij Radio M Utrecht. Het is 4:15. Leuk dat je ons hebt gekozen tussen alle radiostations die er zijn. Het is Wereldleeuwendag en we hebben het over de leeuw. De leeuw verdient aandacht, de leeuw verdient bescherming, want het gaat niet goed met de leeuw. Onze eigen Utrechtse Samuel Welte, die zong er ook over. Yeah.

0: Fijn, Jerry. Hoe is het, gozer?
1: Ja, goedemiddag, Jos. Ja, het is tegenwoordig Maars, hè?
0: Oh, Maars, ja.
1: Ja, we zijn er weer een jaar verhuis, jongen.
0: Hoe bevalt Maars?
1: Heerlijk, Jos, heerlijk. Dus je kent het nieuwe geheim is ook lekker, maar Maars, dat is echt een rustplaats. Heerlijk, lekker oude mensen, dat op nog.
0: Dus je komt helemaal tot rust in Maars?
1: Ja, ik woon 5 minuutjes van de vecht vandaan. En ik kan het prima met de honden wandelen en de polders in gewoon. Jos, het is ongelooflijk mooi hier.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, je meisje mee, hè?
1: Ja, die is nou kamperen anderhalve week.
0: Oké. Okay.
1: Met de zuster, want het is van dit jaar is het 25 jaar dat ze samen gaan kamperen. Dus dat hebben ze zaterdag gevierd.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, vriendschap is toch wel een van de mooiste dingen, hè?
1: Ja, kamperen, dat doe ik al een jaar of 5 niet meer. Want zo'n luchtbed, dat is niks voor mij met mijn rug, Jos, hoor.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet heb gedaan. Mijn kinderen die zijn allebei bezig kamperen. Nou ja, eentje dan met de tent naar Tsjechië en de ander met de caravan naar Zweden. Nee, naar Denemarken. En ja, caravan is nog net iets luxer, hè?
1: Ja, voor 1 of 2 nachtjes gaat het wel. Maar niet 7 dagen achter elkaar, dan ben ik echt gesloopt.
0: Ja. En dan ga je weer naar je werk. En dan is het van... Hey Jerry, hoe was je vakantie? En dan loop je kreunend naar je collega's.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dat moet ook niet. Zeg, nee. Het is vandaag Wereldleeuwendag. We hebben het over de leeuw. De leeuw zetten we op de kaart. Jij hebt een vergeten leeuwenplaat gevonden.
1: Ja, Love Me Like a Lion van BZN.
0: Ja.
1: Eind jaren 60, begin 70, voordat de dames erbij kwamen en de Franse Tour. Ja. Ze speelden die jongens nog een beetje rock en zo. Het is mijn principe mooier als wat ze tegenwoordig doen, Jos. Maar ja, dat is smaak, hè.
0: Ja, het is heel wat anders. De band zonder naam. En inderdaad, het was 1974. Ik heb het even opgezocht. Het heeft de top 40 gehaald. Laat ik het daarop houden. En nou, hier is BZN. En Love Me Like a Lion voor jou. Ik zou zeggen, doe iedereen de groeten in Maas voor jou.
1: Oké, dankjewel, Jos.
0: Nou, hier is BZN heel lang niet gehoord. En in het begin doen ze even Jimi Hendrix na.

Dit blijft ook mooi, hè? Elton John. 1973 was het jaar. Het is vandaag de dag van de leeuwen. De werelddag van de leeuwen. Wereldleeuwendag, om de leeuw op de kaart te zetten. Gaat niet goed met de leeuw. We moeten er aandacht voor hebben. Daarom heb ik er ook aandacht voor. En jij ook. Ik vroeg leeuwenplaatjes. Nicoline uit Ustad. Dan heb ik Anton uit Leusden. Jan Kees uit Lelystad. Die vroegen iets van The Lion King. Er zijn zoveel mooie plaatjes van The Lion King. Deze heb ik uitgezocht. Moet je je voorstellen. Simba was nog een klein leeuwtje. Het kun je ook horen dat hij nog heel klein is, Simba. En hij zingt de Nederlandse rol van Tommy T. Wacht maar tot ik koning ben.

Lion King, Tommy T was dit in de rol van de kleine Simba, klein leeuwtje. Ik weet nog goed, als ik er nu weer aan terugdenk, mijn kinderen waren nog jong en er kwamen traantjes. Net als bij Bambi, dan komen er op een gegeven ogenblik traantjes. Het is Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Leuk dat je luistert. Zometeen in het nieuws uit

0: Tot volgende week.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Regio nieuws van 4:30, Annemarie. Hallo.
11: Hallo.
10: We gaan het hebben over de brand gisteravond in Vinkenveen. De politie onderzoekt dat nu, hè?
11: Ja, en brandstichting wordt niet uitgesloten. De woning aan de Vinkenkade brandde volledig uit. Het huis werd verbouwd en stond in de stijgers. Op het moment van de brand was niemand in het pand aanwezig. Mensen die rond het uitbreken van de brand iets opvallends hebben gezien, worden gevraagd om zich te melden bij de politie. De 30-jarige man die zaterdagochtend vroeg werd neergestoken in een woning in Meidrecht ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk, meldt de politie. Het steekincident gebeurde rond 5:00. Agenten vonden de man en na behandeling door ambulancepersoneel werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna pakte de politie 2 mensen op van 19 en 23 jaar oud uit Wilnis. Het vakantieschip van de Zonnebloem wijkt uit naar Wijk bij Duurstede. Door de lage waterstand in de Rijn kan het schip niet overal aanmeren. Ja, de Zonnebloem organiseert boottochten over de rivieren voor ouderen en mensen met een beperking. En Arnhem is normaal de thuishaven van het Zonnebloemschip. Maar komend weekend dan vertrekt het schip dus vanuit Wijk. Ja, de bedoeling was een reis naar Duitsland, maar dat wordt nu een rondje IJsselmeer. Er stroomde nog niet eerder zo weinig water door de Rijn bij Lobith als nu.
10: Het is al een hele toestand, heel veel mensen. Je zal maar binnenvaartschipper zijn.
11: Ja.
10: En je ziet je werk zomaar verdampen.
11: Absoluut, ja. Inderdaad. Het valt gewoon helemaal droog. Ja.
10: Misschien moeten we met z'n allen een regendans gaan doen. Dat het gewoon 4 weken lang blijft regenen.
11: Wie weet helpt het inderdaad. Dat zou op zich wel goed zijn voor de rivieren. Ja. Tennisser Botik van de Zandschulp dan uit Veenendaal heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. En hier het moment van uitschakeling.
12: Je Mansmans Mensik, 6-4, 7-5.
11: Ja, en ook Talon Griekspoor was al uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Kijken we nog even naar het weer. Wolken en zon met 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. En dan morgen dan krijgen we veel zon, weinig wind en maximaal 23 graden.
10: Dankjewel, Annemarie. Tennis jij ook toevallig?
11: Nee hoor, nee. Ik kan daar eigenlijk niks van. Jij?
10: Vroeger was ik vrij aardig met badminton.
11: Oh. Ah, oké. Okay. Dat is ook wel leuk inderdaad. Ja. En dan op vakantie of wel echt met zo'n net ertussen?
10: Soms ook.
11: Ah ja.
10: En dan weet je, als die shuttle in het racket blijft zitten,
11: dan moet je
10: een nieuwe kopen. Dan is,
11: oh ja. Ja, dan zijn die lijnen kapot. Ja.
10: Hey, over een half uurtje schrijf je aan, hè?
11: Ja, tot zo weer.
10: Phil is nu van de ANWB. Ik zie iedereen op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Een paar minuten tussen.

0: Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. De weg wordt daar gerepareerd. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Duurt 12 minuten door een kapotte vrachtwagen. Dan heb ik A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 13 minuten. En een langere op de A28 Amersfoort naar Zwolle. 23 minuten nu tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Komt daar ook door een kapotte vrachtwagen. We hebben zometeen misschien wel de leukste van het Songfestival in de 60s.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
7: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
6: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Frans Gal. En als je vraagt, Jos, gebruik jij AI voor je programma? Nou, een hele enkele keer. Dat heb ik nu gedaan met de vraag, hoe zag ze eruit, Frans Gal, toen ze optrad voor het Eurovisie Songfestival in 1965? Ze was nog maar 17 jaar, hè, Joost?
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Zo zag Frans Gal eruit. Ze had een herkenbare, kaarsrechte, blonde bob met een vroe-vroe, een pony die net boven haar ogen viel. Ze had een jeugdige, frisse en iets wat verlegen uitstraling op het podium. Ze droeg een modieuze, zonnegele mini-jurk, ontworpen door de beroemde couturier Paco Rabanne. Een minimalistische A-lijn silhouet dat typerend was voor de vroege jaren 60. En ze had schoenen aan van die, ja, van die hele mooie, modieuze schoenen. Platgeschoeide pumps. Ik ben nu zo nieuwsgierig. Ik wil die video weer zien.
1: Bonnie, joh. Nou, een bloempotkapsel moet ik dan ook aan denken wat ik vroeger had. Nou, ik ben blij dat ik nu gewoon een kale kop heb, hoor. Moet zeggen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik had vroeger ook een bloempotkapsel.
1: Ja, ik kreeg het ook niet in model, weet je wel. Ja. Ik gooide er dan een pot gel in. Nou, dat werkt gewoon niet.
0: Ja. Maar jaren 60 waren toch wel heel mooi, hoor. Zeker met die mode en zo. Het is heel mooi. Het is Radio M Utrecht. Nou ja, we weten ongeveer hoe die eruit ziet. Ons Joost, hey, je hebt het al een beetje verklapt. Hey Joost, wat ga jij doen na vijven?
1: Nou ja, ik ga het in ieder geval hebben over carrière switchen. Heb je het misschien wel eens over een andere boeg gegooid? Mm-hmm. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Dat kan dus op werkgebied zijn. Maar misschien ben je wel geëmigreerd een keer. Een ik-vertrek avontuur. En ook weer met piepende banden teruggekomen. Omdat er toch niks bleek te zijn. Hè? Ja. Dus dat is de vraag van de dag natuurlijk. Die een beetje door onze uitzendingen van Radio M Utrecht vandaag geweven zijn. Mm-hmm. Ik ben nog benieuwd hoe het nou met die Zeppelin is gegaan.
0: Oh ja.
1: Die dan eigenlijk niet boven Utrecht te zien was. Terwijl daar wel heel veel mensen naar wilden kijken.
0: Ja.
1: Nou ja, en de zonsverduistering komt eraan binnenkort.
0: Ik dacht woensdag toch, of niet?
1: Ja, en die eclipsbrilletjes die je daarvoor nodig hebt. Ja. Nou ja, die zijn bijna niet meer te krijgen in de regio, joh. Dus,
0: Maar is daar ook geen mouw aan te passen dat je ergens anders door gaat koekeloeren?
1: Nou, dat is ook niet veilig. Eigenlijk is het helemaal niet goed om naar zo'n zonsverduistering te kijken.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nou, zeker niet zonder zo'n brilletje of iets anders in ieder geval.
0: Nou, misschien moeten we gewoon 's avonds naar het NOS-journaal kijken. Dan zien we hem ook.
1: Ja, en natuurlijk de dagwinnaar van onze weekactie. Hè? Dus de blauwe bever, het blauwe beverschip.
0: Ja, een safarivaart. Het is allemaal heel erg leuk. Nou, dat allemaal straks.
1: En nog veel meer andere dingen. Annemarie met het nieuws. En afijn, nou, ik kan uren doorgaan.
0: Utrecht komt thuis onder het koken. Onder het afwassen. En onder het eten natuurlijk. Hè?

Ik bedenk me dat ik nog nooit op de rug van een paard heb gezeten. Nee, dat wil ik ook zo houden eigenlijk wel. Maar ik vind het altijd mooi om naar te kijken naar mensen die dat wel durven of zo. America, het is vandaag de Werelddag van de Leeuwen. Het is Wereldleeuwendag. Het gaat niet goed met de leeuw. En daarom moet die leeuw aandacht krijgen. Die geven wij nu ook. Jaap, die heeft gekozen voor een leeuwenplaat. Want ik had gevraagd welke platen gaan over leeuwen. Roar. Hartstikke een leuk liedje van Katy Perry. Hij zegt het gaat over een tijger die denkt dat hij harder kan brullen dan een leeuw.

0: Leeuwendag. Groeten aan Bart van Leeuwen. Ja, Bart, en natuurlijk ook Paul de Leeuw. Die moet vandaag gedraaid worden bij Radio M Utrecht.
1: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas.

Wat een mooie dag, Paul de Leeuw, op deze Wereldleeuwendag. Ja, wie er ook bij hoort op Wereldleeuwendag is Johnny Lyon. Ja, Johnny Lyon, die hoort er zeker bij. Een idee van Jaap om deze man even te eren. Robbie van Leeuwen hoort ook op Wereldleeuwendag thuis, die heel veel liedjes heeft gemaakt. Te veel om op te noemen, Shocking Blue en noem maar op. En deze maakte hij ook voor Galaxy.

dat is natuurlijk een no-brainer. Ja, je hoort gewoon thuis. Robbie van Leeuwen op Wereldleeuwendag. Ja, zijn groepje in 1975, Galaxy Lynn. Doe een beetje rustig met dat gaspedaal. Zou ik zeggen. Nou, bedankt voor al die leeuwtjes en ook mensen die jarig zijn. Dan ben je ook leeuw. Hè? Nou, Joost is binnen. Korte broek, korte armen. En ik bedoel korte mouwen. Hè? Zometeen, Utrecht komt thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Het is 5:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt de stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Met de regionieuws hoofdpunten. Annemarie, goeiedag.
10: Goedemiddag. De Zeppelin die dit weekend naar Utrecht zou vliegen, heeft de stad niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten om terug te keren omdat het te heet werd in de cockpit. Ja, door de hitte raakten ook wat meetinstrumenten oververhit. Vijf Herenlanden moet vanaf oktober zelf bepalen welke bouwprojecten voorrang krijgen op het stroomnet. En daar is de gemeente niet blij mee. De nieuwe taak brengt veel extra werk met zich mee. Ja, in de provincie Utrecht is te weinig ruimte op het stroomnet en daarom is er een wachtlijst. En een ondernemer uit Amersfoort heeft de afgelopen 2 weken zo'n 16.000 eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering aanstaande woensdag zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Tot zover dan voor nu.
9: Oké, dankjewel. En over die Zeppelin praat ik straks nog even door. Want ja, hoe heet was het dan daar? En waarom dan niet boven Utrecht en wel boven Gelderland? Nou ja, je hebt het al een beetje gehoord, maar we gaan er wat dieper op in, zou ik maar zeggen. En André hoor je straks weer om 5:30. De verkeersinformatie, de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar ben je een kwartier langer onderweg nog.
11: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: Frans.
1: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Ik begin wel, Frank Boeien en Zwart-Wit.
1: Utrecht komt thuis.
0: En Ashford & Simpson, ook nog Manfred Mann, Bruno Mars. Lekkere muziek hier op Radio M Utrecht. Dit viel mij ook vandaag trouwens. Ja, je hoorde Annemarie er al even over. Ja, Rob Walrechts is dan de naam die daarbij hoort. 16.000 Eclipse-brillen gingen al door zijn handen. Hij heeft een webshop in Amersfoort. Richt zich normaal op ruimteboeken, bouwpakketten en sterrenkaarten. Maar met die gedeeltelijke zonsverduistering in aantocht zijn het vooral de brilletjes die hard gaan. Ja. Nou, bijzonder verhaal. Maar pas wel op, hè. Als je daarnaar kijkt, nooit met het blote oog. En met zo'n brilletje is eigenlijk ook schadelijk. Niet te lang naar kijken. En ik doe nu even net alsof het 10 augustus 1897 is. Jawel. Toen produceerde Felix Hoffmann voor de eerste keer een aspirientje. De pijnstiller. Aspirin werd toen gelanceerd eigenlijk. Het werkt ontstekingsremmend en bloedverdunnend. Terwijl paracetamol, die andere pijnstiller, dat dan weer niet doet. Dat is dan het verschil. Maar wat kun je nou doen als je helemaal geen pil wil slikken? Want die mensen zijn er ook nog natuurlijk.
2: Dan kun je je vingertoppen naar je nek toe brengen. Je nek iets naar voren, je hoofd iets naar voren. Zodat je die punten tussen je oor en tussen de achterkant van je nek die goed voelt en daar masseren. Dan hopelijk zul je minder last hebben van je hoofdpijn.
0: Nou, een goede tip. Dankjewel. Van die pijnstillers afblijven dus.

0: Disc et al, Bruno Mars. Op Radio M Utrecht. Nou ja, er zat natuurlijk een risico aan. Michiel, goeiedag.
1: Hallo.
0: Michiel van der Molen van de Wageningen Universiteit. Ja, even over die Zeppelin-vlucht. Iedereen in Utrecht die was hoopvol aan het wachten, maar ja, het werd een soort pijnlijk dossier, hè?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, dat je staat te wachten en dat hij dan niet komt.
0: Nee. En waar had dat nou mee te maken?
1: Nou, het was eigenlijk heel warm. En dat wisten we natuurlijk wel een beetje. Maar in die cabine van de Zeppelin was het zo warm dat ze alle instrumenten moesten gaan koelen. Terwijl die instrumenten maken zelf ook heel veel warmte.
0: Ja.
1: Dus ja, en ze mogen best wel een beetje warm worden. Maar als het op een gegeven moment echt boven de 60 graden gaat worden, dan gaan ze het gewoon niet meer doen. En dan gaan ook allerlei leidingtjes smelten en zo. Dus dat was een beetje aan het gebeuren.
0: Oké. Okay.
1: Dus toen hebben ze besloten om terug te gaan.
0: Ja, ja. En was dat van tevoren niet al een beetje ingecalculeerd? Kan je eigenlijk niet goed vliegen met dat ding?
1: We hadden wel gezegd dat de warmte een issue was. Maar ze hadden niet gedacht dat het zo warm zou zijn.
0: Nee, het ging toch tegen de 30 graden natuurlijk allemaal. En het blijft natuurlijk een kwetsbaar ding, zo'n Zeppelin. Dat is ook wat. Vanuit de Duitse Essen. En uiteindelijk zou die dan boven Utrecht te zien moeten zijn geweest. Maar het is wel gelukt om hem nog boven de Hoge Veluwe te krijgen.
1: Klopt, ja.
0: En er is ook daadwerkelijk ook nog wat gemeten.
1: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk heel goed gegaan, hoor. We hebben daar een meetlocatie in de buurt van Kootwijk. En daar meten we aan de grond ongeveer dezelfde dingen als zij in de Zeppelin. En wij meten continu en altijd op dezelfde plek. En zij meten nu één keer, maar op heel veel verschillende locaties. En ook hoger in de atmosfeer. Dus het is ontzettend interessant om dat met elkaar te vergelijken.
0: Ja, en dan gaat het natuurlijk over de kwaliteit van de lucht, hè?
1: Precies, ja. Het is een heel lang verhaal, maar je kunt het een beetje samenvatten met we doen onderzoek naar smogvorming.
0: Ah, op die manier, ja.
1: Ja.
0: En die resultaten die worden later bekend, daar kun je nu nog niks over zeggen, denk ik, hè?
1: Nee, sommige metingen zijn best wel ingewikkeld en er moeten echt een paar slagen overheen gaan om de data uit te werken. En daar gaan we de komende maand, 2 maanden of zo aan werken. En dan gaan we kijken van, wat zit er nou eigenlijk voor interessante dingen in? En uiteindelijk gaan we dat gebruiken, zeg maar, die informatie om ook de smogwaarschuwingssystemen beter te maken. Dus dat is allemaal gebaseerd op weermodellen die ook scheikunde kunnen doen. Maar dat gaat nog wel een tijdje duren.
0: Okay, en zo'n Zeppelin is natuurlijk een machtig mooi apparaat om te zien, hè? Dat is ook waarom je de wetenschap dan een beetje dichter bij de mensen brengt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon met een drone meten.
1: Die instrumenten die erin hangen, die moeten ook bediend worden door mensen. En het zijn sowieso al koelkastformaat is het niet, maar wel magnetronformaat instrumenten. Dus je kunt wel het onder een drone hangen, maar dat moet dan wel een soort helikoptersize ding worden.
0: Okay. Dus even resumé. Jullie hebben goed onderzoek kunnen doen. Er zijn genoeg resultaten binnengekomen, genoeg data om verder mee te kunnen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat die Zeppelin nog een keer de lucht in gaat speciaal voor Utrecht.
1: Nee, dat zou wel leuk zijn, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zal ik het vragen?
0: Voor een volgende keer gewoon even in gedachten houden.
1: Ja, het zou super interessant zijn. Want we hebben nu natuurlijk in veel natuurgebieden gehad. Maar Utrecht is wel een voorbeeld van een groot gebied waar veel verkeer is, industrie, bewoning. Dus daar heb je wel weer een andere mix van vervuiling, luchtkwaliteit. Ja. Dus dat was wel ook het idee erachter. Maar het gaat niet altijd zoals je het wil.
0: Nee, en dan zit er toch wel weer een avontuurlijk verhaal aan vast, hè. Het moet wel allemaal veilig gebeuren. Want je moet er niet aan denken dat zo'n ding helemaal kapot knapt en in brand vliegt en dat soort dingen.
1: Nee, dat is al een keertje gebeurd en dat gaan we proberen te voorkomen.
0: Dat gaan we proberen te voorkomen. Michiel, dankjewel dat je nog even toelichting wilde geven. Veel succes met het verdere onderzoek, hè.
1: Ja, dankjewel.

0: Maar die kan natuurlijk ook vliegen. Maar ja, daar kan je geen zware apparatuur, meetapparatuur aanhangen natuurlijk. Heb jij het wel eens over een andere boeg gegooid? De dagvraag van vandaag. Emigreren, je baan opzeggen, een onderneming starten of helemaal iets anders doen dan waar je daadwerkelijk voor bent opgeleid. Nou, we zijn er benieuwd naar. In Amersfoort is iemand namelijk die dierenarts was, Annemarij Bergwerf, gewoon een boekencafé begonnen. Dat is inderdaad iets heel anders. Misschien ook boeken over dieren, dat weet ik. Maar dat was voor ons de aanleiding om in ieder geval deze vraag te stellen. En ik hoor het graag van je. Of jij leuke ik-vertrek-avonturen hebt meegemaakt. Of misschien ben je wel jaren bij dezelfde werkgever, vind je dat helemaal prima. Nou, laat maar van je horen. En dan spreek ik je misschien nog later in deze Utrecht Contact.
1: Each mistake, oh, you.

0: En na Sandy Koos geniet je straks na het nieuws ook nog van Sting onder meer. Nou, dat wordt genieten. En zometeen in dat nieuws horen we van Annemarie kerstverse studenten die Utrecht ontdekken. Radio Utrecht.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons

0: Ati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Heeft ruimte.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Nou, je hebt het al een beetje gehoord net over die Zeppelin. En daar gaat het zo ook over in het regionieuws. Of nu eigenlijk. Ja, die zou naar Utrecht vliegen.
7: Ja, maar heeft de stad ze niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten om terug te keren, omdat het te heet werd in de cockpit. Door de hitte raakten ook wat meetinstrumenten oververhit. Met de Zeppelin werd de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland onderzocht. De resultaten worden volgende maand verwacht. Vijf Herenlanden moet vanaf oktober zelf bepalen welke bouwprojecten voorrang krijgen op het stroomnet. En daar is de gemeente niet blij mee. De nieuwe taak brengt veel extra werk met zich mee. En ook zijn er juridische en financiële risico's, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de raad. In de provincie Utrecht is te weinig ruimte op het elektriciteitsnet. Daarom is er een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De politie onderzoekt de brand gisteravond in Vinkeveen en brandstichting wordt niet uitgesloten. Een woning aan de Vinkenkade brandde volledig uit. Het huis werd verbouwd en stond in de steigers. Op het moment van de brand was niemand in het pand aanwezig. Mensen die rond het uitbreken van de brand iets opvallends hebben gezien, worden gevraagd zich te melden bij de politie. In Utrecht doen deze dagen zo'n 3000 nieuwe studenten mee aan de UIT, de Utrechtse kennismakingstijd. Ze maken kennis met de stad en met elkaar. En deze nieuwe studenten hopen op een leuke tijd.
8: Ja, gewoon heel veel gezelligheid. Ik heb wel heel veel mensen leren kennen. Dus gewoon een beetje de stad zien, nog meer mensen leren kennen, komt het wel goed.
9: Ja, ik verwacht van wat ik nu zie is het een hele mooie stad. Ik verwacht leuke mensen te ontmoeten en dat ik me hier wel thuis ga voelen. Dat wel.
7: Ja, een gezellig feestje is het altijd en de UIT duurt tot en met donderdag. Vanavond is er een openingsfeest in Tivoli-Vredenburg. Het weer dan nog, wolken en zon met zo'n 24 graden. En vanavond blijft het nog lang zonnig en kalm. Morgen krijgen we ook weer veel zon, weinig wind en maximaal 23 graden.
6: Dankjewel, Justin komt er echt aan hoor. Maar de verkeersformatie longt ook. De A12 bijvoorbeeld richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 12 minuten extra en 10 minuten extra reistijd op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
17: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
16: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Het over een andere boeg gooien. Ja, dat is zo'n uitspraak. Of je gooit het roer om. Ik vertrek avonturen. Die hebben nog weinig gehoord, moet ik zeggen, op de dagvraag. Maar wel mensen die bijvoorbeeld een carrière-switch hebben ondergaan. Een eigen onderneming zijn begonnen. Jan heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Een bemiddelingsbureau heb jij gehad, toch Jan?
1: Ja, ik heb toen een ontslag gekregen, ontslagvergoeding. En vervolgens ben ik gestart met een eigen bureau om te bemiddelen, verpleegkundigen, omdat daar heel veel tekorten waren. Dus ben ik met 3 mensen zo'n bureau gestart. En we hebben 3, 4 jaar gedaan en we hebben kunnen bemiddelen. En ook daarnaast heb ik dat voor de kerk gedaan, mensen die werkeloos waren toen. Die heb ik ook begeleid naar ander werk, want ik ben van huis uit personeelsman. Dus ja, ik had veel ervaring met selectie en werken.
0: En die ervaring met personeelszaken, dat heb je altijd in dienst gedaan voordat je dat bemiddelingsbureau begon?
1: Ja, ik ben personeelsfunctionaris geweest, hoofd personeelszaken. Ja. Het ziekenhuis Veenendaal onder andere. En ook, ik heb bij de UWV gewerkt als personeelsconsulent.
0: Oh, nou dan weet je helemaal hoe dingen gaan.
1: Ja.
0: Maar toch een korte duur uiteindelijk, die carrière switch?
1: Ja, 3, 4 jaar. Ja. En toen ben ik weer met andere dingen begonnen, ja.
0: En toen heb je dat bureau verkocht, of dat is gewoon...
1: Ja,
0: daar
1: ben ik mee gestopt, ja.
0: Nou ja, mooie tijd om
1: ja,
0: zoiets te doen.
1: Ja, daar kom je ook levenservaring mee op. En meer mensen samenwerken om samen zo'n bureau te starten. Dat heb ik ook positief ervaren.
0: Ja, en het ondernemerschap, zeg maar. Je bent eigenlijk ook bezig met welke koffieautomaat komt er in de kantine te staan. Bijvoorbeeld,
1: ja. Ja.
0: Oké. Hey Jan, dankjewel voor je verhaal, hè.
1: Ja, bedankt voor het interview.
0: Oké, hey, goedjes. Hoi. Ja, heb jij het wel eens over een andere boeg gegooid? De vraag vandaag op Radio M Utrecht. En ook in Utrecht Komt Thuis praten we daar verder over door. Rini, ja, die gooide het roer ook om, als het ware. Maar hij bleef wel een beetje in hetzelfde vakgebied. Nou ja, of hoe zit dat eigenlijk, Rini?
2: Ja, nou, het zijn niet heel veel verschillende switchen geweest, maar wel van het een naar het ander heen en weer steeds, inderdaad. Ja.
0: En dat begon allemaal in...
2: Ik meen 84 ben ik aan het werk gegaan als elektricien. Dus elektromonteur op de bouw. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen ben ik bij de firma Pater in Utrecht terechtgekomen als wasmachinemonteur. Dus dat is allemaal nog een beetje een elektrohoek. Toen ben ik doorgestroomd naar Electrolux als servicemonteur. En toen, circa 95, was ik daar inderdaad helemaal klaar mee. Toen ben ik op de vrachtwagen gegaan. Toen heb ik de hele tijd op Italië gereden. Dat was ik circa 2000 weer zat. En toen kon ik bij Siemens weer aan de gang als servicemonteur, wat ik gedaan heb. Daar heb ik een jaar gewerkt, want dan had ik het qua bedrijf niet erg naar mijn zin. Dus weer terug op de vrachtwagen. En vervolgens bij Miele terechtgekomen, waar ik 10 jaar heb gewerkt als servicemonteur. En daaruit gegaan vanwege versleten knieën. En nu zit ik de laatste 11 jaar weer chauffeur bij de HEMA.
0: Ah, dus de techniek, monteren en lekker rijden.
2: Correct, ja. Heen en weer, ja.
0: Ja, dus, dat is voor de afwisseling wel leuk natuurlijk voor verschillende bedrijven. En je hebt er geen spijt van gehad, van al die afslagen, zou ik maar zeggen.
2: Nee, ik ken slecht tegen, hoe moet ik dat zeggen, gewoontes. Dus ja, het is dat leuk af zo iedere keer. Maar ik ben nou 58, het is ja... Je komt nog niet zo gauw meer ergens anders aan de gang. Dus dit zullen we maar uitgezingen bij de HEMA, denk ik.
0: Dit je pensioen gewoon doen. Dan blijf je wel, dat was mijn vraag. Eindig je als vrachtwagenchauffeur of eindig je als elektromonteur? Ja. Maar dat wordt toch echt gewoon op de vrachtwagen?
2: Ik denk het laatste. Ik had vrij recent nog een keer gesolliciteerd. En ik kreeg maar wazige afwijzingen. Want ze mogen niet neerzetten. Dat houdt natuurlijk. Okay. Ja.
0: En was dat weer voor servicemonteur?
2: Ja.
0: Ik vind het wel grappig. Ik heb nog nooit iemand gehoord. Tenminste, vandaag heb ik nog niet iemand voorbij gekomen. Die gewoon de hele tijd wisselt tussen servicemonteur en vrachtwagenchauffeur. Ik houd het wel afwisselend natuurlijk. En nooit gedacht om zelf bijvoorbeeld een bedrijf te starten. Als monteur of...
2: Nee, absoluut niet. Nee, daar ga je naar een verplichte gewoonte toe maken, want dan moeten de centen op tafel komen natuurlijk. Okay. Dus vrienden van me die zweren bij de leven lang zelf de baas. Ik denk dat per persoon verschillend is.
0: Oké. Nou, jij hebt er in ieder geval aan wat gehad, want je leert ook weer opnieuw allemaal nieuwe mensen kennen, hè?
2: Ja, dat gaat me door, ja. Dat klopt.
0: Nou, nog een paar jaartjes vrachtwagenchauffeuren en dan heb je er een mooi werkend leven op gezet, Rien.
2: Ik denk het wel, vanaf mijn 15e en ik werk nu nog 3 dagen in de week. Dus wat overzien, ja.
0: Okay. Rien, dankjewel, hè. Een fijne week voor jou.
2: Ja, prima, u ook. Dag.
0: Hoi.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas... Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Ik vind bij Marco Bublé is dat allemaal zo makkelijk gezongen. Maar vergis je niet hoor. Het is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld zoals hij dat zingt. Maar het komt er zo soepeltjes uit. Bij Herman van Veen heb ik dat ook trouwens. Everything op Radio M Utrecht. Bij Gita komt het er ook allemaal zo soepeltjes uit. Ja,
1: niet,
0: je
1: niet
0: verwacht
1: gezongen,
0: het...
1: maar...
0: Oh, wil ik wel vragen of je het zingend wil doen vandaag?
1: Ja, durf ik niet eens, denk ik. Nee.
0: En jij hebt het volgens mij ook nog nooit over een andere boeg gegooid. Carrière, je bent altijd met het weer bezig geweest, hè?
1: Klopt, ja. Nou, ik heb het wel eens over een andere boeg gegooid. Ik heb bij het RIVM een paar jaar gewerkt. Toen heb ik ontslag genomen uit de weerkamer van Meteo Consult. Toen ben ik bij het RIVM gaan werken. En ja, toen ben ik ook weer teruggegaan naar het weer. En ik heb dus gesnuffeld aan de schuldhulpverlening.
0: Daar heb ik een opleiding
1: in gedaan. Af en toe snuffel ik wel her en der. Maar het is lastig inderdaad om in een andere sector te werken. En dit is toch waarschijnlijk waar het meeste mijn hart ligt.
0: Ja, en wij radiomakers zeggen ook onderling... Ik hoorde het Edwin vandaag ook zeggen... Wij kunnen niks anders. Ik vind dat wel een beetje neerslachtig klinken, moet ik zeggen hoor. Maar goed,
1: hij bedoelt het positief, denk ik, ja.
0: Hey, het weerbeeld voor vandaag, Gita.
1: Ja, was stapelwolken en zon, zag er vriendelijk uit. Met een stevig noordwestelijk briesje, een vlagerig windje vanaf de Noordzee. Vandaar, ja, relatief gezien bescheiden temperaturen. Op de meeste plekken hebben we de 25 graden nog net een beetje aangetikt. En ja, dat is in deze zomer is dat relatief bescheiden, hè. En nu zie je de komende uren dat het aantal stapelwolken wat minder wordt. Er schuift wel wat hogere bewolking over. De wind gaat strakjes wat liggen. En er wordt allemaal tamelijk rustig. Met nog wat sluierwolken, maar met weinig ruimte voor de wind... zal de temperatuur op veel plekken dalen naar een frisse 11 graden, denk ik. Dat is een fris begin van de dinsdag.
0: Oké, maar er komen volgens mij nog wel plaknachten aan deze week, of niet?
1: Ja, en toch. Ja, ook omdat het wordt natuurlijk warm... maar het uitzonderlijke lijkt te zijn dat omdat natuurlijk... een groot deel van centraal, westelijk en zuidelijk Europa zo droog is... en ook al onze sappige bomen toch niet meer zoveel vocht in zich hebben... als anders wel eens tijdens de hondsdagen... lijkt het erop dat de nachten ook richting donderdag en vrijdag... richting vrijdag misschien niet, maar richting de donderdag... toch nog beperkt qua temperatuur uit zullen vallen. Dus ik denk dat het qua dampigheid meevalt. Maar qua temperaturen, ja, het wordt wel heet. We gaan richting de 34 graden op vrijdag.
0: Oké, dat komt weer een beetje in de buurt van die eerste hitteperiode... dat we allemaal zo aan het mopperen waren.
1: Ja, en toen was het echt heel dampig. Er was een zeer hoge luchtvochtigheid. En we haalden 38 graden. En dan merk je gewoon dat je lichaam het niet goed kwijt kan, de warmte. Terwijl als je begint bijvoorbeeld vrijdag met een graad of 16, 17... dan is het overdag wel heet. Maar in de relatief droge lucht, als je in de schaduw zit met een klein briesje... kun je jezelf nog genoeg afkoelen.
0: Oké,
1: niet weg dat het voor veel mensen misschien wat te veel van het goede is natuurlijk.
0: Oké, ik vind het wel heel interessant. Ik word daar zelf wel blij van wat je nu allemaal vertelt, Gita. Dus,
1: ja, hè?
0: Dankjewel voor nu in ieder geval.

Toch die safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. De dagwinnaar van vandaag. Ja, die actie is ook weer bezig bij Radio M Utrecht. Je hoort het als je gewoon blijft luisteren hier naar Utrecht Komt Thuis. Waar je ook nog even geniet van Kid Creole en de Coconuts.

0: Ik gooi de boeg even naar de andere kant toe.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, en dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuws hoofdpunten. Annemarie, goedenavond.
12: Goedenavond. Na een natuurbrand in de Soesterduinen gisteren waarschuwt de gemeente Soest, let extra goed op. Ja, door de droogte is de natuur kwetsbaar, schrijft de gemeente. En een peuk of een hete uitlaat in het gras kan al genoeg zijn voor een brand. Bewoners van de Utrechtse woontorens Wonderwood zitten zonder koeling door een conflict tussen Eneco en de Vereniging van Eigenaren. Eneco heeft het koelsysteem afgesloten. Het conflict speelt al maanden en gaat over geld. En een ondernemer uit Amersfoort heeft de afgelopen 2 weken zo'n 16.000 eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering aanstaande woensdag zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Tot zover dan, voor nu.
11: Neil Diamond zometeen.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden. Woonboulevard Utrecht.
7: Utrecht. Iedereen is er thuis.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Van Albert Heijn.
19: So what going on a summer?
20: De zomer vier je bij ons.
21: Alle tijd, want het is zomer.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Neil Diamond heeft je ongemerkt van de middag naar de avond gezongen. En dat is geen straf.
1: Utrecht komt thuis.
0: Mag ik je meenemen naar de Pieterskerk in Utrecht zelf? De middeleeuwse Pieterskerk, wel te verstaan. Want daar is de akoestiek weergaloos. Werkelijk weergaloos. En nou ja, je kan het beleven. Hoe en wat en waarom? Je hoort het na Toontje Lager met Stiekem.

0: middeleeuws liedje, zomaar even een koor, na het toontje lager en stiekem gedanst. Waar de vele van zijn, ook in de provincie. En het mooie is dat de Pieterskerk in Utrecht, ja, daar kun je die koren nog mooier beleven. En dat komt door de akoestiek. En Kees de P. is de voorzitter van de stichting Pieterskerk Concerten. Daar met kamerkoren. Ja, en Kees, waarom is dat zo bijzonder, die akoestiek daar in die kerk?
1: Ja, waarom dat is, dat is natuurlijk een vraag. Je merkt dat als daar een uitvoering is, als er gezongen wordt. En met name voor koren is die akoestiek heel goed en heel bijzonder. En het waarom? Waarschijnlijk omdat het de goede afmetingen heeft. Als je een grotere kerk zou hebben, dan gaat het geluid vaak zwemmen. En deze kerk, hoewel niet klein, maar die heeft toch dat wat bescheidenere mate dan een domkerk of een andere, of een kathedraal.
0: Ja, compact ook een beetje, hè? Waardoor de klank goed tot zijn recht komt.
1: Ja, en wat helpt is denk ik ook het feit dat er nog steeds houten banken in staan. En dat is net als in het concertgebouw, waar materialen dus ook heel belangrijk zijn.
0: En dan is er een woord dat valt, dat is onovertroffen, toch?
1: Ja, het is wat ons betreft onovertroffen. Yeah. Ja, dat zegt natuurlijk het concertgebouw, ja, maar dan moet je toch bij ons zijn voor onovertroffen. Nou, het concertgebouw is ook onovertroffen, maar deze akoestiek voor deze kerk is echt prachtig.
0: Ja, wat doet zo'n middeleeuwse kerk dan met de klank van een kamerkoor?
1: Ja, nou die laat dus die koormuziek heel goed tot zijn recht komen. En dat betekent dat het blijft helder. Er is natuurlijk een zekere nagalm, dat komt door de omvang van de ruimte. En met name voor koormuziek is dat heel gunstig. En dat werkt dus beter dan voor instrumentale muziek.
0: Ja, want jullie programmeren dus koormuziek uit maar liefst 8 eeuwen. Dat verschil is dus ook heel goed hoorbaar. Koormuziek uit de 13e of koormuziek uit de 21e eeuw.
1: Als je thuis bent in de koormuziek hoor je natuurlijk dat verschil. Maar ik moet erbij zeggen dat ook muziek uit de middeleeuwen soms heel modern klinkt. En anderzijds dat moderne muziek ook vaak weer teruggrijpt op die oude koortraditie. Als ik even een uitstapje mag maken. Ik denk dat het verschil minder groot is dan bij instrumentale muziek. Omdat daar natuurlijk de instrumenten zich hebben ontwikkeld. En daar is veel meer veranderd in de klankkleur. Maar hier, als het goed is, ja, de menselijke stem is op zich niet veranderd.
0: Een zangstem blijft een zangstem. Of dat nou een bariton is bijvoorbeeld, of nou, noem maar op.
1: Ja, en dat het dan nogmaals dan verrast het soms hoe modern die muziek uit de 14e of de 15e eeuw kan klinken. Ook mensen uit de binnenstad die voor het eerst in de kerk komen en dan zeggen, ja, wat is het prachtig.
0: Ja, we hebben niet zomaar contact, want elke maandag besteden we hier bij Radio M Utrecht aandacht aan vrijwilligerswerk. En jullie zoeken ook nog vrijwilligers volgens mij, hè, voor die concert.
1: Ja, er is recent is er een verandering in gekomen. Ik heb gelukkig wat mensen kunnen aantrekken. Maar ik heb wel 1 of 2 bestuursleden die zeggen, op termijn wil ik toch wel stoppen. Dus raak toch wel graag in gesprek met mensen die belangstelling hebben om iets te doen in deze sfeer.
0: Ja, en dan hoef je niet per se zelf goed te kunnen zingen of zo. Als je ervaring hebt als bestuurslid bij andere organisaties bijvoorbeeld, dan lijkt me wel een beetje een goede ervaring die je zou moeten hebben.
1: Zeker. Bestuurservaring en soms IT is natuurlijk belangrijk geworden. Contact met de pers, dus publiciteit in het algemeen, dat is ook altijd handig. Nee, je hoeft zelf geen koorzanger te zijn. Maar wat natuurlijk wel helpt bij de motivatie is als je iets met koorzang hebt.

Dat was De Valse Zeeman, een stuk van La I. Dat is mijn favoriete a cappella groep uit België. La I dus, zoals gezegd. Die zouden ook mooi kunnen optreden in die kerk, zeg. De Stichting Pieterskerk Concerten. Je vindt de kerk op het Pieterskerkhof nummer 5 in Utrecht zelf. Je hoorde de voorzitter, Kees de P. En heb je interesse om daar in het bestuur te komen? Laat het vooral even weten. En check ook vooral de site pieterskerkconcerten.nl. In september gaat het seizoen daar weer beginnen.

0: Vrijdag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: kom er maar bij. Bij de Radio M Utrecht familie. En als je meedoet met onze spelletjes deze week vooral, en dan maak je kans op die safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. En elke dag maken we een winnaar bekend. Dus dan gaan al die prijswinnaars in de hoge hoed. En dan loten we gewoon. Dus als je blijft luisteren, dan heb ik de eer in Utrecht Komt Thuis om de hele week te vertellen of jij misschien wel die safarivaart hebt gewonnen. En we hebben het ook nog over een andere boeg gooien. Ja, emigreren, je baan opzeggen, iets heel anders doen in je leven dan bijvoorbeeld je eigenlijke opleiding. Nou ja, laat het maar weten nog via de app. Riet reageerde ook nog eerder vandaag.
1: 20 jaar kapster, vond ik het ook niet meer leuk. En vroeger was het ook allemaal permanent. En kwam feun. Ik denk, ik heb alles wel gezien. En kap, bruidjes gekapt. En ik wou wat anders. En toen ben ik de zorg ingegaan als activiteitenbegeleidster. Daar heb ik ook de omscholing voor gedaan. Toen ben ik in Hillegom gaan werken. En toen merkte ik toch dat ik gewoon de kant van de zorg het leukste vond. En toen ben ik weer gaan omscholen om ook de zorg te gaan doen. Toen heb ik in de zorg gezeten tot mijn pensioen. En nu als vrijwilligster in twee verzorgingshuizen of verpleeghuizen.
0: Dat was Riet. En er is maar één Lionel Richie die zijn hele leven nog geen carrière switch heeft gehad. Die is lekker blijven zingen en dat is geen straf, want het heeft hem ook geen windeieren gelegd natuurlijk. Say you, say me, even een rustpuntje hier op

0: even voorzichtig zijn met vuur hier, Annemarie. Maar de aanstekers zijn weer gedoofd. Ja. Lionel Richie, say you, say me. Jij bent er zo met het nieuws. Na een natuurbrand in de Soesterduinen gisteren waarschuwt de gemeente Soest. Let extra goed op daar.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten.

0: op Radio M Utrecht. Julio Iglesias, zo direct. Qua muzikale verrassing, nu dus het nieuws. De gemeente Soest waarschuwt.
1: Ja, na een natuurbrand in de Soesterduinen gisteren is de boodschap: let goed op. Door de droogte is de natuur kwetsbaar, schrijft de gemeente. Een peuk, een hete uitlaat in het gras of een scherf glas in de zon is al genoeg voor een brand. Wie rook of vuur ziet, moet direct 112 bellen, is de oproep. Bewoners van de Utrechtse woontorens Wonderwood zitten zonder koeling door een conflict tussen Eneco en de Vereniging van Eigenaren. Eneco heeft het koelsysteem in de centrale ruimtes afgesloten, terwijl bewoners zeggen dat de koeling ook in hun woningen niet meer werkt. Ja, het conflict speelt al maanden en gaat over geld. De VVE heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. De Zeppelin, die dit weekend naar Utrecht zou vliegen, heeft de stad niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten om terug te keren, omdat het te heet werd in de cockpit, vertelt deze onderzoeker.
2: In die cabine van de Zeppelin was het zo warm dat ze alle instrumenten moesten gaan koelen. Terwijl die instrumenten maken zelf ook heel veel warmte. Ze mogen best wel een beetje warm worden, maar als het op een gegeven moment echt boven de 60 graden gaat worden, dan gaan ze het gewoon niet meer doen. En er gaan ook allerlei leidingtjes smelten en zo. Dus dat was een beetje aan het gebeuren. Ja, toen hebben ze besloten om terug te gaan.
1: Ja, met de Zeppelin werd de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland onderzocht. De resultaten worden volgende maand verwacht. Een ondernemer uit Amersfoort heeft de afgelopen 2 weken zo'n 16.000 eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering aanstaande woensdag zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Ook de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborg verkocht er 3.000. Oogartsen waarschuwen ondertussen om alleen een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken om naar de zon te kijken, om blijvende oogschade te voorkomen. Ja, die zon blijft vanavond schijnen met zo'n 24 graden. Morgen ook veel zon, weinig wind en maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Annemarie. Op naar Julio.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
9: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
8: Utrecht komt thuis met Joost.

0: mooi getokkel, hè? Dat hoor je dan als je vaker naar het liedje luistert van Alex Warren. En The Passenger hier in Utrecht komt thuis op Radio M Utrecht. En Julio Iglesias ook nog hier.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: Maar zo simpel is het. Ja, dus scheepstoeter moet je niet aan mij overlaten qua nadoen. Ja, nou wil je natuurlijk weten wie er vandaag die safarivaart wint. Nou, het is heel simpel. Ik ga een telefoonnummer bellen en als diegene gewoon opneemt, dan is dat zo klaar als een klontje. Nou, even check, noem nog niet de naam, want dan kun je misschien snel nog iets, weet ik veel. Nou goed, hier gaat de telefoon over. In de provincie Bilthoven, daar ben ik mee.
3: Wilma Schoonheid, goedenavond.
0: Goeiedag.
3: Dag Joost.
0: Hallo, nou je weet het al. Ja. Dat het Radio M Utrecht is.
3: Ja.
0: Ja, ik was nog even aan het kijken, klopt het telefoonnummer wel? Ja, want al die nummers
3: zijn... Ja, dat was vanmiddag of vanochtend was het ook al een beetje... Had hij eerst Hans gebeld. Edwin had eerst Hans gebeld, mijn man.
0: Oh.
3: En die was er niet, dus toen belde hij mij.
0: Ja. En dan moet het s'avonds ook maar net goed gaan. Nou, jij bent eruit gekomen uit die Hoge Hoed.
3: Dankjewel.
0: Dus dat wordt genieten op die safarivaart.
3: Ja, ook dat het water is, hè?
0: Ja, dat ook nog. Ja, nou ja, de zonnebloem moet al uitwijken. Andere
3: ja, dat hoorde ik in mijn beduursteden.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, je wordt mooi begeleid en er is in ieder geval een goede datum gevonden. En anders wordt het een datum waarop het wel kan, hoor. Wees niet bang daarvoor.
3: Ik ben nu met aan mijn ogen opereren, dus het is nu nog even lastig. Dus,
0: dat is wel lastig inderdaad. Nou ja, een blauwe beverschip gaat dus uitvaren speciaal voor jou. En ook, het is geen exclusieve tocht, hè. Je doet het met anderen, maar gezellig.
3: Ja. Nou, ja, leuk dat je... Ja, we zijn er al heel blij mee.
0: Ja, zeker natuurlijk. Ja, nou, fijn dat je hebt meegedaan aan het spel. En ik zet in ieder geval wel een kruisje bij jouw naam. En die van dat we jou niet meer kunnen selecteren voor een van die spelletjes. Hè?
3: Nee, maar
0: je
3: dat
0: mag wel meedoen natuurlijk. Hè,
3: voor de... Ja, dat doen we ook.
0: Okay.
3: Dus, en Hans heeft in januari, februari nog
0: het weerstation.
3: Volgens mij heb je toen ook gebeld met Hans, we zaten wij in Spanje.
0: Nou, jullie zijn fanatieke Radio M Utrecht.
3: Ja,
0: luisteren voor elkaar.
3: Absoluut.
0: Geniet van de prijs en met z'n tweeën dus. En fijne maandagavond.
3: Dankjewel. En rijverzichtig weer naar huis, hè?
0: Ja, dat gaat zeker lukken. Ja.
3: Goed zo. Dankjewel, Joost. Fijne avond.

0: Celebration, een feestje op je radio met Cool and the Gang. Greta, ik heb een uitdaging, dat zeg ik gelijk.
1: Vertel.
0: Ik heb eigenlijk nog één plaat staan.
1: Ja.
0: En omdat ik lekker net gezellig kort met Wilma Schoonis heb gesproken uit Bilthoven, de winnares van de rondvaart.
1: Kijk.
0: Voor de Blauwe Bever actie die wij hebben de hele week. Ja, heb ik tijd over. Dus, maar we kunnen dus 5-6 minuten over het weer hebben.
1: Stel je vragen.
0: Ja. Gaan kijken hoe ver we komen. En anders dan, als iemand nog een verzoeknummertje heeft, de RTV Utrecht app staat 24 uur per dag open. En nu helemaal. Ja, dat weer. Ik was een beetje getriggerd door jouw verhaal van eerder vandaag al over dat het eigenlijk wel mee gaat vallen met plaknachten en hele warme toestanden en zo.
1: Ja, omdat de lucht best wel droog is. Normaal heb je tijdens de hondsdagen, dat is van 20 juli tot 20 augustus, dat het eigenlijk de heetste periode van de zomer is, maar ook de klefste, want alle wateren zijn het warmst. Alles staat te dampen. Maar ja, we hebben natuurlijk heel veel land wat inmiddels een behoorlijk droge humuslaag heeft. En er is veel wat aan groen wat niet meer zo sappig is als 3 maanden geleden. En dat geldt ook voor de landen rondom ons. Dus als je een aflandige wind krijgt, kan het best wel eens zijn dat de lucht tamelijk droog is. Kijk, als je overdag vrijdag naar 34 graden gaat, dan zal de nacht altijd wel warm aanvoelen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld zeker in de opmaat richting de donderdag die nachten eigenlijk prima te doen zijn. Je zag het zelfs op 25 juli 2018... toen we voor het eerst in ons land boven de 40 graden uitkwamen, dat we eigenlijk best wel toen heel fris begonnen. En dat het de hitte echt aan het einde van de dag zat. Nou, dat zoiets zou ook vrijdag en zaterdag zo kunnen zijn. Of eigenlijk beter donderdag en vrijdag.
0: Ja, voordat we daar zijn hebben we nog vanavond en morgen.
1: Ja. Vanavond, vannacht, morgen. De wind is nog stevig uit het noordwesten tot noorden. Windkracht 3 op de meeste plekken nog. Die gaat straks luwen halverwege de avond. De temperaturen die gaan redelijk zakken. We zitten nu nog boven de 20 graden eigenlijk overal. En komende nacht denk ik dat op veel plekken de temperatuur daalt naar 11 graden. Misschien wat van die grondmistbanken, dat is het dan ook. Dat kleine beetje vocht verzamelt zich daarin. En dan is het morgen denk ik weer een hele fraaie zomerdag. Een hoge drukgebied eigenlijk pal boven onze pet. Betekent minder wind dan vandaag. Wel een beetje nog steeds uit de noordelijke hoek. Dus de Noordzee koppelt nog mee. Vandaar dat de temperaturen ook relatief bescheiden zijn. Met maximumwaarde van een graad of 23. En ik denk stapelwolken en veel zon. Dat een beetje het beeld is voor de dag van morgen, de dinsdag.
0: Oké, dankjewel Gita.
1: Alsjeblieft.
0: En dan ben jij natuurlijk benieuwd welke plaat er aangevraagd is. Nou, het stroomt echt werkelijk waar binnen. Billy Ocean krijg ik bijvoorbeeld. Red Light Spells Danger. Ik heb Ronan Keating binnengekregen. Dat is ook wel lekker. Life is a rollercoaster, zeg. Oh. Nou, weet je, ik draai nog even de Partridge Family. Met I Think I Love You. Dat is een lekker kort plaatje. En daarna hebben we de finale plaat hier in Utrecht Komt Thuis. Mag ik jou danken, Gita, voor
1: zeker.
0: Hierbij daags vandaag.

Dat was hem weer, een mooi Utrecht komt thuis. En het is Ronan Keating geworden als laatste plaats. Billy Ocean komt vast nog wel een keer voorbij. Die kun je ook gewoon aanvragen in Muziekplezier trouwens. Hè? Programma ken ik heel goed. En Ronan vind ik wel een beetje een gladjakker, moet ik zeggen. Maar zingen kan niet zo. Veel plezier met de avond van de nostalgie. Zo.

0: voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
6: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
5: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Maar de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
7: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
5: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. So we're
8: going on a summer. De zomer vier je bij ons. Want het is zomer.
4: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
4: Want het is zomer.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
3: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
2: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Have I told you lately that I love you? Een mooier begin van de love songs kan je bijna niet bedenken. Van Morrison. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. Dit zijn de Beatles.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Een beetje drama op Radio M Utrecht. Namens Eric Carmen, All By Myself. Don't Wanna Be All By Myself. Nou, weet in ieder geval dat je lekker met z'n allen tegelijk aan het luisteren bent naar de Love Songs op Radio M Utrecht.

0: Leo Sayer met zijn mooie liedjes. Hij is natuurlijk altijd welkom om hier op te treden in de Love Songs op Radio M Utrecht. Een bijzonder liedje nu gaat me altijd aan het hart. Geschreven door Guus Meeuwis en gezongen door Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Eros Ramazzotti, de grote hartenbreker in de liefde en maker van bijzonder mooie liedjes. Sebastas una canzone. Ik hoop dat je een gezellige avond hebt. Lekker al die mooie liedjes tot je laat komen. En dat je nu gaat genieten van Barry Manilow en Mandy.

hard to answer is I agree. But then I've got

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.